Deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Op deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.

Goedemorgen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.
0: En dit is nieuw. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmvrij.
1: Last frequencies.

0: Goedemorgen, 1 minuut voor 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Goedemorgen, er is meer bekend over de 4 mensen die gistermiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg. Het zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Het jongste slachtoffer is 27, de oudste is 50. Een van hen is John Nouwen, dat is een boer die vorig jaar meedeed aan het programma Boer zoekt vrouw. De auto waarin de 4 mannen zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 zwaar gewonden. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden daar. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse televisie zijn grote rookwolken boven het gebied te zien. Ook op andere plekken in Frankrijk woeden nog altijd bosbranden.
2: WK 2026.
1: Ja, meerdere krakers afgelopen avond en nacht. Zo heeft Noorwegen voor een stunt gezorgd door te winnen van Brazilië. Het werd 2-1 voor de Nooren. Beide goals kwamen van superspits Erling Haaland. Brazilië ligt er dus uit. Noorwegen door naar de kwartfinale. En de wedstrijd Mexico tegen Engeland is een uur geleden geëindigd met winst voor Engeland. De Engelsen speelden een half uur met 10 man, maar wonnen met 3-2.
3: En nu moet hij afluiten. En dat doet hij. Engeland gaat door naar de kwartfinale. Na een heroïsch gevecht. Wat een ongekend spannende wedstrijd. Met alles erop en eraan.
1: En Engeland speelt in de kwartfinale dan tegen Noorwegen. Het weer nog. Vanochtend in het noordoosten vooral bewolkt met ook kans op een spat regen. Op andere plekken ook weer opklaringen. Vanmiddag een mix van zon en wolken. Vooral in het zuiden veel zon. Daar ook wel een stuk warmer dan in de rest van het land. Graadje op 28. Verder een graad of 23.
4: Op de weg is 1 vertraging, dus voor de wegafsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen Werkendam en Merwedebrug loopt het daar vol 3 kilometer en 7 minuten.

0: met jongen.
1: Ja, thanks, super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
4: Dat is mijn favoriete film.
0: Gordon.
5: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
5: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
6: En Marieke.
0: 2 over 6 op maandag de 4e van juli. Je luistert naar show 1670, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
0: Het is leuk om te zien, de sociale controle van onze luisteraars is bijzonder groot. Op het moment dat er iemand vermist is, ja, dan wordt er meteen een soort alert uitgestuurd in de Q-app.
3: Nou, het was wel zo niet opgevallen, maar mensen missen Luc. Nee, Luc is er niet. Dat is omdat morgen is hij er weer hoor. Maar hij is naar een weekender festival. Hij is naar down the rabbit hole.
0: Ja.
3: En hij zit ook echt down that rabbit hole. Want het schijnt om daar weg te komen dat je heel lang in zo'n festivalfile moet staan.
0: Je kunt hem volgen via zijn Instagram-account. Het is echt Luc Sarneel. Dat heb ik ook het hele weekend gedaan. Ja, ik ben echt allesbehalve jaloers.
3: Annemarie, hoezo? Hoezo ben je allesbehalve jaloers?
0: Nou ja, ik wil gewoon niet. Ik wil daar gewoon niet zijn.
3: Oh, is niks voor jou, zo'n festival?
0: Nee.
3: Ik moest zo lachen, Annemarie, omdat jij vanmorgen zei in de redactievergadering over wat jij ziet van Luc online.
8: Ik zie hem alleen maar lopen met 2 handen in de lucht. En in iedere hand dan zo'n festivalbiertje, weet je wel, zo'n plastic glas. En een blauwe blouse. En volgens mij gaat hij gewoon 24 uur per dag door. Beetje struinen over
0: dat
8: terrein.
0: En dan zie je weer zo'n story dat om 5:30 duiken ze die tent.
8: Ja.
0: Daar meuren ze dan uit rond een uurtje of 11 en heb je 4 uur geslapen. Ja, dan moet je naar zo'n Dixie kruipen. Ja, ik vind gewoon niks om jaloers op te zijn. Ja. Maar ja, dat ben ik.
8: Of worden wij oud?
0: Ja, ongetwijfeld, ik hoop het.
8: Ja.
0: Maar ik vind het helemaal uien. Ik vind het helemaal niks.
3: Ja, maar zo lekker, zo in zo'n festival kunnen duiken. Ik moet zeggen, ik hoef ook niet meer om 5:30 mijn tent in te duiken en dan naar de Dixie te struinen. Dus ik heb de laatste keer dat ik naar zo'n weekendfestival was, 2 jaar terug, heb ik zo'n vooropgezette tent gehuurd. Zo'n tipi. Moet je niet te veel bij voorstellen hoor. Er staan gewoon 2 veldbedjes in. Maar prima. En als je er helemaal voor kunt gaan, is dat zo lekker.
0: Je wilt toch s'avonds een beetje lekker slapen, joh.
3: Je zit in zo'n lekkere bubbel.
8: Ja, maar dat is toch anders op zo'n festival, toch? En ja, Luc is natuurlijk ook een stuk jonger. Dat scheelt ook al een hele hoop.
3: Luc wordt volgens mij 29 einde van deze week. Dat is natuurlijk echt, je zit echt helemaal vuistdiep, zit je precies in de festivalleeftijd. Niks lekkerder.
0: Toen ik 25 was, wilde ik ook gewoon een normaal bed.
3: Nee, dat klopt. Jij bent gewoon anders gewired. Maar dat geeft niet.
0: Dat klopt.
3: Dat maakt dat het juist leuk is. Kijk, ik denk dat je Luc niet elk jaar naar een week naar Ibiza zou moeten sturen.
0: Nee, dat hoeft niet.
3: Dat is echt niks voor Luc.
0: Dat wil ik dan weer. Hallo Damian.
9: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag?
9: Ik ga zo meteen. Ik ga nou naar de Zwarte Cross.
0: Ja.
9: En daarna ga ik naar Down for Rabbit Hole om de pis en schijt en alle douches weer op te halen.
0: Van Luc.
3: Oh, joh!
0: Wat grappig.
3: Hey, en hoe werkt dat precies? Til jij die dixies op een grote vrachtwagen?
9: Nee, er komt dan een hele grote, hoe heet dat, heftruck.
0: Ja.
9: En die schuift zo alles achterin.
0: Ah, juist ja. En, maar jij hoeft dan eigenlijk, in principe kom je niet in aanraking met die dixies, of wel?
9: In principe niet. Ik hoop het eigenlijk liever niet.
3: Nee. Gaat het wel eens mis met zo'n Dixie? Dat er net even eentje omvalt voordat die zeg maar de vrachtwagen ingaat?
9: Nou, het scheelt wel. Het zijn meestal van die pop-up toiletten. Dus die worden meestal van tevoren wel helemaal leeg. Zo.
0: Oh, dat scheelt. Ik wou net zeggen, je moet er ook niet aan denken dat zeg maar zo'n vrachtwagen een ongeluk krijgt op de snelweg. Ja, weet je al? Dan liggen de uitwerpselen overal over de A2.
3: Hou me op, ik vind de uitspraak, die worden van tevoren helemaal leeggezogen, vind ik ook heel erg goor klinken. Echt heftig. Hey, en hou je zelf van festivals?
9: Ik vind het wel af en toe leuk om naar een festival te gaan, ja.
3: En ook lekker zo'n weekend met slapen en zo. Alles waar Mattie van gruwelt.
9: Nee, ik heb nou een dochter van 1, aangezien ik nou zelf 24 ben. Dus ik heb die tijd wel gehad.
0: Zo, je bent 24 en je hebt die tijd wel gehad.
3: Ja?
0: Hè? Ja.
3: Dat kan ook. Ja,
0: dat kan ook. Dat kan ook zeker. Hé, kijk even uit, want misschien ligt Luc nog in zo'n Dixie. Dus check wel even of de Luc nog
3: in ligt.
0: Ja,
9: ik zal hem daar wel even op de toeter gooien. Want je hebt kans als ik daar ben dat Luc er nog is.
0: Juist, ja. Precies. Dat wilde ik zeggen.
3: Toeter hem maar even wakker.
0: Damian, dankjewel, jongen.
9: Ja, jullie ook bedankt.

0: Freestyle bij Q-Music en Turn the Lights Off.
1: Ga even bij jezelf na. Heb jij een naam die vaak verkeerd wordt uitgesproken? Ik was dit weekend in Madrid. Nou, daar bakken ze echt helemaal niks van Marieke. Dat geeft ook helemaal niet, want het is namelijk helemaal geen Spaanse naam. Dan zeggen ze meestal zoiets als Marieke. En dan zeg ik nee, Marieke. En dan gaan ze heel erg lachen. Altijd in Spanje. Mm-hmm. En dan daarna, als ze het durven, dan zeggen ze tegen me... You know what it means in Spanish, Marica. En dan denk ik altijd, ja, ik heet niet Marica, dat geeft niet. Mm-hmm. Maar it means lesbian.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, lesbian. Oh, maar oké, okay, ja. dus dan zeg ik Marieke. Nou, ze bakken er daar natuurlijk niks van. Maar hier in Nederland begrijpt iedereen dat Marieke Marieke is. Dat is echt nog nooit fout gegaan. Maar misschien heb je wel een naam die altijd verkeerd wordt uitgesproken. Dus op papier staat het ene... Alleen je ouders hebben je het andere meegegeven qua uitspraak.
0: Ik ken de classic is natuurlijk Rachel, Rachel.
1: Rachel. Rachel. Het gaat ook vaak mis, denk ik, bij Sharon en Sharon.
0: Ja. Sharon, ja. Ja.
1: Maar dat zijn dan nog namen, daar zijn dan vaak maar twee mogelijke uitspraken. Maar je hebt ook namen waarbij je soms denkt, ja, maar dat staat er gewoon echt niet.
0: Nou, wat ik ingewikkeld vind, is Jennifer die Jennifer wil worden genoemd. Dat vind ik ingewikkeld.
1: Oh, ik vind het andersom bijna ingewikkelder. Ik vind als er Jennifer staat, dan zeg je... Ik zeg Jennifer.
0: Nou ja, hoe vice versa, maakt me niet zoveel uit.
1: Jim en Jim, ik zeg eerder Jim dan Jim.
0: Maar goed, er zijn dus mensen die Jennifer heten... maar die willen Jennifer worden genoemd.
1: Nou, de vriendin met wie ik in Madrid was, die heet Annika. Je schrijft Annika.
0: Dat vind ik zo ingewikkeld. Ik ken dat meisje nou 15 jaar, ja, voor mijn gevoel. Ik zeg het nog steeds niet goed.
1: Ja, en dat snap ik. Zij snapt dat zelf natuurlijk overigens ook... maar haar ouders hebben haar toch echt Annika genoemd in uitspraak.
0: Maar nog eens, want je hoort het bijna niet.
1: Nou, het is Annika... In plaats van Annika.
2: Oh ja. Dus de klemt dan op de i. Heeft ze dan niet een schuin streepje op die i?
1: Nou, dat had ze bijna kunnen doen. Ja. Op de socials heeft ze dus ook een dubbele i ingevoerd. Zodat mensen Annika
0: Annika.
1: Oh, ik bedoel, ze luistert natuurlijk naar allebei. Maar ze heet wel echt Annika.
0: Ja, nou. Wij kennen natuurlijk allemaal Tommy en Annika. Van Pippi Langkous.
1: Nou, daar ga je dus, ja.
0: Nou, goed.
1: Nou, als je zo'n naam hebt, laat het even weten in de Q-app. Want later deze ochtend gaan Mattie en ik dan aan de hand van de spelling... Probeer je naam goed uit te spreken.
0: Ondertussen nog een appje van Sander. Dat gaat over iets anders.
3: Jeetje, wat een spannende wedstrijd. Had je hem ook gezien, Luc? In Engeland is echt net aan door naar de kwartfinale.
0: Ja, Sander die praat hier tegen een lege stoel. Want Luc is op een festival.

0: vraag toch even aan zeg maar de understudy als het gaat om de sportredactie. Roel, hey Roel jongen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat een WK man.
1: Ongelooflijk.
0: Brazilië is uitgeschakeld door Noorwegen.
1: Door Noorwegen, Haaland, 2 doelpunten. Niet normaal.
2: Heb jij het gezien? Want het is natuurlijk op vreselijke tijdstippen.
1: Nee, ik heb
2: het
1: niet gezien.
2: Nee.
0: Het is wel jammer, want al die wedstrijden, en nu begint het natuurlijk echt toe te doen. Iedereen die rond dit tijdstip wakker is, is misschien ook wel in een nachtdienst. Of, ja, het is allemaal heel onprettig qua tijdstippen.
1: Ja, vanavond ook weer Portugal-Spanje. Dat begint dan om 9 uur. Dat is voor ons ook weer net handig. Maar ook weer een wedstrijd om 10 uur, dan weer een wedstrijd om 1 uur.
0: Ja.
1: Dat is niet lekker.
2: Nou, terwijl toch door de hoofdsportredactie, Luc, eerder is beloofd dat het allemaal qua in deze fase wat meer op Europa afgestemd zou zijn.
0: Nou, er is niks van te merken.
2: Ik vind 1 uur 's nachts niet afgestemd op Europa.
0: Nee, alles behalve. Hey, en Marokko heeft gewonnen. Die gaat dan nu op tegen Frankrijk. Roel, ja. Wat denk je daarvan?
1: Ja, dat wordt wel echt een kraker. Echt een kraker. Maar ik denk wel dat Frankrijk met de winsten vandoor gaat.
0: Oké.
1: Ja, toch wel.
2: Ook weer, in Frankrijk wonen ook heel veel Marokkanen. Net zoals Nederland-Marokko toen ook. En dan weer Frankrijk-Marokko.
0: Zeker. Maar vooral hopen dat het een beetje rustig blijft na die wedstrijd.
2: Nou ja, toeteren.
0: Ja, en dat het daarmee ook afgelopen is.
2: Ja, precies, ja.
0: Precies, ja. Hou verder alles heel. 16 over 6, zometeen ook een nieuwe collecte. Denk er vast even na waarvoor je wil komen pitchen. En eerst de Backstreet Boys bij Q-Music. Quit.

0: Snelle Bijkje Music en laat het licht aan. Het noorden van Nederland heeft dus al vakantie. Ervan uitgaande dat daar geen collectanten vandaan komen vandaag. Die liggen natuurlijk allemaal nog op één oor.
1: Nee, inderdaad.
0: Slapen.
1: Blijf even lekker liggen. En dat maakt dus dat Midden- en Zuid-Nederland meer kans maken.
0: Juist, precies, ja. Overigens, dat las ik dan afgelopen weekend ook, dat er 52% van Nederland gaat op vakantie en de rest blijft thuis in juli en augustus.
1: Ja, kosten. Het is echt duur natuurlijk, dus je mag ook collecteren voor je vakantie. Mm. Maar het is ook voor veel mensen vindt het ook gewoon te warm.
0: Hit. Je gaat natuurlijk niet in 40 graden zitten.
1: Nee.
0: Je kan allemaal gaan.
1: Je kan natuurlijk ook gewoon, weet ik veel, vakantie naar het Schwarzwald of zo.
0: Naar wat?
1: Schwarzwald.
0: Waar moet je dan naartoe?
1: Naar Duitsland. Ja.
0: Oh, oké. Okay,
2: veel Nederlanders gaan naar Duitsland. Ja. De top 3.
0: Weet je wat ik denk? Dat we over een jaar of 5 à 10 allemaal in Scandinavië zitten.
1: Nou, dan trek dan maar je portemonnee. Daar is het zo duur.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan. Dat denk ik echt. Dat denk ik echt. Ik denk dat je, als je daar nu een vakantiehuis zou hebben of zou kunnen kopen, dat is je beste investering. Ja, ik weet het. Het zegt de eigenaar van de Trumpcoin.
1: Ja.
0: Maar dat is je beste investering die je kunt doen, denk ik, de komende jaren. Een vakantiehuis in Scandinavië.
1: Nou, kom maar collecteren voor een vakantiehuis in Scandinavië. Het is weinig mensen gegeven, maar mocht je de mogelijkheid hebben, wij leggen misschien nog wel wat bij, mits je een goede pitch hebt.
0: Via de Q-Music app.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Q-Music, goedemorgen. Het is 6:25. Wat vertragingen van een kwartier of langer. Op de A2 richting Utrecht is dat tussen knooppunt Hintam en Kerkdriel. 9 kilometer, half uurtje daar. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 11 kilometer, een kwartier. En op de A16 van Breda naar Rotterdam kom je in 13 kilometer. Tussen Devenbergshoek en Dordrecht Centrum doe je er al 55 minuten langer over.
4: In het noordoosten is er nu nog kans op regen. Vanmiddag overal wolken, maar ook een zonnetje. Het wordt 19 graden in het noorden, 29 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Er is meer bekend over de 4 mensen die gistermiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg. Het zijn allemaal mannen uit Huithuizen, dus een dorpje boven Roermond. Het jongste slachtoffer is 27, de oudste is 50. Een van hen is John Nouwe, zo'n boer die vorig jaar meedeed aan het programma Boer zoekt vrouw. De auto waarin de 4 mannen zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. En wat er dan precies is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. Er zijn ook 2 zwaar gewonden.
4: Het is heftig nieuws natuurlijk. Ja, ik heb dat seizoen van Boer zoekt vrouw niet gezien. Maar wat dan zo heftig is, is dat zo'n ongeluk meteen een soort van gezicht krijgt.
5: Ja.
4: Als je je nieuwsapp opent, dat je meteen die persoon in beeld ziet. Ja, dat is afschuwelijk, joh. En er zaten 6 mensen in die auto.
5: Ja, er zijn ook dus nog 2 zwaar gewonden. En nou, gisteren hoorde je ook de burgemeester erover. Die zei dat dat een enorme impact heeft op het dorp Huithuizen. En ook ja, natuurlijk de gezinnen die de mannen ook hebben.
3: Nou,
5: ja.
3: Dat had ik ook toen ik het bericht van Yvonne Jaspers las. Die altijd heel close nog met iedereen is, hè, die mee heeft gedaan, een boer zoekt vrouw. En zij berichten er ook over. En dan krijgt inderdaad zo'n ongeluk een gezicht. Want er staat ook dat hij dan, in dit geval John, dus ook 2 dochters nalaat.
4: Ja.
3: Dan denk je, jeetje, er is gewoon... Ja, en dat dan dus keer 4 met wat ze aan familie nalaten. Ja, verschrikkelijk.
4: Echt tragisch.
5: Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor helemaal niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Ja, de brommobiel is zo'n klein wagentje die je vooral in steden ziet rijden. Denk aan een Biro of ook een Kanta. Die kunnen dan maximaal 45 km per uur. Maar 1 op de 5 rijdt regelmatig op het fietspad, terwijl het niet mag. En ook worden de wagentjes te vaak op verkeerde plekken geparkeerd. En de Drecht-tunnel, een tunnel tussen, op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was namelijk een hond de tunnel ingelopen. Lukte de politie niet om het dier meteen te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. Ja, hoe die hond daar is terechtgekomen, dat is nog altijd niet duidelijk. En het was een spectaculaire voetbalnacht op het WK. Zo heeft Noorwegen voor een stunt gezorgd door te winnen van Brazilië. Het werd 2-1 voor de Nooren. En beide goals kwamen van superspits Erling Haaland. Zo klonk die tweede bij de NOS.
6: Haaland maar een keer uithalen. Jongen. Nummer 7 van het toernooi. En de tweede van de middag in New Jersey. En Brazilië is geklopt.
5: Ja, Brazilië ligt er dus uit. Noorwegen door naar de kwartfinale. Verder is de wedstrijd Mexico tegen Engeland geëindigd met winst voor Engeland. Gastland Mexico ligt er dus uit. 3-2 werd het voor de Engelsen. Extra knap, want ze speelden met 10 man door een rode kaart bij Engeland. Daarnaast hadden de spelers waarschijnlijk ook nog een kort nachtje gehad. Ze werden namelijk bij het hotel 's nachts wakker gehouden door Mexicaanse voetbalfans. Bij het hotel klonk dat zo.
3: Die hadden met een hele...
4: Erg.
3: Wat verschrikkelijk.
5: Met een band bij het hotel gaan staan, werd ook vuurwerk afgestoken. Maar goed, het heeft niet geholpen dus, want Engeland won. En dus spelen de Engelsen de kwartfinale zaterdag tegen Noorwegen.
3: Zo, dat is echt een vereiste volgens mij van zo'n voetbalbond om een goed hotel... Waar een hotel aan moet doen, is natuurlijk een goed bed. Maar ook... Dikke ramen.
5: Ja,
3: echt dubbelglas, 3-dubbelglas.
5: En ze hadden dus ook al geprobeerd die Mexicaanse fans om de tuin te leiden door bij meerdere hotels zeg maar te boeken. Dus die Engelse bond was er heel erg mee bezig.
4: Oh.
5: Uiteindelijk stonden er dus toch wel mensen bij het onder het raam.
4: Goh.
5: Ondertussen ook nog een klein relletje op het WK. President Trump zou er namelijk hoogstpersoonlijk voor hebben gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer is teruggedraaid. Dat zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Waarom is niet duidelijk. Amerika speelt dan tegen België de komende wedstrijd. België is er niet blij mee dat die speler toch gewoon op het veld mag. Komende nacht is die wedstrijd trouwens. De bondscoach van België zei op de persconferentie dat hij niet wist dat 5 juli voortaan 1 april is. Ja, ze vinden het echt belachelijk. Trump zelf heeft ook gereageerd. Hij zegt dat een groot onrecht is teruggedraaid.
4: Wat een raar verhaal.
5: Ja, dit is een gek verhaal. Ja, Trump is natuurlijk dik sowieso met die Infantino, de baas van de FIFA. Maar goed, dit zijn bronnen die dit hebben gezegd. Maar het is wel opmerkelijk dat hij dus ineens dat die schorsing ineens voorbij is.
4: Ja, dus het is sowieso dat die schorsing voorbij is. Maar en Trump die zegt een groot onrecht is teruggedraaid, waarmee hij niet erkent dat hij dan natuurlijk een hand in heeft.
5: Nee, dat niet. Maar het is wel opmerkelijk dat dat ineens gebeurd is. Ja.
4: Lennart, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. En waar kom jij voor, Lennart?
7: Een huis in Scandinavië.
8: Mattie en Marieke.
4: Ja. Kan het nou? Mijn advies opgevolgd. Heel slim. Eerst Sarah Larsen.

0: Hey Lennart, waar kom je voor?
1: Oh, sorry. Ik zal je even aanzetten, Lennart. Nee, sorry. Ik had je nog niet aangezet. Even opnieuw. Waar kom je voor?
2: Hey, goedemorgen. Morgen. Ik kom collecteren voor een huis in Noorwegen.
1: Start je pitch, Lennart.
2: Nou, goedemorgen. Wij zijn afgelopen 4 jaar al druk bezig geweest met plannen, of in ieder geval onze plannen uit te werken om te emigreren naar Noorwegen. We hebben vorige week net al onze papieren er alvast uitgestuurd naar de Noorse bank. We hebben net de Noorse BV geopend. Een AS heet dat in Noorwegen. En daar komen automatisch de eerste kosten al een beetje bij kijken. Dus op het moment dat jij tot nu toe als buitenlander zijnde in Noorwegen wat wil beginnen, dan is het de bedoeling dat jij een D-nummer aanvraagt en een bankrekening opent. Nou, wij hebben daarvoor gekozen om dat maar meteen te beginnen met dan een BV, een Noorse BV te starten. En dat komt ook omdat wij van plan zijn om een boerderij te kopen met vakantiehuisjes, hieten. En wij willen graag in gaan spelen op de vistoerisme. Dus wij willen graag bij een fjord of langs de Noorse kust een plek kopen met enkele vakantiewoningen. En zodoende gaan wij bezig met het toeristische gedeelte, zeg maar, in Noorwegen, de vakantiewoningen. Om zo'n AS of een BV te openen, dat moet je doen. Voordat je überhaupt iets in Noorwegen kunt kopen, krijg je dus een D-nummer. Een D-nummer, dat is een soort PSN-nummer. En dan, daar hangen de eerste kosten in principe al een beetje bij. Dus de eerste... Ja.
0: Hey, voordat we de hele boekhouding induiken met D-nummers en zo, ik wil gewoon weten, waarom wil je zo graag naar Noorwegen? Maak me even lekker warm met een smeuïg verhaal wat je zo prachtig vindt aan het land. En waarom jij en degene met wie je gaat, wie het ook mogen zijn, daar naartoe gaan. Even los van de fiscus.
1: D-nummers.
2: Nou, waarom gaan wij daar naartoe? Als je graag iets meer onafhankelijk wil zijn en niet altijd nog voor een baas wil werken, dan. En je wil nog wel een keer wat beginnen en een bedrijf zelf opstarten met een beetje grond en toerisme, dan is dat denk ik hier in Nederland niet altijd helemaal betaalbaar meer. En Noorwegen spreekt ons gewoon heel erg aan. Hele mooie natuur heb je daar. De cultuur spreekt ons aan. De mensen spreken ons heel erg aan. De mooie gebergtes. Het zee. De schone lucht.
0: Wij zijn enthousiast. Kijk, dit hadden we nog even nodig, Lennart.
1: Hey, Lennart, hoeveel Noorse kronen heb je van ons nodig?
2: Nou, tot nu toe hebben wij aan Noorse kronen 30.000 Noorse kronen eerst overgemaakt naar de bank om onze BV te kunnen openen.
1: Een D-nummer?
0: Ja, volgens mij, hoe was het ook alweer? Ik ben daar een tijdje geleden geweest. Moest je delen door 3? Ik weet het niet meer. Ik ben het alweer vergeten.
2: Het is 1.11 in principe.
1: Oké, okay, iemand anders mag het rekenwerk doen.
0: Boekhouder.
1: Wat heb je nodig? Hoeveel euro?
2: Tot nu toe, vorige week hebben wij...
1: gewoon een bedrag. Wat heb je nodig, Lennart?
2: 2780 euro.
1: 2780 euro, okay.
0: Om even specifiek te zijn. Snap je aanloop. Hoeveel leg je daarvan in? Want Mattie is heel erg enthousiast over het idee van een huis in Scandinavië.
1: Ja, ik vind het wel tof, Lennart, wat je gaat doen. Kijk, je pitch... iets meer mand had je geholpen, denk ik. Want iets korter. Maar ik vind het wel heel leuk wat je gaat doen. Ik zei net zelf van, ik denk dat het de toekomst is om te investeren in iets in Scandinavië. Dus ja, ik kan niet anders dan inleggen. Je krijgt van mij 17,50.
0: Lennart, jij hield je spreekbeurt over Noorwegen. Dat levert jou een tientje op van mijn kant.
1: Hé, hey, een tientje van Marie. Dat is al 27,50, Lennart. En dan moeten we nog langs aan de Marie.
3: Ja, volgens mij hoorde ik een hele nuchtere Fries. Daar hou ik op zich van.
1: Ja.
3: Je pitje was wel aan de lange kant, hoor. Ik was inmiddels in Noorwegen als ik was gaan lopen. daar hou ik wat op in. Maar ik geef je alsnog 7,50.
2: Super, dankjewel.
1: Muziekje is ook afgelopen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nooit meegemaakt.
1: Lennart, hartelijk gecollecteerd.
2: Nou, super, dankjewel.

0: Q-Music en Risk It All.
1: Ik heb iets meegenomen. Dit heb ik gisteren gekregen. En ik zal je zo uitleggen waar ik dit heb gekregen. Ja. En ik kreeg dit en ik dacht... Ja, dit is voor mij echt... Ja, alsof ik Chinees zeg maar zie. Mm-hmm. Kan het echt, begrijp er echt helemaal niks van. Maar ja. Jij als redactie van de Truienradar...
0: Ja.
1: Ik dacht, jij begrijpt dit meteen. Dus ik heb dit gevraagd, mag ik dit meenemen? Ik zou zo uitleggen waar ik het heb gekregen en van wie.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ja, ik neem dit voor jou mee. En jij snapt dit sowieso meteen. Omdat okay. jij weet alles van weermodellen. En vind ik zo leuk aan jou. Ik
0: krijg een wit briefje.
1: Hij is
0: gevallen.
1: Het is onze schermen ingevallen. Oh, wacht even, gedoe. Even. Sorry als je meekijkt met Cake Live. Dan ben ik heel erg dicht in beeld. Hier.
0: Oh, dit is een heel slecht shot dit.
1: Ja.
0: Even kijken. Wat staat hierop? Atis Information, Eham R. Kilo, 1252Z.
1: Ja, voor mij, nogmaals, voor mij is het echt Chinees en abracadabra. Maar ik dacht, jij herkent het meteen.
0: Main Landing, RW, wat staat hier? RWY36R. Even kijken, wat zijn dit allemaal voor termen, joh? Operational Report Contact with Call Sign. Dit is of een boot of een vliegtuig. Eén van de twee, denk ik.
1: Ja, heel goed. Wist meteen dat je het zou herkennen. En daar kan jij natuurlijk het weer uithalen. Ik heb dit gekregen gisteren. Ik kwam terug van een weekendje Madrid.
0: Ja.
1: En daarover deze ochtend later nog meer. Ja. En toen werd mij gevraagd door de purser... Hi Marieke, zou je het leuk vinden om tijdens de landing in de cockpit te zitten?
2: Oh, leuk! Ja, krijg jij echt, zo'n behandeling?
1: Ja, enorm, zijn echte voordelen toch een beetje van het bekende Nederlanderschap.
0: Hé, maar wat een droom!
1: Ja, niet normaal. Niet normaal. Wat je dan ziet, wat je dan meemaakt. Nou, echt... Wauw, super indrukwekkend. Maar toen lieten ze mij ook het weerberichtje zien... dat daar uit de printer komt rollen. En dit stukje papier, wat eigenlijk geprint is op bonnetjespapier... zoals je dat van de supermarkt kent... dat vertelt dus precies wat voor weer het is in Amsterdam. En aan de hand van dat weerberichtje... wat dus daar in de cockpit uit een printertje komt rollen...
0: Ja.
1: Vertelt dus de captain aan je... shiny weather in Amsterdam.
0: Shiny weather in Amsterdam.
1: A few clouds. Aan de hand van dit weerbericht.
0: En hij grappig.
1: Ja, hij heeft het me helemaal uitgelegd gisteren. Ik dacht nogmaals, wat is dit? Ik zou het nu al niet eens meer kunnen navertellen.
0: Nee, maar nu het zo zegt, nu valt in één keer alles op zijn plek.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik kijk er nog even één keer naar. En wat hier eigenlijk staat, ik snap dat je het niet begrijpt... maar ik werk al wat langer op de redactie van de Truienradar.
1: Ja.
0: Er staat hier dat in het noordoosten is er nu nog kans op regen.
1: Mm-hmm.
0: Vanmiddag overal wolken en zon. Even kijken, het wordt dan even transitioning level. Het wordt 19 graden in het noorden... Even kijken, 1500. En dan 29 graden in het zuiden. Dat is wat hier staat.
3: Matties. Truienradar.
1: En die staat daarmee op een?
0: De Truienradar staat op een 2, is gewoon een t-shirt.
1: Nou, misschien kunnen ze dat nog wel toevoegen aan het bonnetje. En dan misschien de afkorting TRRDR, Truienradar.
0: Best wel
1: dan
0: een idee.
1: Dan op een 2.

0: briefje met het weerbericht vanuit het vliegtuig is op het prikbord geplakt op de redactie van de Trouwradar. We zijn er allemaal erg blij mee. Dankjewel daarvoor.
1: Ja. Wat mooi. Wat goed dat je dat hebt gedaan.
0: Ja. Hey, jij was dit weekend, want zo kwam je in het vliegtuig in Madrid.
1: Ja, klopt. Ik was met een vriendin op ons jaarlijkse verrassingsuitje. Dat was naar Madrid. Jij, echt een totaal ander weekend. Jij ging varen met je schoonvader in Friesland.
0: Ja, echt leuk.
1: Zo leuk. Natuurlijk kapitein zonder elkaar, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik appte jou vrijdag. Veel plezier op de boot. Toen moest ik zo lachen, want ik kreeg toen een filmpje terug van jou en Kiki vanuit een soort houten huisje.
0: Ja, we hadden twee overnachtingen geboekt. En dat was één keer bij een hotel in het plaatsje Sloten. Heel klein Fries dorpje. En de eerste nacht was dat bij een jachthaven. Er lag een camping bij. Nou, ik ben niet echt een campingdier, zacht uitgedrukt. Maar er waren ook op die camping houten huisjes. Er waren dan drie houten huisjes. Ja, noem het dan een soort van glamping. En Kiki had een van die houten huisjes gehuurd. Want daar kregen ze me dan wel mee naartoe.
1: Ja, nou, ik kon daar erg van genieten. Luister even mee wat er namelijk... Wat er namelijk misging.
2: Ja, bedankt Mop. Wij zitten in onze pot vlakbij de haven. Ongelooflijk leuke dag gehad op het water. Echt heel leuk. Nu hebben we dit gehuurd om te slapen. Ja, superleuk. Er was alleen één ding vergeten. Zeg maar.
3: Ja, ik was even vergeten dat je...
0: Ja, wat was Kiki even vergeten? Dat hoor je na 7 uur. Maar het eerste wat volgde was de vraag... Ja, en nu?
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: morgen 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Door nieuwe regels van het kabinet kunnen provincies makkelijker een zogenoemde afschotvergunning krijgen. En dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. Daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars, is het idee van het kabinet. En ook mogen boeren wolven voortaan wegjagen met licht en geluid om zo hun veen te beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites met designerdrugs hebben hun sites naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. En klanten met vragen over de drugs kunnen vervolgens terecht op zijn speciale Telegram-kanalen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden staat op bijna 17.000. Het Nederlandse zoekteam dat in Venezuela was, is inmiddels weer thuis. Gisteren landden ze op Eindhoven Airport. Het team heeft geen overlevenden kunnen redden. Wel hebben ze andere hulp kunnen bieden.
2: Dat varieert van een keuken waar je eten kunt bereiden, tot en met slaaptenten, tot en met kantoorruimte. Dat soort dingen moet je aan denken. Tot en met een kleine en in een tent operatie. Samen met basisvoorzieningen.
1: Als het horen bij RTL Nieuws.
3: WK 2026.
1: Ja, Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale. Het land won vannacht met 3-2 van gastland Mexico. Dat terwijl Engeland dik een half uur met 10 man speelde door een rode kaart. Engeland spits Harry Kane wist uit een penalty de derde goal te maken. Na afloop gaf hij een interview, of althans dat probeerde hij.
4: Crazy game. We had to fight. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
1: Mexico er dus uit. En net wordt bekend dat hun bondscoach ook is opgestapt. Engeland speelt de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land wist gisteravond te stunten door met 2-1 van Brazilië te winnen. Superspits Haaland scoorde beide goals voor Noorwegen. Het weer nog in het noordoosten. Nu nog kans op regen. Vanmiddag overal wolken en zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
5: Vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 12 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel met 33 minuten. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer met 3 kwartier. Op de A16 naar Terbrechtseplein. 9 kilometer tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein met 25 minuten. En de A27 voor de wegafsluiting richting Gorkum staat al 7 kilometer tussen Hank en Industrieterrein Avelingen met een half uur vertraging.
0: 4 over 7.

0: ga zo vertellen over mijn weekend in Friesland. Mijn vaarweekend.
1: Ja.
0: Maar Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voordat ik daaraan begin, je wil me heel even corrigeren op basis van hetgene dat je net hoorde.
2: Ja, absoluut. Dit kan echt niet.
0: Oh, vertel. Vertel eens.
2: Nee, ik sta momenteel in Sloten.
0: Ja.
2: En ik hoorde jou zeggen, heel prachtig mooi dorpje in Friesland, het zuidwesten. Uh-huh. Ja, nee, zeker niet. Sloten is een heuse stad.
0: Sloten is een heuse stad.
1: Stad.
0: Inderdaad.
2: Wel een van de 11 steden.
1: Oh. Ja,
0: dat klopt inderdaad. De 11 stedentocht is daar doorheen gekomen. Maar Suzanne, toch heel even. Ja, voor iedereen die in Sloten is geweest. Je snapt dat het niet echt als een stad voelt, toch? Ik bedoel, het heeft 745 inwoners.
2: Ja, het is misschien aan de kleine kant.
0: Ja, ja,
1: maar,
0: precies.
1: Ja. Maar?
0: Ja.
2: Het is wel echt een stad.
0: Oké, okay, nou, staat genoteerd.
1: Okay, nou. Sloten. Hierna alleen maar niks dan goed over Sloten, neem ik aan, toch?
0: Nee, absoluut. Nee, het is prachtig in Sloten.
1: Doe iedereen er goed in Sloten, Suzanne?
2: Joe,
1: en loop niet in 7 sloten tegelijk.
0: Kun je letterlijk doen trouwens, iedereen de route daar. Hier is Dotan.

0: ons vaarbewijs. En wij hadden twee overnachtingen. De tweede overnachting was in... waar was dat, Kiki? In Woudsend, denk ik, hè? Ja, de eerste overnachting was in Woudsend. En dat is waar dit verhaal zich... Nee, dat was nog in Sloten. Nou ja,
1: nee,
0: hoe dan ook.
1: Het hotel was in Sloten.
0: Oh ja, het hotel was in Sloten.
2: Hotel klinkt niet als kamperen.
0: Nee, nou goed, hoe dan ook. De eerste overnachting, dat was bij een camping aan een jachthaven.
2: Jullie sliepen niet op de boot?
0: Wij sliepen niet op de boot. Daar sliep mijn schoonvader samen met zijn vriendin. En ik had eigenlijk tegen Kiki gezegd... van, nou, ik vind het hartstikke leuk om mee te gaan, zo'n weekendje varen. Maar ik wil wel even goed slapen.
2: Ja, ja.
0: En nou weet Kiki, de camping zit niet echt in mij.
2: Nee.
0: Dus die heeft met de allergrootste voorzichtigheid... als een soort convoy exceptioneel mij van de boot naar de campingplek gebracht. En op die camping had je drie huisjes. En daar werd het eigenlijk een soort van glamping. Ik dacht, nou, dit is wel lekker. Hier kunnen we prima tukken. Nou, ik heb jou een filmpje gestuurd.
2: Ja.
0: Van op het moment dat wij in dat huisje staan.
2: Ja, je moet nothing fancy voorstellen. Ik zag gewoon vooral een heel kleine ruimte met simpele bedden erin. En plankjes. Het was echt een klein houten hutje.
0: Juist. Nou, luister even mee. Ik stuurde jou, Mariek, dit filmpje.
3: Ja, bedankt, Mop. Wij zitten in onze pot vlakbij de haven. Ongelooflijk leuke dag gehad op het water. Echt heel leuk. Nu hebben we dit gehuurd. Om te slapen. Ja, superleuk. Er was alleen één ding vergeten. Zeg maar.
4: Ja, ik was even vergeten dat je...
2: Ja, wat waren jullie vergeten?
0: Je eigen beddengoed moest meenemen.
2: Oh.
0: Dus wij staan daar te kijken. Naar overigens een stapelbed. Zonder beddengoed.
2: Oh.
0: Dus ik zeg, ja, lieverd. En nu, weet je wel. Ik zeg, dit is wel heel back to basic in één keer.
2: Ja.
0: Ging er vol goede moed in. Maar in één keer stonk daar weer, weet je. Potverdomme.
2: Je eigen beddengoed meenemen. Ja. Wat gedoe.
0: Dus, dan ga je in oplossingen denken. Dus ik zeg, de eerste gedachte van mij. Ik zeg, we zetten de kachel gewoon heel hoog. Ik zeg, er staat een elektrische kachel, die zetten we gewoon op 30.
2: Ja.
0: Ik zeg, we gaan gewoon nakend in dat tafelbed.
2: Je kan elkaar ook niet warm houden, want je ligt boven elkaar.
0: Ja, precies. Dus dat vond ik toch een beetje gek. Toen zei Kiki, ik weet het. We hebben twee jassen bij ons. Dan gaan we onder de jassen liggen.
2: Oh,
0: ik zeg, het is nog geen dakloze opvang.
2: Oh, nee.
0: Ik mag toch wel een beetje comfort. Oh, ik zeg, we moeten morgen weer de hele dag op die boot. Ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, weet je, even pauze. Laten we eerst even wat gaan drinken hier in het kroegje op de hoek.
2: Oh,
0: even,
2: heel goed.
0: Even wat. Wij moeten even een rustpunt vinden om te denken aan een oplossing.
2: Ja.
0: Dus wij zitten aan het kroegje. En ik denk in één keer naar drie pils. Misschien hebben ze wel vliesdekens hier.
2: Oh, wat slim.
0: Dat, ja, ook vrij tragisch.
2: Ja, maar wel slim.
0: Ja. Dus ik ga naar die man toe. Ik zeg, joh, zou ik hier drie vliesdekentjes mogen lenen... om de nacht door te brengen? Die man die kijkt me heel raar aan natuurlijk. Ja. Ik zeg, ja, het is voor ons huis hier op de camping. Ik zeg, ik heb geen beddengoed meegenomen. Hij zegt, joh, geen probleem. Ze liggen helemaal gewassen, liggen ze in de voorraadkast.
2: Oh.
0: En die man die komt naar buiten met drie vliesdekens... van het merk Grimbergen, dat is een biermerk. Ik zeg, prima, laten we het proberen.
2: Geweldig.
0: Dus wij knopen die drie vliesdekens aan elkaar. Wij gaan terug naar de pot. Ja, ik heb een fantastische nacht gehad.
2: Oh, wat lekker zeg. Ja, nooit zo lekker slapen. Je gaat nu thuis ook doen.
0: Ja. Maar ja, dan lig je dus eigenlijk onder drie vliesdekjes van de kroeg... die je dan de volgende dag weer moet terugbrengen. Ja, dat is ook vrij tragisch, hoor.
2: Wat heb je als kussensloop gedaan?
0: Nee, er waren dus wel kussens. Dat
2: maar
0: was ook, dan weer het hele gekke.
2: Ook met een kussensloop erop?
0: Ja, natuurlijk.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja,
2: Oh, wat raar.
0: Ja, dus we hebben de vliesdekens teruggelegd. Prima in die kroeg. Met een bierviltje erbij. Bedankt voor het lenen. Groetjes, Mattie en Kiki. Dus hartelijk dank daar de mensen.
2: Hey, en kamperen bevalt zo goed dat je deze zomer weer gaat doen?
0: Nee, absoluut niet.

0: Bibi Rexha en Faithless, Back in Music en New Religion.
1: Dit weekend heb jij dus onder de vliesdekens geslapen. Nou, echt het allerlaatste wat ik nodig had dit weekend, dat waren vliesdekens. Ik zat namelijk in Madrid en daar was het 38 graden.
0: Oi, oi, oi. Maar dan is het helemaal afhankelijk natuurlijk van... Ja, ik werk natuurlijk op de redactie van de Truienradar. Van de luchtvochtigheid en hoe erg het in zo'n stad blijft hangen.
1: Ja, nou, de luchtvochtigheid is daar dus veel minder hoog dan hier. Dus 38 graden daar voelt toch anders dan 38 hier. Ja. En Madrid is dus een hele leuke stad. Ik wist dat omdat ik er 10, 11 jaar geleden ook een keer ben geweest. Anders had ik er denk ik niet voor gekozen. Ik had het er gisteren ook nog met Sander over. Die zei, Madrid, ja, ik heb gewoon een saai beeld bij Madrid. En ik snap dat wel een beetje. Een soort vierkante betonnen stad met alleen maar gebouwen en kantoren. Mm. De een of andere manier dacht ik dat ook. Totdat ik er dus 10 jaar geleden was geweest en dacht, dit is een hele leuke, levendige stad. En dat heb ik nu ook weer ervaren.
0: Is het ergens mee te vergelijken dan?
1: Een grote hoofdstad waar allemaal leuke kleine straatjes ook zijn.
2: Mm. En wel grote statige gebouwen.
1: Ja, klopt. Dat is dat ook. Wij zaten dus ook aan de Gran Vía. Dat is echt zo'n hele grote straat met ook heel veel winkels. Maar je krielt zo de kleine straatjes in. Mm. En het was er echt heerlijk. Het is ook heel tolerant. Heel open. En er was ook nog eens Pride. Dus de hele stad was op zijn kop.
0: Leuk.
1: Ik dacht ook nog, ik vond het hotel al zo duur toen ik het boekte. Toen dacht ik, nou, Madrid is wel duur. Maar wij bleken echt op het festivalterrein te zitten.
0: Oh, dat vind ik wel leuk ook. Wat te zien en wat te doen.
1: Nou, we zagen nog vuurwerk vanuit de hotelkamer en zo. En ik moet wel zeggen, wij zijn het feestgedruis niet echt in geweest. Want ik had natuurlijk ook nog die krukken mee.
0: Ach, hemel, dat had je ook nog, ja. Maar 38 graden met die krukken.
1: Nou, het is natuurlijk niet ideaal om een citytrip te doen 6 weken nadat je je voet hebt gebroken in een bos. Dus ik heb wel die krukken meegenomen, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Kullig irritant.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik vond het zo armoeig dat ik die krukken door die stad moest. Ja. Dus toen hadden we een fietstoertje geboekt bij zo'n Nederland. Dat doen altijd Nederlanders. Zo'n 3 uur durende fietstocht.
0: Ik vind dat wel leuk hoor.
1: Ja, we fietsten achter Amsterdammer Michael aan. En die wist veel te vertellen over de stad. En toen dachten wij, we moeten deze fiets het hele weekend huren. Ja. En dat kon. Dus toen zijn wij door Madrid gefietst. Mocht jij toevallig luisteren en ook in Madrid geweest zijn dit weekend. En je hebt 2 mensen zien fietsen. Dan waren sowieso mijn vriendin en ik dat, want er zit echt niemand op de fiets in Madrid.
0: Hey, maar is dat dan wel een beetje fietsvriendelijk ingericht? Want meestal als er niemand fietst, dan is het en met gevaar voor eigen leven door die straten.
1: Nou, ze hadden dus wel speciale stukken waar dan je moet echt op het midden van de weg fietsen in Madrid. Dus gewoon rechts zijn taxis en bussen, maar dus je moet in het midden van de weg fietsen. Maar er staat dan ook wel een hele grote fiets op het wegdek getekend.
0: Oh, goed.
1: Dus dat is wel de bedoeling. Maar echt maaltijdbezorgers en mijn vriendin en ik. Ja. Ja, je dacht echt weer, wie zijn die fietsers? Dat zijn de Hollanders.
0: Maar is het een aanrader?
1: Absoluut.
0: Op een schaal van 0 tot 10 krijgt het een...
1: Een 8.
0: Zo hoog. Ja. Madrid gaat er met een 8 vandoor.
1: Gaat deze maandagochtend. En een 38, want het was er 38 graden.
0: Risky Music en Somber.

0: Music and My Body Isn't Ready. Wij kijken hier nog steeds naar een lege stoel op de redactie. Luc is namelijk naar een festival geweest, Down the Rabbit Hole.
1: We weten niet of hij ooit nog terugkomt, want wij zien op Instagram hoe hij volledig 24 uur per dag door het geluid gaat. Heel erg weinig slaap plakt. Het lijkt wel een medisch experiment.
0: Ik heb even aan hem gevraagd om een audio-appje in te spreken van hoe hij het daar heeft en heeft gehad. Want het zit er zo langzamerhand wel op. Morgen is hij er weer. Toch even luisteren naar een weekendverslag van Luc.
2: Goedemorgen, Mattie en Marieke. Het is Luc hier. Niet vanaf de sportredactie, maar vanaf het festivalterrein Down the Rabbit Hole.
0: Precies.
2: Het is zondagavond 11 uur. Het was een fantastisch weekend met veel concerten, veel feesten tot in de laatste uurtjes. Iedere ochtend rond een uurtje of 6. 's Ochtends waren we pas weer terug in onze tent op de camping.
0: Afschuwelijk.
2: Nou, dan werd je rond een uurtje of 12 je tent weer uitgefikt.
0: Afschuwelijk.
2: Door de hitte. Dan mocht je lekker in de rij gaan staan voor het toilet. Dan was het altijd maar hopen dat de dictie die jij uitkoos, dat er dan ook daadwerkelijk wc-papier hing.
0: Oh.
2: Want anders kon je weer vooraan in de rij aansluiten en schoorvoetend een andere dictie in. Al mijn kleding ruikt naar zweet, naar bier, naar zand, naar frituur, naar allerlei andere lichaamssappen van wildvreemde mensen.
0: Moet er niet aan denken.
2: Het was een fantastisch weekend.
0: Nee.
2: Ik weet het, ik heb misschien een beetje verzaakt vlak voor het weekend om een goede ja of nee achter te laten.
0: Kan je wel zeggen.
2: Dus daarom hierbij een hele mooie optie.
0: Ja.
2: Wat dachten jullie van een broodje knakworst? 3, 2,
1: 1. Ja!
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis, alle Magnum ijs

0: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: sparen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Goedemorgen, het is 7:30, Q-verkeer met de vertragingen vanaf een half uur. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar kom je in 12 kilometer tussen Hintham en Zaltbommel, 51 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6 kilometer, 36 minuten. Op de A16 naar Terbrechtseplein, tussen Ridderkerk Noord en Knoopend Terbrechtseplein, is op de hoofdrijbaan 9 kilometer met 38 minuten. En de A16 Rotterdam naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord, 9 kilometer en 40 minuten.
5: In het noorden kan er wat motregen vallen. Vanmiddag is het droog. Vooral in het midden en zuiden van het land schijnt dan de zon. Het wordt 19 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Het wordt vanaf morgen makkelijker om wolven af te schieten. Door nieuwe regels van het kabinet kunnen provincies makkelijker een zogenoemde afschotvergunning krijgen. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. Daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Nou, veel mensen trekken er nu op uit, omdat het lekker weer is. Ja, en ook mogen boeren wolven voortaan wegjagen met licht en geluid om zo hun vee te beschermen. Dat staat dus allemaal in de nieuwe maatregelen van het kabinet. Er is meer bekend over de 4 mensen die gistermiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg. Het zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Het jongste slachtoffer is 27, de oudste is 50. Een van hen is John Nauwens, een boer die vorig jaar meedeed aan het televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Er zijn ook 2 zwaar gewonden. De auto waarin de 6 personen zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Maar wat er nou precies is misgegaan, dat is niet bekend. En de bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk zijn nog steeds niet onder controle. 10.000 mensen in de buurt van Perpignan zijn geëvacueerd. Dat is een gebied zo groot als bijna 6 keer het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar is verwoest door het vuur. De branden zorgen ook voor maatregelen bij de Tour de France vandaag. Er mag onder meer geen publiek bij de finish van de etappe zijn, omdat het te gevaarlijk is in het gebied.
4: Hey, dit is ook wel van invloed op mensen hun vakantie. Want voor Noord-Nederland is nu de vakantie begonnen. Dus als je richting Frankrijk gaat, weet je dat zuidoosten, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, staat mijn camping er nog wel?
6: Nou, er zijn, is al een heel aantal, best een aantal camping is echt zwart geblakerd. Ik zag ook foto's van mensen die gisteren stonden bij hun caravan. Die kwamen terug.
5: Waren alles kwijt, hè?
6: Die waren alles kwijt.
4: Wat heftig.
6: Ik heb gewaarschuwd om vooral goed te checken of je er wel heen kunt.
4: Nou ja, je wil ook niet een opgejaagd gevoel hebben. Dus ook al zit je nu nog in een veilig gebied, als je maar een beetje in de buurt van die bosbranden zit, voel je je niet echt lekker.
6: Dan het WK. Ja, Britse voetbalfans die worden wakker met wel een lekkere kater. Engeland heeft zich namelijk geplaatst voor de kwartfinale. Het land won vannacht met 3-2 van gastland Mexico. Engeland-spits Harry Kane die wist uit een penalty de 3e goal te maken. En na afloop gaf hij een interview. Althans, dat probeerde hij.
7: Crazy game. We had to fight. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
6: Ja, stem had niet meer over. De kwartfinale speelt Engeland tegen Noorwegen. Ook wel een stunt. Noorwegen won gisteravond met 2-1 van Brazilië. En mensen die werken, die hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om echt helemaal bij te komen en weer uitgerust aan het werk te gaan. AD schrijft erover op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld 10 dagen vakantie nodig om echt op te laden. Oudere werknemers, ja, die hebben juist langer de rust nodig, maar gemiddeld zit het dus op 2 weken.
5: Hmm. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe druk je was voordat de vakantie begon natuurlijk. Kijk, als je het rustig kan uitrollen zo die vakantie in,
4: ja.
5: Dan ben je dat, maar als je echt van 100-150 km per uur naar stilstand gaat, ja, dan zit je in één keer. Poef.
4: Toch ook altijd veel mensen die nog even ziek worden aan het begin van de vakantie. Omdat ze dan opeens voelt het lijf, oké, ik kan best wel een beetje rustiger aan doen. Ja. Komt het er allemaal uit.
5: Maar na hoeveel weken denk jij van, oké, nu ben ik er weer. Ik herken die 2 weken namelijk wel.
6: Oh ja? Ja. Maar ook met het intensieve vroege opstaan heb jij niet langer nodig?
5: Nee, 2 weken. Oh. Dan ben ik echt weer dat ik denk, ah ja.
4: Nou, ik merk wel altijd, de kerstvakantie is bij ons ook 2 weken. En dat vind ik echt een toptijd. Kijk, het is natuurlijk altijd lekker om nog wat langer vrij te zijn. Mm. Maar daar heb ik ook echt een goede reset. Dus dan heb je gewoon meer tijd gehad om te slapen. Dan kom je echt wel even bij.
5: Ja, ja, ja.
6: Maar als je ook niet zoveel hoeft misschien. In de zomer moet je op vakantie.
4: Nou daar zeg je wel.
5: In de kerst moet je toch ook wel veel horen, Annemarie?
6: Ja, okay, maar je blijft wel meestal thuis. Het is donker, je gaat vroeger naar bed.
4: Ja,
5: ja dat klopt.
4: Dat herken ik wel. Want in de zomervakantie vliegt de tijd voorbij. Ja. Gaat het veel
5: dan
4: sneller.
5: Dan moet je weer zoveel. Eigenlijk is zomervakantie ook werk, hè?
4: Bijna wel.
5: Bijna wel. Zo meteen.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc die ligt te meuren in een tent op een festival. Dus ja. Kiki neemt even zijn plek over. Kiki, wat is de eerste?
1: Een broodje knakworst. 3, 2, 1.
2: Ja!
0: Ja, het is wel een beetje kinderfeestje maaltijd natuurlijk. Maar
2: lekker hoor.
0: Wel lekker.
2: Op de woensdagmiddag wordt het al bij mijn broer thuis gegeten. Dus schuif ik dan nog wel eens aan, ja, op de woensdagmiddag. En dan schuiven er allemaal vriendjes van school van mijn neefje en zo aan. Ja, en het lekkerst is natuurlijk het broodje knakworst op een wit puntje. Ja. Daaroverheen mayonaise, ja. Al dan niet nog een ander sausje dat je lekker vindt. En gebakken uitjes.
0: Lekker zeg.
2: Gewoon die uit zo'n Codimax bakje. Hè. Ja.
3: En heb jij nu ook de vegaworst?
2: Ja, die is er ook wel eens.
3: Knakworst.
2: Ja, die is er ook wel eens. Die wordt dan vaak ingeslagen voor de vriendjes van mijn neefje die moslim zijn. Dus die kunnen die dan nemen. Mm. Maar ik eet wel vaak gewoon de gewone knakworst.
0: Ik vind het ook zo lekker dat het geen reet kost. Ja. Zo'n blik knakworst.
3: Het is 60 jaar houdbaar.
2: Ja. Je moet het echt in je noodpakket stoppen. Het is echt noodpakketvoer. Je kan het namelijk ook als hondenvoer weggeven. Dus wat dat betreft snijdt het mes aan zoveel kanten.
0: En je kan nog koud eten.
2: Ja, ik denk dat Luc dat hele weekend heeft gedaan op het festivalterrein.
0: Ja, denk ik. Volgende Kiki.
1: Ja, die komt van luisteraar Edson. Skinny dippen. 3, 2, 1.
2: Ja.
0: Nee, skinny dippen. Is dat zonder broek aan de zee?
2: Ja.
0: Vind ik zo achterlijk.
2: Dat vind ik wel lekker. Als je
0: wanneer doe je dat dan?
2: Ja, ik kan me echt nog levendig herinneren, maar dat is echt al heel lang geleden. Was ik begin 20 met een vriendin naar de Dominicaanse Republiek.
0: Ja, oké. Okay.
2: Boeken wij 2 piloten van de KLM. En die, of de Martin Air was het toen nog. Dan moet je nagaan hoe lang geleden.
0: Ja.
2: Oma vertelt. Wow. En toen gingen we met die piloten gingen we skinny dippen. Nou, dat was wel wat.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
3: Okay, en wat nog meer?
2: Nee, that's it. That's it. Want die hadden gewoon vrouwen en kinderen thuis.
3: Ja, oh ja.
0: Oké, dat is geen excuus hoor.
3: Dit is ook weer het stigma van piloten. Wordt ook weer bevestigd.
2: Ja, dat klopt absoluut.
0: Maar met 2 piloten op de Dominicaanse Republiek skinny dippen. En dan zeggen nee, vrouwen en kinderen thuis. Er is verder niks gebeurd.
2: Nee, er is echt niks gebeurd.
0: Ja. Heb je dit gedroomd?
2: Nee, er is echt niks gebeurd. 100%.
0: Ja.
2: Echt.
0: Oké. Okay. Maar goed, je hebt nu 2 kinderen. Je passeert nou de 40. Ga je nog steeds in je blote reet te zeeën? Nee. Ik niet meer, hoor.
2: Voor mij niet meer met 2 piloten van de Martin Air. Vind ze ook nog maar eens.
0: Ja.
2: Maar ik vind wel lekker. Naakt zwemmen is wel lekker. Het komt namelijk lekker langs alle lichaamsdelen. Dus dat water, dat geeft toch een ander gevoel. Bijvoorbeeld aan je borsten.
0: En prikt dat zout niet?
2: Nee, en anders prikt het ook wel door je bikinibroek heen. Het is niet alsof dat helemaal van strak latex is gemaakt en er niks komt.
0: Nee, precies. Nou, ik hou gewoon een broekje aan. Laatste Kiki.
1: Een pakkiet.
0: Een pakkiet. 3, 2, 1. Nee, een stomme beesten. Nee, stom.
2: Nou ja, ik vind het niet stom, vind ik veel te groot woord. Maar ik heb gewoon niks mee met een pakkiet. En altijd opletten met een teflonpan, hè?
0: Is het, wat?
2: Nee, als een anti-aanbaklaag in een pan te heet wordt, dan gaat de pakkiet dood.
0: Ja, dan ligt hij met zijn pootjes omhoog.
2: Ja.
0: Zeg maar, als je wakker wordt.
2: Dus echt opletten.
0: Hey, en als je een pakkiet wil laten slapen, dan flik je er nog een theedoek overheen, toch? Over die kooi.
3: Ja.
0: Dan denkt hij dat het nacht is.
2: Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Ik probeer dat ook wel eens met Sander thuis. Go to sleep, go to sleep. We zeggen ja of nee.
0: 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Je bedoelt een kanarie.
2: Oh, is dat weer anders dan een pakkiet?
0: Absoluut.

0: op de muur willen zijn afgelopen weekend in New York tijdens de bruiloft van Taylor Swift. Zijn er al foto's eigenlijk?
1: Nee, ik wil heel graag Taylor in New York zien, maar ik heb nog niks gezien.
0: Ja, zelfs ik ben benieuwd naar de jurk van Taylor. Ja. Helemaal niks.
1: Helemaal niks. Nou, okay. Zodra het er is, zal iedereen het wel posten, dus het is niet te missen als het er is.
0: Dat denk ik ook.
1: Hey, ik zat laatst op een terrasje in Amsterdam en dat is altijd heerlijk om een beetje mee te luisteren met wat andere mensen elkaar vertellen op een terras. Er zat een moeder met haar kind. En zij zat tegen een vriend met wie ze was te klagen. Mm-hmm. Dus ik had mijn oortjes gespitst.
0: Natuurlijk.
1: Het ging over hoe de leidsters van de crash de naam van haar zoontje uitspreken.
0: Oké.
1: Dus ik hoor haar vertellen. Ja, dan haal ik hem op en dan zeggen ze daar altijd: Deande heeft een heerlijke dag gehad. En dan denk ik altijd: Deande? Ik bedoel, er staat toch heel duidelijk D-E-A-N-D-E?
0: Dan zou ik toch ook Diende? Dende? Deande?
1: Nou, ik dacht dus, ik schrijf meteen mee.
0: Ja.
1: Dus ik dacht D-E-A-N-D-E.
0: Sowieso nogal een funky naam.
1: Heel, maar het is Amsterdam.
0: Ja, wat is het dan, Diende?
1: Dus, nou, ik dacht dus ook, het zal dus dan wel toch Deande zijn. Ik snapte die lijst dus wel.
0: Ja.
1: En toen zei die meid, dat is toch heel duidelijk Dandy?
0: Hè? Dandy? Maar er staat D-E.
1: D-E-A?
0: Ja.
1: En? D-E. En dat wordt dus blijkbaar uitgesproken. Zo dacht ik, wie noemt zijn kind nou Dandy? Ja. Dandy.
0: Ja, dat is echt Amsterdam.
1: Maar dat het dan ook is gespeld als D-E-A-N.
0: Ja.
1: Dan zou ik eerder nog Dandy ervan maken.
0: Dandy.
1: Maar het was dan dus Dandy. Nou, ik dacht, je hebt het echt over jezelf uitgeroepen, meid.
0: Er zijn ook heel veel luisteraars van dit programma. Hun naam wordt ook verkeerd uitgesproken. Maar hoe lastig is het om hun naam meteen goed uit te spreken? Als je de naam ziet staan, dat gaan wij uittesten. Wij hebben een hele rij aan luisteraars klaarstaan. Roel van de redactie, die spelt hun naam. Dan gaan wij eens overleggen. En dan eens kijken of wij eruit komen hoe je die naam in één keer goed uitspreekt.
1: Ja.
0: Pas als het goed is, dan zeggen die luisteraars goedemorgen terug.
1: Ja, dus het kan zomer eens heel erg lang duren voordat we nog een liedje draaien. Want we gaan het nu testen.
0: Roel, wat is de eerste? Is dat een beetje categorie moeilijk, makkelijk ertussenin?
2: Dit is wel makkelijk.
0: Oké, okay, even opwarmen. Even inkomen, ja, kom maar.
2: De eerste.
0: Ja.
2: J-O-H... N.
0: Oh ja, maar ja.
1: Het ziet er natuurlijk uit als John.
0: Ja. Mijn vader heette John. Dus ik heb niet anders dan John.
1: Oh, jij maakte de SJ van, de John. Ja. Weet je wat ook nog zou kunnen? Dat het in plaats van John of John, wat toch al redelijk evident is.
0: John.
1: Nee, of Joon. Joon? Ja. J-O-H-N. Joon.
0: We maken het noodloos ingewikkeld. Ik heb gewoon John aan de telefoon. Let op.
1: Oké, laten we het proberen.
0: Let op. Goedemorgen, John.
3: Goedemorgen, Mattie.
0: Ja, helemaal goed. Natuurlijk.
1: Oh, dit vond ik zeker een makkelijke. Oké, maar de meeste mensen noemen jou dan zeker John.
3: Ja, veel mensen wel. Zelfs als ik mezelf voorstel als John, dan zeggen ze, hi John.
0: Oh,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, het gaat er niet in bij mensen. Ben je blij met je naam, John?
3: Ja, ik ben heel blij met mijn naam.
0: Nou.
1: Hey, ja. En luister je wel naar John of draai je dan niet eens om?
3: Nee, ik luister wel. Wat eigenlijk grappig is als je zeg maar de marathon in Rotterdam doet. Als je dan op Zuid loopt, dan zeggen ze allemaal, hey John, kom op John.
0: Ja.
3: En als je dan in Kralingen loopt, dan zeggen ze allemaal, kom op John.
0: Ja, heel mooi.
1: Nou, het is wellicht wel nog een stukje makkelijker dan de Joon die ik voorstelde.
0: Ja, Joon. Ja,
3: die heb ik ook nog niet gehoord. Nee
1: precies.
0: Nee. Hey, Roel, wordt er zo meteen na 8 uur, is dit de categorie? Want dan wordt het echt een walk in the park.
2: Nee, ze worden ook weer zo moeilijker.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
17: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
18: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
17: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Check tempo10.nl/werkgever.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes. 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
17: Goedemorgen. De eerste angstcultuur op de Haagse Hogeschool, dat meldt Omroep West. Meer dan 100 medewerkers hebben melding gedaan van een onveilige werksfeer. De klachten gaan vooral over intimidatie, pesten en machtsmisbruik, zegt deze journalist die er onderzoek naar deed.
18: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
17: De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het pestgedrag op de Haagse Hogeschool. Wolven die vaker mensen of dieren aanvallen mogen sneller worden afgeschoten. Door nieuwe regels van het kabinet krijgen provincies over een paar dagen makkelijker een vergunning voor. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. In deze tijd van het jaar krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. Daardoor vallen ze sneller mensen aan. Ook mogen boeren wolven voortaan wegjagen met licht en geluid. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 10 doden en zeker 50 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn ook geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen.
16: WK 2026.
17: Ja, nog even een update van een toch wel spectaculaire avond en nacht. Noorwegen heeft namelijk voor een stunt gezorgd en heeft Brazilië naar huis gestuurd. Het werd in de achtste finale gisteravond 2-1 voor Noorwegen. Superspits Haaland scoorde beide goals voor de Nooren. Noorwegen speelt de kwartfinale tegen Engeland. Dat land won vanochtend vroeg van Mexico, het gastland. De Engelsen speelden ook een half uur met 10 man. Ze wonnen uiteindelijk met 3-2. En de derde werd uit een penalty gemaakt door spits Harry Kane.
19: It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
17: Ja, de kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen is zaterdag. Het weer nog van Weerplaatsen in het noorden kan er wat motregen vallen. Vanmiddag droog en vooral in het midden en zuiden dan ook zon. Tot 19 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Best wat files op de weg. Robin, die appt er ook over. Ik sta al meer dan een half uur stil op de A15. Wat is hier aan de hand? Ook Dirk Rijken, die staat ertussen. Nou, op die A15 is een ongeluk gebeurd vanmorgen. Ze zijn daar naar verwachting nog wel tot 7:45 bezig. Het is richting Ridderkerk. 7 kilometer tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord. 36 minuten. Op de A16 richting Terbrechtseplein kom je in 9 kilometer tussen Ridderkerk Noord en Knopen Terbrechtseplein. Kleine 3 kwartier. A16 Rotterdam naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. 9 kilometer met 54 minuten. Breda naar Rotterdam, tussen Dordrecht en Ridderkerk Noord, 10 kilometer, reken op een half uur. Op de A20 wordt aan de weg gewerkt, van Gouda naar Hoek van Holland. Je wordt daar omgeleid, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein, 7 kilometer en een half uur. En de laatste van een half uur, de rest blijft eronder, is op de A27 naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen sta je in 6 kilometer.
5: Music. Mattie en Marieke.
16: Heel veel luisteraars die hebben een naam waarvan die vaak verkeerd wordt uitgesproken. Zometeen eens even testen hoe

0: en Little Mix Back in Music. Reggaeton lento. Goedemorgen, 6 over 8 op maandag de 6e van juli. Jij luistert naar show 1670, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: We hebben bijzonder veel luisteraars waarvan de naam vaak verkeerd wordt uitgesproken. Die herkenden zich helemaal in het verhaal wat jij net vertelde over dat je op het terras zat. En er zat een moeder te voeteren over hoe haar kind werd aangesproken door de kleuterleiding.
1: Ja, haar kind heette Dandy, maar je schreef het als Deande. En zij vroeg zich af waarom de lijsters dat toch elke keer verkeerd zeiden. Ja,
0: Dandy?
1: Ja, er staat ook gewoon Deande.
0: Waarschijnlijk, omdat die lijsters zich niet konden voorstellen dat kind echt Dandy heet.
1: Nee, en ik voelde daar wel wat in mee. Maar als je zelf zo'n naam hebt die altijd verkeerd wordt uitgesproken, dan is het best wel irritant. Wat gaan we nu doen? Wij gaan zo meteen van Roel van de redactie horen om welke naam het gaat. Roel gaat hem spellen. En dan gaan wij erachter proberen te komen. En als we denken, nou, dit zal het wel zijn, dan zeggen we die naam met goedemorgen. Horen wij niks terug, dan zitten we fout. Horen we vrolijke goedemorgen terug, dan zitten we goed.
0: Roel, kom maar met de eerste.
3: S-U-N-N-I-F-A.
0: Boah.
1: S-U-N-N-I-F-A. Er staat Suniva.
0: Ik zou ook Suniva zeggen.
1: Of maar dat zal het dan niet zijn.
0: Suniva.
1: Of Sanne.
0: Nee, dan had er een Y op het eind gestaan.
1: Oh, daar zeg je wat, ja. Oké, Suniva zal het niet zijn, want dat is echt fonetisch. We kunnen het wel even proberen om uit te sluiten.
0: Goedemorgen, Suniva. Nee, is niet goed. Nee, is niet goed.
1: Suniva. Suniva. Dus meer Suniva. Goedemorgen, Suniva.
4: Goedemorgen, Mattie en Marieke.
0: Hey. Ja, Suniva, ik snap het wel dat je eerder Suniva zou zeggen.
4: Ja, maar er worden zulke rare dingen van gemaakt soms. Dus ja, Suniva, dat komt nog aardig in de beurt. Maar het is echt Suniva.
1: Suniva.
0: En wat voor rare dingen worden er van gemaakt dan?
4: Ja, Suniva... Maar ook wel als je met iemand telefonisch contact hebt, Cindy of Saskia. Het is echt heel bijzonder wat je soms hoort.
1: Hey, en waar komt Suniva, ik ga mezelf elke keer proberen te herinneren dat ik het goed zeg. Waar komt Suniva vandaan?
0: Is Suniva toch?
4: Het is Noors.
1: Nee, het is niet Suniva, het is Suniva.
0: Oh, het Suniva.
1: Ja. De klemtoon is
0: Sun. Ik was al even vergeten, zo snel gaat het dus.
1: Het is Noors.
4: Het is Noors, ja.
1: Ah, en zijn jouw ouders Noors?
4: Nee, ze vonden het gewoon heel mooi.
1: Oh, en hebben jij ook broers en zussen?
4: Mijn broertje heet Bjarni.
0: Oh,
1: dat klinkt
4: en
1: ook
4: mijn zusje heet Ilva, maar dat hoor je tegenwoordig wel wat vaker.
0: Hé, maar die hebben denk ik ook heel vaak naamverwarringen. Want Bjarni, dat gaat ook niet in één keer goed, denk ik.
4: Nee, dat gaat vaak ook niet in één keer goed,
0: nee.
1: Maar kwamen ze vaak in Noorwegen of aten ze graag knekkenbreud? Waar hebben ze die namen vandaan?
4: Ja, volgens mij een boek wat ze hadden in die tijd. En daar hebben ze gewoon al die namen opgezocht.
0: En zelf eten ze gewoon Ed en Toos, of niet?
4: Nee, Erik en Ellen.
0: Wat grappig. Oké, de volgende. Roel, welke naam hebben we?
3: G-I-A-C-O-M-O.
0: Wow, oké.
1: Oké, G-I-A-C-O-M-O. Giacomo.
0: Oh, dit vind ik best wel goed.
1: Giacomo, een Italiaan.
0: Goedemorgen, Giacomo.
5: Goedemorgen, Mattie.
0: Wow,
1: Giacomo, dit klopt.
5: Ja, lekker. Weet je, de klemtoon zou ik je anders leggen, maar hij klopt.
0: Okay.
1: Nee, ho. Dit is dus niet het spel. Als jij zegt, ik zou de klemtoon anders leggen, dan heb ik het niet goed gezegd.
5: Ja, maar het is nog wel steeds goed.
0: Maar waar hoort hij te liggen?
5: Ik zeg altijd Giacomo.
0: Giacomo.
1: Giacomo.
0: Oh,
1: ja, dan vind ik eigenlijk dat je Giacomo. Giacomo.
0: Ja, je had geen goede morgen terug hoeven te zeggen. Hé, waar komt het vandaan?
5: Italiaans is het.
0: Ja, precies. Maar je ouders Italiaans? Of?
5: Mijn vader is Italiaans.
1: Okay. En heet je dan, wat is je achternaam? Is dat ook echt iets typisch Italiaans?
5: Dat is een dorpje in Sicilië, Gangi.
1: Geweldig, hé. Het lijkt wel een vakantiebestemming, jouw naam. Wow.
0: Heel erg bijzonder. Roel, wat is de volgende?
3: S-H.

0: Totdat ik zeg, oh, ik ben vernoemd naar Sinead O'Connor. En dus, oh, dan gaat er een lampje aan.
1: Hé, maar mag ik dan toch even vragen? Want Sinead O'Connor, dat schrijf je zonder H.
0: Dat klopt. Mijn vader heeft de H ertussen gezet, zodat de mensen de sh-klank gaan maken.
1: Oh, wat slim. Nou, dat je heeft vooruitgedacht.
2: Je heeft het vernederlandst.
1: Ja, slim, ja, hoor.
0: Dat.
1: Oké.
2: Okay. Nothing compares to you.
1: We hebben nog eentje, Rol.
3: Ja. C-H-A-M-B-I-C-A.
2: Bingo. Even kijken. C-H-A-M-B-I-C-A.
1: Mijn eerste gedachte is Shambika.
2: Zullen we dat toch gewoon proberen, Shambika?
1: Goedemorgen, Shambika.
0: Nou, goedemorgen.
1: Nou, dat is echt niet normaal.
2: Hoe kan dit nou? Wat zijn wij in korte tijd goed geworden in namen?
1: Is dit de eerste keer in jouw leven dat het goed gaat in één keer?
0: Nee, niet de eerste keer, maar wel sporadisch, hoor.
2: Ja. Zeggen mensen ook wel eens Gambika tegen jou?
0: Ja, Gambika, ja, Gambika. Ja, dat klopt.
1: Ja. Gambika.
2: Ja, natuurlijk vanwege die CH.
1: Hey, en vind je het een vloek of een zegen, deze naam?
0: Nee, oh, een zegen.
1: Een zegen.
0: Nee, helemaal blij mee, ja.
1: Want waar komt die vandaan van jou?
0: Uit Griekenland, van het eiland Rodos.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En wat ligt daar voor geschiedenis voor jullie?
0: De naam ligt bij het Sabika-klooster op Rodos. Maar ik ben vernoemd naar een meisje op de camping ergens hier in Nederland. Die naast ons stond.
2: Heerlijk. Heerlijk. Jouw ouders heten waarschijnlijk ook weer gewoon Erik en Ellen.
0: Nee, die heette Pieter Anke.
1: Grappig.
2: Ja. Ja. Nou, geweldig, Shambika. Leuk je te spreken.
0: Ja, zeker.
1: We wensen je een prachtige zomer.
0: Ja, tot.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Pyramide.
2: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
1: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
3: Jouw kans binnen nu en 15.

0: Coldplay, Back in Music en Clocks. Appje van Jamila.
1: Dat spel je als volgt. D-J-A-M-I-L-L-A.
0: Ik denk dat Jamila bij de kapper zit. Er ligt altijd het oude tijdschrift.
1: Oh, dat zal, ja.
0: Tijdschrift van een week of twee geleden heeft gelezen, denk ik.
1: Ja, en die of de leesmap via de bibliotheek.
0: Zou ook kunnen. En dat die denkt toch, nou, ik heb wel de Key Music app op mijn telefoon. Dus heel even checken bij hetgene wat ik nu lees. En dat is de volgende vraag. Mattie en Marieke, klopt het dat jullie gaan stoppen? Beste Jamila, het is natuurlijk de eerste keer dat ze het hoort. Ja, wij gaan stoppen. Ja, we gaan stoppen, Jamila.
1: Ja, toch zijn er natuurlijk altijd mensen die het nu ook voor het eerst horen.
0: Tuurlijk.
1: Of misschien luister je wel voor het eerst naar dit radioprogramma. Dat kan ook. Nou, zit je er net lekker in? Stopt het? Ja, dat klopt. We hebben dat een week of twee geleden bekendgemaakt. En we hebben het helemaal in een podcast hebben we het gegoten ook. Zodat je dan nog lekker terug kunt luisteren. Of je kunt het ook terugkijken als je dat zelf wil.
0: Ja, dus Jamila, mocht je in het gesprek bij de kapper zat zijn, kun je altijd nog onze podcast aanzetten. Krijg je in 25 minuten helemaal door ons verteld hoe het zo is gekomen. Ja. We kunnen al wel vast iets spoilen. Het goede nieuws is namelijk dat
1: wij allebei blijven
0: bij Key Music.
1: Juist. Jij blijft in de ochtend.
0: Zeker.
1: En jij gaat hier gewoon lekker verder met de ochtendshow ook. Ja, je kan jou hier echt in zes planken de studio uitrijden. Eerder ga jij ook niet weg. Dus dat is echt super, super fijn. Ik blijf ook bij Key Music. Want ja, ik loop hier ook al 13 jaar rond. Dus ik wil ook helemaal niet weg. Ik wil alleen niet meer in de ochtend. Dus ik ga op vrijdagmiddag programma maken van 12 tot 2.
0: Voor de top 40. Ja. Dat is lekker. Dan begin je weekend met en Mariek en de Nederlandse top 40. Nogmaals, de hele podcast vind je op qmusic.nl. Of gewoon in je favoriete podcast app.
1: Ook wel echt heel positief nieuws, dat weet ook niet iedereen, is dat we tot 3 september doorgaan.
0: Ja, dat is ook wel een goede inderdaad.
1: Ja, we gaan wel ook nog eventjes op zomervakantie, moet je ons ook gunnen. En dan zijn we er tot 3 september.
0: En nog meer goed nieuws. Annemarie blijft, ja. Luc blijft, de rest van de redactie blijft. En vier op een rij blijft ook.
1: Ja, eigenlijk ga alleen ik weg.
0: Zometeen een nieuwe ronde, na Shanna Spyro.

0: Q-Music en Material Lover. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, het nieuws gaat over de Australische premier. Die heeft namelijk zijn excuses aangeboden over voor een opmerking die hij maakte over Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue?
1: Ja, de Australische zangeres natuurlijk. Hij maakte die opmerking in een podcast. En wat hij precies zei, hoor je zo.
0: En een nieuwe ronde van 4 op een rij met jouw kans op 2.500 euro.
2: Superleuk als je meedoet. Er is meer kans, want Noord-Nederland heeft vakantie. Die zijn allemaal al weg. Bellen kan nu 09099596.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.
4: Vibra, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Het is 8:01. Goedemorgen. Er zijn veel vertragingen, een paar langer dan 40 minuten. Dat is op de A15 door een ongeluk richting Ridderkerk. Tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord, 8 kilometer, 55 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda, 9 kilometer tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord met 54 minuten. En een pechgeval op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Feyenoord, 11 kilometer en 3 kwartier.
8: In het noorden kan er wat motregen vallen. Vanmiddag is het droog en vooral in het midden en zuiden schijnt dan de zon. Het wordt 19 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
9: Goedemorgen. En het gaat over wolven. Want wolven die vaker mensen of dieren aanvallen, mogen sneller worden afgeschoten. Door nieuwe regels van het kabinet krijgen provincies daar over een paar dagen makkelijker een vergunning voor. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. En hij wacht daarmee niet op een debat over de wolf na de zomer. Er is daar haast bij, zegt hij. In deze tijd van het jaar krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. En daardoor vallen ze sneller mensen aan. In de nieuwe regels staat ook dat boeren wolven voortaan mogen wegjagen met licht en geluid. In en rondom Enschede is de politie op zoek naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een zwaar ongeluk gisteravond. De auto zou de fietser hebben geschept. De fietser werd zo'n 50 meter meegesleurd. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De automobilist ging er lopend vandoor, liet zijn auto staan. In het zuidoosten van Frankrijk zijn vanwege de bosbranden zeker 10.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Het gaat om een gebied zo groot als bijna 6 keer Nationaal Park de Hoge Veluwe, wat is verwoest door het vuur. En de branden zorgen ook voor maatregelen bij de Tour de France vandaag. Er mag onder meer geen publiek bij de finish van de etappe zijn, omdat het te gevaarlijk is in het gebied. En dan president Trump, die heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK. Dat meldt de New York Times. Hij zou aan de telefoon hebben gehangen met de hoogste baas van de FIFA, Infantino. Ja, het zat zo, de voetballer van Team USA kreeg rood. Hij werd geschorst, mag dus een volgende wedstrijd niet meedoen, is dan het idee. Maar na een telefoontje van Trump is zijn schorsing ineens teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. Die wedstrijd is komende nacht. Nou, in België zijn ze woedend. De bondscoach die vraagt zich af of het om een 1 april grap gaat. Nou, Trump die zegt dat een groot onrecht is teruggedraaid.
8: Dit is zo merkwaardig. Ja, dit is zo'n raar verhaal.
9: Dit is een gek verhaal. Ja, Trump en Infantino zijn natuurlijk wel erg dik. Dat is gewoon een feit. Ja, dat kun je
10: en daar vindt iedereen ook al wat van. Ja. Dus als dit nou waar is, doe dit nou niet.
9: Nee, ja, dus goed, Trump die pocht daar een beetje mee. Zegt niet expliciet dat hij Infantino ook heeft gesproken, overigens.
8: Maar er is wel gebeld.
9: Die bronnen zeggen dus dat hij... hij zegt wel, ik heb gebeld. Een groot onrecht is teruggedraaid. En of hij dan druk heeft uitgevoerd of zo... dat blijft allemaal heel erg wazig.
8: Wat raar, joh. Ja.
9: Dan de Australische premier Albanese. Die heeft zijn excuses aangeboden... voor een seksistische opmerking die hij maakte in een podcast. Die opmerking ging over zangeres Kylie Minogue. En de premier werd gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen... daten of naar bed zou willen gaan. Ja, dat is een bekend spelletje. En daarop antwoordde hij dat hij het allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen.
11: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
12: Kylie, clearly.
11: You'd marry Kylie and Shagger and date her?
12: All of the above.
8: All of the above. Ja. Alles met Kylie.
9: Nou, daar kwam veel kritiek op wat hij gezegd heeft, deze uitspraak. En hij zegt nu sorry, dat had hij niet moeten doen.
10: Ik snap dus heel goed dat hij sorry zegt, want hij had gewoon nooit antwoord moeten geven op de vraag... met welke, en ze noemen dan drie bekende Australische sterren... zou je willen daten, willen trouwen en mee naar bed zou willen gaan. Maar ik vind dit dus geen seksistische opmerking. Dus hij wordt nu erop gekold van oké, dit is seksistisch... maar hij heeft vooral iets premier onwaardigs gedaan. Je zou dit Jette of Rutte, die kennen we natuurlijk ook nog erg goed... Nooit horen beantwoorden.
9: Nee,
10: hij noemt...
8: Nee, Jette niet.
10: Nee, zeker niet, maar hij noemt Kylie Minogue, maar ik... Ik vind het dus zelf geen seksistische opmerking. Omdat trouwen doen we bijna allemaal. Daten doen we bijna allemaal. En we gaan bijna allemaal met iemand naar bed. Dat is ons allemaal niet vreemd. En dus ook niet een premier. Kylie Minogue en die premier schelen ook heel weinig in leeftijd. Het is ook niet alsof hij iemand heeft genoemd die 19 jaar oud is. Waarvan je dan nog zou kunnen denken... Hij had het gewoon niet moeten zeggen. Nee. Maar het is niet seksistisch.
9: Maar is het niet los van het feit dat dit een spelletje is... niet seksistisch, vraag me gewoon hardop af, hè. Om dus te praten over met iemand met wie je wel seks zou willen hebben... als diegene er ook niet bij is. En alsof het zomaar mogelijk is of
8: nee,
9: zo.
8: Maar luister,
9: daar niet in.
8: Het is natuurlijk echt met premier te maken. Want wij hebben dit spelletje ook wel eens op de radio gedaan. Mm. Daar vond ook niemand wat van. Kijk, weet je wat een beetje het lullige is? Het is gewoon ongelooflijk onhandig. Want zo'n premier die wil zeg maar een beetje uit zijn formele rol stappen waarschijnlijk. Die denkt, nou, doe ik ook een beetje menselijk. Is hij is in zijn optiek een beetje menselijk, is niet goed. Het is gewoon pure onhandigheid.
10: Maar ik vind ook wel eens, soms worden dingen seksistisch genoemd... waarvan ik denk, het is gewoon een onhandige opmerking.
8: Ja,
10: het is ook niet seksistisch, waardoor op andere momenten... wanneer iets wel seksistisch is of waarvan je echt denkt... dit draagt echt niet bij aan een betere balans tussen mannen en vrouwen. En nu wordt dat allemaal op die seksistische hoop gegooid. Terwijl om sommige dingen, ook onhandige opmerking van een premier... mag je ook gewoon lachen.
8: Absoluut, absoluut. Wij gaan vier op een rij spelen. En dat gaan we doen met... wat staat hier? Hier staat G-E-L-I-N-A. Wat zou jij zeggen?
10: Ja, we zitten de hele ochtend al in namen raden. Jelena.
8: Goedemorgen, Jelena.
13: Ja, fout.
10: Dan doen we nog een poging. Dan is het gewoon Galina.
13: Mag, daar doe ik het voor.
10: Nee, we willen doen hoe het echt is. Galina.
13: Okay, het is op zijn Fries. Er hoort nog een streepje op de E. Het is Gelina.
8: Gelina. Sorry, we hadden hier geen dakje op de E.
13: Nee, snap ik.
8: Nee, was uitverkocht op ons toetsenbord.
10: Gelina.
13: Ja, nee, begrijpelijk.
8: Ah,
13: ja.
8: Komt het door. Okay.
10: En heb je ook echt zo'n schitterende Friese achternaam?
13: Nee, die is heel saai. Hoogsteen. Hoor je wellicht niet bij jullie, maar...
10: Mag die van mij lenen? Gelina Elsinga?
13: Ja, dat klinkt wel wat Frieser, hè?
10: Doe maar, meid. Doe maar.
8: Met wie wil jij gaan vieren op een rijen?
13: Ik zou heel graag met Marieke willen spelen.
8: Dan gaan we dat regelen. Je krijgt vier woorden, hoge graag jouw eerste associatie erbij. Heeft Marieke zometeen vier dezelfde associaties, dan win je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
13: Zeker.
8: Daar gaan we. Je eerste woord is fout.
13: Goed.
8: Snor.
13: Baard.
8: Kalender.
13: Verjaardag.
8: En je laatste woord is kantoor.
13: Baan.
8: Is het 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je na...

0: Bauza bij Q Music. Ja, ik ben het vergeten. Is het nou Shelina?
1: Gelina.
0: Ah, sorry.
1: Maakt niet uit.
0: Gelina. We spelen vier op rij met Gelina. Dit waren haar vier woorden. Je eerste woord is fout.
1: Goed.
0: Snor.
1: Baard.
0: Kalender.
1: Verjaardag.
0: En je laatste woord is kantoor.
1: Baan.
0: Ja, je ging als een razende van start en daarna werd het toch wat lastiger.
1: Ja.
0: Het waren ook een paar pittige woorden die erbij zaten. En mensen hebben het vooral over die kalender.
1: Ja. Oh.
0: Ja, daar komt ook nog agenda binnen bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: En er wordt nog jaar gezegd, er wordt nog datum gezegd. Dat zou ik ook hebben gezegd inderdaad, ja.
1: Ik twijfelde daar heel erg aan. Maar ik denk, Marieke is van de verjaardagen, dus wie weet.
0: Ja, absoluut helemaal niet verkeerd bedacht. Wij gaan Marieke terug de studio invragen en eens even kijken hoe ver we komen. Hopelijk krijgen we vier dezelfde associaties en win jij 2.500 euro. De deur zwaait open en daar gaan we. Marieke, het eerste woord is fout.
2: Goed.
0: Snor.
2: Baard.
0: Kalender.
2: Maand.
1: Oh.
2: Verjaardag.
0: Ja, verjaardag.
2: Ja, shit. Ik zag zo'n boring kalender vormen. En toen dacht ik moet bij mijn eerste associatie blijven.
0: Ja, want Gelina die zei letterlijk nog, Marieke is zo van de verjaardagen.
2: Oh ja.
0: Ze zal wel verjaardag gaan zeggen. Jammer, het laatste woord was geweest. Kantoor?
2: Werk.
0: Nee.
1: Oh, dan is minder zuur nu.
2: Nee. Het gebouw?
0: Nee.
2: Kantoor? Bureau?
0: Nee, baan.
2: Oh ja, dit scheelt in elk geval, Gelina. Dan komen we dan nog
1: wel. Iets minder zuur inderdaad.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. We wensen je een prachtige maandag, Gelina.
1: Jij ook. Doei doei.
0: Tijdens de Q-top 1500, als we dan moeten stemmen, vul ik deze altijd als eerste in.
2: Ja, dat weet ik van jou en ik snap dat.
0: De Google Dolls bij Q Music. Dit is Iris.

0: Zoals bij Q-Music en Iris.
1: Ja, half Nederland checkt tegenwoordig als je wakker wordt niet de nieuwsapps meer. En of zijn partner nog ademt. Maar de Scorito-app.
2: Vooral ook in die volgorde. Nieuwsapps, dan de partner.
1: Maar eerst de Scorito-app.
2: Ja, dat staat nu echt op 1.
1: Dat is gewoon de voetbalpool. Ja, jongens, het is een dynamisch WK qua uitslagen. Het was eigenlijk allemaal niet te voorspellen. Dus zelfs de mensen die op voetbal zitten, om het zo maar even te zeggen.
2: Die ervoor afgestudeerd zijn, bijvoorbeeld onze eigen Luc van de sportredactie.
1: Ja, die bungelen ergens halverwege die voetbalpoollijst. Nou is het wel even leuk, kijk je achter de schermen. Want ik weet zeker dat bij ieder bedrijf of bij iedere vriendenkring speelt dit. Wij zitten met Q-Music ook in een pool. Er zitten meer dan 100 mensen in.
2: Hele grote club.
1: Ja, hele grote club, maar ook echt kenners. Want we hebben hier mensen die komen bij ESPN vandaan, bijvoorbeeld. Die
2: hebben Studio echt Sport.
1: Studio Sport.
2: Ja.
1: Niet te geloven. Maar degene die hier nummer 1 staat, is Larissa. Ja. En ik wil toch heel even Larissa, die werkt bij ons op de redactie namelijk. Ja, ze zit nee te schudden, maar ik wil toch heel even naar de microfoon.
2: Larissa is bij ons van de social redactie. Is ze zelf niet echt gek op om in de spotlight te staan. Ja. Maar je knipt wel altijd al onze video's en houdt alles bij op TikTok en op Instagram. Hi Larissa, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Hey, jij bent nummer 1 in onze Scorito.
1: Applaus, goed, applaus. Heel erg goed, heel goed. Maar dan nu de achtergrond. Larissa, wat heb jij allemaal met voetbal? Wat is jouw geschiedenis op het gebied van voetbal? Hoe volg jij het? Hoe heb jij dit weten te bewerkstelligen?
3: Helemaal niks. Nee.
2: Maar heb jij echt gewoon met de ogen dicht op wat cijfertjes geklikt en een paar topscorers aangevinkt?
3: Ja, gewoon een beetje op gevoel. Ik dacht, nou, dit land klinkt wel goed en deze klinkt ook wel goed.
2: Maar het ding is natuurlijk, het is voor mensen die er echt verstand van hebben, mega irritant. Want op diezelfde redactie werkt dus Roel, die weet dus heel veel van sport. De understudy van onze sportredactie. Jij vindt het irritant,
4: zo
2: toch?
4: Zo irritant. Ik ga helemaal analyses doen, ga helemaal proberen het beste eruit te halen. En iemand die met zijn twee ogen dicht doet, die staat dan weer eerste.
1: Ja, want Larissa, je hebt het echt nergens op gebaseerd. Je hebt echt een beetje op gevoel zo een beetje cijfers ingevuld, toch?
3: Nou, dat klopt vaak, dat is super.
2: Ja, jij bent gewoon op je toetsenbord gevallen en je staat momenteel op 1. Waar maak je kans op eigenlijk in de Scorito? Mattie en ik doen allebei niet mee.
1: Iets van 180.000 euro volgens mij. Echt veel geld, toch?
3: Volgens mij als je wint krijg je 600 euro.
2: Wow,
1: Maris. Niet normaal. Ja.
2: Zo, heb je het in je hoofd al uitgegeven?
3: Nou, nog niet. Maar we zijn erbij, we komen er.
1: Ja, het is volgende week zondag. Is de
2: 19e?
1: Ja, 19e is de finale.
2: Dus over 2 weken.
1: Dit vind ik zo leuk aan die voetbalpool.
2: Kijk.
1: Dat iemand die gewoon eigenlijk gewoon wat getalletjes invult, die wint.
2: Ik vind ook het appje van Jan zo mooi. Ik word er zelfs 's nachts al wakker van. Het was een slechte nacht. Hashtag Scorito.
1: Ja, fantastisch. Maar het wil dus ook zeggen dat jij een vooruitziende blik hebt als het gaat om voetbalwedstrijden, Larissa.
3: Ja, nu ga je me iets vragen.
2: Ben jij wat de octopus ook een paar jaar geleden was?
1: Ja, ik denk dat wij onze eigen octopus Paul hebben hier inderdaad. Ja. Want wie wordt er dan wereldkampioen?
3: Nou, volgens mijn Scorito-app is dat Spanje, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.
1: We feliciteren Spanje!

0: Bruno Mars bij Q-Music en On My Soul. Als ik de berichten moet geloven, zet hij echt de arena op zijn kop.
1: Oh, er is nog één avond te gaan, hè? Morgenavond.
0: Ja,
1: en mensen er wel om benijden die daarbij zijn, hoor.
0: Absoluut. Veel plezier mocht je nog gaan morgenavond. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, je hoort onder andere over weer een grote juwelenroof in Frankrijk.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat
5: een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij vakanties.
19: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
17: Goedemorgen, exact 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
18: Goedemorgen. In Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden die zijn uitgebroken. In het zuidoosten van het land moeten zeker 10.000 mensen hun huis uit. Het gaat om mensen die in de buurt van de stad Perpignan wonen. Een gebied zo groot als bijna 6 keer de Hoge Veluwe is daar inmiddels verwoest. De branden zijn nog altijd niet onder controle. 700 brandweermensen proberen met man en macht het vuur tegen te gaan. Wolven die vaker mensen of dieren aanvallen, mogen sneller worden afgeschoten. Door nieuwe regels van het kabinet mogen provincies over een paar dagen makkelijker een afschotvergunning afgeven. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. Hij wacht daarmee niet op een debat over de wolven na de zomer. Er is namelijk haast bij, zegt hij. In deze tijd van het jaar krijgen wolven welpen die ze willen beschermen. En daardoor vallen ze sneller mensen aan. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden staat op bijna 17.000. Het Nederlandse zoekteam dat in Venezuela was, is inmiddels weer thuis. Gisteren landden de reddingswerkers op Eindhoven Airport. Het team heeft geen overlevenden kunnen redden. Wel hebben ze andere hulp kunnen bieden.
19: Dat varieert van een keuken waar je eten kunt bereiden, tot en met slaaptenten, tot en met kantoorruimte. Dat soort dingen moet je aan denken. Tot en met een kleine en in een tent operatie. Met basisvoorzieningen.
18: Dat was horen bij RTL Nieuws. En weer een grote roof in Frankrijk. In een museum in de Elzas zijn 20 peperdure juwelen gestolen die miljoenen euro's waard zijn. Het alarm van het museum ging af, Maar het duurde volgens Franse media 1,5 uur voordat de beveiliging er was. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De daders en juwelen zijn nog spoorloos. Vorig jaar kwam een grote roof in Frankrijk natuurlijk ook al in het nieuws. Toen werden uit het Louvre meerdere kroonjuwelen gestolen. Het weer. In het noorden kan er nog wat motregen vallen. Vanmiddag droog. En vooral in het midden en zuiden zie je de zon. Het wordt 19 graden in het noorden van het land. 28 in het zuiden. Morgen, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde.
4: Nog steeds aardig wat files. Er zijn er 2 langer dan 1,5 uur. En dat is op de A15 richting Ridderkerk. Tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord. 9 kilometer. Reken daar op 3 kwartier. En de A16 Rotterdam naar Breda. Ook 9 kilometer. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Met 41 minuten.
5: Mattie en Marieke.
17: Ja, goedemorgen. Countdown voor het foute uur staat op 57 minuten. Miles Smith komt eraan na 100. Dit is Golden.

0: Paul Smith now, Hornbecky Music and Drive Safe. Goedemorgen, 9 over 9, maandag de 6e van juli. Je luistert naar show 1670, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, maandag 6 juli. Wat gaat de tijd hard? Wat gaat het allemaal snel? Dat is natuurlijk het cliché, maar één keer in de zoveel tijd is het dan voelbaar. Doordat je iets leest of iets voorbij ziet komen. En ja, ik had dat hier ook bij. Het is vandaag 6 juli. 5 jaar geleden dat de aanslag plaatsvond op Peter R. de Vries. Ja, volgens mij is het allemaal zo'n moment dat je nog weet waar je was. Het was een zwoele zomeravond, weet ik nog. Toen 's avonds tegen 8 uur die eerste berichten naar buiten kwamen. Voor ons was het nog helemaal vreemde gewaarwording, Marie. Want jij presenteerde die avond RTL Boulevard.
1: Ja, wat echt een gewone, hele normale RTL Boulevard was. Zoals we natuurlijk altijd deden. Dat was toen nog op het Leidseplein. Dus later natuurlijk verplaatst hè, naar het Mediapark. Naar een plek die echt goed te beveiligen was. Ik moet zeggen dat de plek op het Leidseplein werd al heel erg goed beveiligd. Maar je ziet ook altijd als het erover gaat, zie je nog die beelden dat Peter uit de studio loopt. En dat was meteen na de uitzending. Dus we hebben dan bij Boulevard de uitzending gehad. En dan meestal, nou in dit geval ook, bleef ik nog even nakletsen. Dan babbel ik nog een beetje met Luc Kink, met de eindredacteur. Dan neem je met elkaar nog een beetje, nou dat ging zo, dat ging goed, oké. Okay. En toen was Peter al weg. Dat deed hij eigenlijk altijd. Dus dag Peter, ik heb misschien ook nog wel gezegd tot morgen. Ik weet niet of hij de dag erna er ook zou staan. En toen ben ik me gaan omkleden. En ik weet nog, toen stond ik achter het gordijn. En toen kwam de hoofdredacteur in paniek binnen. En zij zei, Peter is neergeschoten, Peter is neergeschoten.

0: maanden of zo werd het bij Boulevard in die studio en die redactie. Want we mochten allemaal niet de studio verlaten.
1: Nee.
0: En op een gegeven moment kwam er ook politie die met ons sprak. En er kwamen ook meer collega's naar ons toe, zeg maar. Ook vanuit de hoofdredactie en zo, die dus allemaal op het Leidseplein dan bij ons waren.
1: Ja.
0: En natuurlijk een heel intense mix van heel erg verdrietige mensen. Mensen die natuurlijk heel erg in shock waren. Iedereen dealt er ook weer anders mee. Dus de een was meer in regelmodus met troosten. Daar herkende ik mezelf heel erg in. En een ander heeft weer meer meteen het verdriet. En niks daarin is fout. Alles is helemaal oké.
1: Okay. Ja, en je zit ondertussen natuurlijk nog te wachten op nieuws. Want hij is neergeschoten. Zoveel is dan duidelijk. Maar ik weet ook nog hoe lang het duurde voordat het echt werd bevestigd. En voordat iedereen een beeld had. Wat is er nu exact gebeurd?
0: Ja, en wij hebben toen ook... daar is ook iets verkeerd gegaan. Hebben wij nog gehoord dat hij wel was overleden. Later bleek niet. Hij is natuurlijk uiteindelijk 9 dagen erna. Op 15 juli is hij komen te overlijden.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook nog collega's geweest die gingen net als Peter vrij snel naar huis. En dus richting de parkeergarage. Die hebben het zien gebeuren. En die waren heel erg dichtbij. Die kwamen terug naar de studio. Daar kun je natuurlijk al helemaal geen voorstelling bij maken. En ik heb toen wel vanuit mijn perspectief gezien hoe we met dat programma elkaar zo hebben geholpen. En dat ook iets heel moois heeft gebracht bij RTL Boulevard. De steun die we aan elkaar hadden. En de programma's die we natuurlijk de dagen daarna ook hebben gemaakt. Eigenlijk nog de maanden daarna, waarin dat gemis gewoon nog altijd heel sterk voelbaar was.
1: Maar je voelde heel erg in RTL Boulevard dat RTL Boulevard, letterlijk die studio, was ook het huis van Peter. En dat sprak zo uit die uitzendingen die daarna volgden.
0: Ja, en ik hoop dat we dat gewoon toen zo hebben neer kunnen zetten. En zelf als presentator dan ben je maar een klein schakeltje erin, waarin ik gewoon heel erg kon leunen op wat de redactie had gemaakt als programma. Zodat Luc en ik als presentatoren dat zo goed mogelijk konden overbrengen.
1: Ja.
0: Wetende natuurlijk dat wij hebben een bepaalde emotie of een bepaald verdriet. Maar je weet dat de familie op dat moment in het ziekenhuis is. Bij hun vader, bij hun geliefde, bij hun naaste. Ja.
2: Het hele land stond natuurlijk op zijn kop eigenlijk. Ja. Het was een collectieve rouw.
1: Ja, en dan moet je ook nog als televisieprogramma zijn daar woorden voor vinden. Ja. En dan ook nog zeg maar met genoeg empathie richting Peter. Maar ondertussen moet je ook verslag doen naar de rest van het land. Er ligt ook druk op zo'n programma. Dus echt, wat een periode, joh.
0: Ja. Dus vanavond in Boulevard gaat het er uiteraard ook over. Dat is altijd op de 6e juli. Maar nu het 5 jaar geleden is, zal het er ook wel echt in het teken van staan.
1: Vanavond om 6:30.
3: De Q-Music. Alarmschijf. Lost frequencies. Live.

0: Back in Music en Duel Corazon. Je luistert Mattie en Marieke. Op de redactie staat een lege kruk. Luc was namelijk dit weekend op Down the Rabbit Hole.
1: Het is een festival,
0: een weekender festival. Ik heb uit de betrouwbare bron vernomen dat hij net wakker is. De hele zooi bij elkaar aan het rapen is.
1: Hij kan nu in die festival file, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. Steentje weer bij elkaar gefrommeld. En zometeen in de file richting huis. Waar heeft hij dan voor genoten op Down the Rabbit Hole? Nou, bijvoorbeeld Rita Yashari, Little Sims, Byron Yeats, Jua Mivoli.
1: Dat zeg je allemaal. Moet je niezen.
0: En Oklu.
1: Ik ken niks daarvan.
0: Nee, precies. En daarom zingen we even keihard mee met Toto. This is Africa. I hear the

0: Toto, Back in Music in Africa. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat onder meer over vakantie. Want hoeveel dagen hebben we nou echt nodig om goed tot rust te komen?
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: De laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: XXL zakrode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Kimmerzik, goedemorgen. Het is 9:30. De vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A2 naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Empelbrug en Waardenburg met 35 minuten. Op de A15 door een ongeluk richting Ridderkerk. 8 kilometer tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord. Een 9:30. Ook een 9:30 op de A16 door een pechgeval richting Rotterdam. 10 kilometer tussen de Drechttunnel en Feyenoord. En op de A16 Rotterdam naar Breda. 9 kilometer tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord met 32 minuten.
4: In het noorden kan er nog motregen vallen. Vanmiddag is het droog. En vooral in het zuiden en in het midden schijnt dan de zon. Het wordt 19 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En morgen opnieuw zulke grote verschillen. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Wat een prachtige weerkaart.
4: Ja, dank je. Ik heb even een heel uitgebreid weerbericht.
5: Heel erg mooi.
6: De eerste angstcultuur op de Haagse Hogeschool, dat meldt Omroep West. Meer dan 100 medewerkers hebben melding gedaan van een onveilige werksfeer. Sommigen hebben het over een toxische sfeer. Er klachten die gaan vooral over intimidatie, pesten, machtsmisbruik door leidinggevenden. En de arbeidsinspectie doet onderzoek naar dat gedrag. Bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een grote ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen. Toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht, nog niet gepakt. De politie vraagt getuigen zich te melden. En mensen die werken hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan. Dat schrijft het AD op basis van een nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen nodig aan vakantie om helemaal op te laden. Terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. Er worden natuurlijk allerlei vakantieonderzoekjes gedaan in deze tijd van het jaar. Er is ook nog gebleken dat veel mensen toch vaker kiezen of liever kiezen voor een langere, eenvoudige vakantie dan een vakantie die kort is, maar erg luxe. Dan hebben we toch liever een vakantie in eigen land, op de camping of een autovakantie. In plaats van dat je bijvoorbeeld eventjes kort ergens heen gaat en in een luxe hotel zit.
3: Zo'n vakantie moet je ook een beetje inzinken. Dus even los van de dagen dat je vrij bent, is dus het zijn op een andere locatie. En daar dan een beetje kunnen inzinken kost ook wat tijd.
4: 2-3 dagen toch al wel.
3: Ja, dus dan snap ik wel. En als je dan bijvoorbeeld een 7- of 8-daagse reis naar Tenerife hebt geboekt, ik noem maar even wat, dan heb je al bijna aftelstress. Ja. Dus je hebt een dag reizen, dan denk je, nou, nu zit ik er. Dan denk je, nou, we zitten er echt nog een week. Heerlijke schat, een week. Maar dan na dag 2-3 denk je alweer, zijn op de helft.
4: Ja, dan zeg je tegen elkaar, het gaat nu snel.
3: Ja.
4: En van de 4 gaat het snel.
6: Nou, veel energie zit er ook in het uitzoeken van de dingen. Waar kun je eten en een huurauto. Het is ook veel. Ik merk ook hoe ouder ik word, hoe ik toch ook wel neig naar eenzelfde bestemming, zodat je de dingen al weet.
3: Ja, en
6: dan heb je dat inzinken minder nodig.
3: Niet van jezelf verlangen dat je alles gaat zien. Dus dit weekend was ik dan op citytrip. Toen dacht ik, ja, het is wel even goed met alle pleinen aantikken in Madrid. Ik wil het gewoon naar mijn zin hebben.
4: Hoeft toch helemaal niet.
3: Want we moeten bijvoorbeeld ook een Amerikaans gezin. Ja, wat die Amerikanen doen, die benaderen Europa natuurlijk alsof het een postzegel is. Ja. Dus dat gezin met 3 relatief jonge kinderen, die waren dan nu in Madrid. Die deden met onze fietstour mee. Die gingen nog naar Bordeaux. Dan tikken ze ook even met de trein Parijs aan. En dan gaan ze ook nog naar Rome.
4: Dat trekt me helemaal niet. Als een soort nomaad over de wereld trekken.
3: En ik dacht ook, ja, dan heb je al die grote steden gezien. Ja, en dan, ja, allemaal oude kerken. En het is er overal warm.
4: Ja, maar het is toch te veel? Je krijgt het toch ook niet. Je krijgt het toch niet in 1 hersenhelft gepropt.
3: En dan 5 citytrips in 1. Ik had helemaal te doen met die kinderen.
4: Ja, sterkte daar.
6: Ja, echt. Pray for.
4: Ja, nou, pray for the family.
6: En wie is chagrijnig is op deze maandag?
4: Ja, goed, nooit. Ik ben erbij. Oh. Ja.
6: Zin heeft om even te lachen. Nou, dan kun je vanaf nu een gratis telefoonnummer bellen op 09099596. Ja, ook dat. Maar om een mop te horen.
4: Goh.
6: Ja, het is een nieuwe actie van Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. Ze noemen het zelf de Geinlijn. Ja, kun je dus eventjes bellen om te lachen. Het is om een glimlach te bezorgen. En allerlei cabaretiers zoals Sarah Kroos, Joep Jaap van het Hek. Die hebben zo'n mop dan ingesproken. Inmiddels is er al meer dan 1000 keer gebeld.
4: 1000?
3: En dat moeten we bellen.
4: Even kijken. Ik heb hier het nummer staan.
3: Oh, je hebt het nummer.
4: Ja, ik heb hier het nummer. Even kijken. Hallo?
7: Wat is het verschil tussen Helene van Rooyen en een scheidsrechter? Een scheidsrechter ziet toe op de naleving van spelregels tijdens sportwedstrijden. En Helene van Rooyen schrijft boeken. Dat is op zich niet heel ingewikkeld.
4: Ja, ook sterkte daar.

0: Fireboy, DML en Nico Santos. Body. Heb jij nog zin in één rondje spellen?
1: Ja, ik vond dat heel leuk vanmorgen.
0: Het is als volgt. We hebben heel veel luisteraars waarvan de naam verkeerd wordt uitgesproken op het moment dat die ergens wordt gelezen. Wat doen we? Roel van de redactie die spelt de naam. Vervolgens doen wij een gooi naar hoe het uitgesproken zou moeten worden, naar onze mening.
1: Ja, en we best wel wat moeilijke namen vanmorgen weten te kraken.
0: Nu is er nog een luisteraar die heeft gebeld, die wil het ook met ons spelen. Roel, hoe spel je de volgende naam?
2: J-I-M.
1: Ja, dat is natuurlijk Jim. Maar het kan ook als Jim. Het kan ook net als Jim Bakkum, zeg maar. Maar dat vind ik allebei toch te makkelijk.
0: Kijk, want jij zegt het is natuurlijk Jim, maar ik lees Jim.
1: Ja, maar zullen we gewoon Jim proberen? Goedemorgen, Jim.
3: Hey, goedemorgen, lieve mensen. Het is helemaal goed.
1: Jij bent Jim! Lieve Jim Bakkum!
3: Natuurlijk ben ik Jim.
1: Hey. Nou, wat leuk!
0: Mag ik heel even... Maar is het nou Jim of Jim?
3: Voor de laatste keer! Ja, ik heet Jim. Maar ik luister naar allebei.
1: Hey, maar ik vind het echt ongelooflijk dat mensen in de media, als je bijvoorbeeld een boulevard of een shownieuws kijkt, jou nog steeds Jim noemen. Iedereen weet toch dat jij Jim heet?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar ik moet zeggen dat het echt wel minder gebeurt, hoor. Ik zie dat mensen ook heel erg hun best altijd doen om het goed uit te spreken. Terwijl mij eigenlijk het geen ene moer boeit. Wat ik zeg, ik luister naar allebei. Het enige is gewoon dat als iemand me Jim noemt, het gewoon wat persoonlijker voelt. Dat alsof iemand me iets beter kent.
0: Oké.
1: Weet je, Jim en ik hebben vorig jaar samen een televisieprogramma gepresenteerd. Toen heb ik jou dit volgens mij ook verteld, Jim. In de combinatie met Jamai kan ik jou dus niet Jim noemen. Ik moet zeggen Jim en Jamai.
3: Dat snap ik. En het klinkt ook gewoon vetter. Maar wat ik hoor het ook dus vaak, dat mensen Jamai gaan zeggen. Omdat ze het gewoon helemaal in hun hoofd niet aankunnen. Jim en Jamai.
0: Maar is het niet zo dat jullie eigenlijk een soort van gedoopt zijn door Reinhard Oelemans destijds?
3: Mijn naam vooral wel natuurlijk. En dat is ook logisch. Want het is natuurlijk ook Jim. Dat is veel gangbaarder dan Jim. Alleen ik kom uit een klein dorpje, Noord-Holland. En daar is het. Weet je dat ik eigenlijk Jimmy heet? Dat staat in mijn paspoort. Jimmy.
0: Maak het nog even wat ingewikkelder. Ja. Nu heb jij natuurlijk een karrevracht vol kinderen. Heb jij er rekening mee gehouden toen je namen bedacht voor je kinderen? Zo van dat kan dus verkeerd uitpakken, of niet?
3: Nou, we hebben vrij, vooral de eerste twee unieke namen. De eerste, de jongen heet Lux. Nou, daar zou je van denken, er staat L-U-X. En daar staat dus niet Lux, maar Lux gewoon. Maar mensen zeggen dus nog steeds ook Lux. En de tweede heet Posy, P-O-S-Y. En daar zeggen weer sommige mensen Possy van. Terwijl er staat ook geen Possy.
1: Maar Jim, lieve Jim, jij weet alvast geen ander hoe het is dat je naam verkeerd wordt uitgesproken. Precies. Had het niet toch makkelijker gekund?
3: Ja, maar goed, kijk, wij zijn niet van de Mezen en van de Kezen en van de Wilde gewoon. Kijk, de derde heet Molly, dus dat gaat weer wat makkelijker. Ik vind het wel een leuke namen. En het is een korte naam, dus dan is het ook kort iemand verbeteren. Ja.
0: Wij moeten wel richting het foute uur zo langzamerhand, Jim. Dus Jim. Wij gaan er een eind bij. Ongelooflijk leuk dat je luistert. En inderdaad, ik zie ook mensen appen, is dit de? Ja, dit is de.
1: Dit is de Jim.
0: De Jim. Fijne dag. De gym. Fijne dag, jongen.
3: Jullie ook. Fijne zomer. Doei.

0: Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight.
1: Menno Barreveld.
2: Marieke Elzinga.
1: Als ik tegen jou zeg, Robert Jan, op een cruise. Weet jij dan wie ik bedoel?
2: Ja, zeker.
1: Hartelijke groetjes.
2: Heb jij met hem gevlogen?
1: Ja, dat klopt. Ik zat gisteren in het vliegtuig vanaf Madrid terug naar Amsterdam. Ja. En daar was de purser op de vlucht aan.
3: Your purser on this flight.
4: Your purser on this flight.
1: Dat was Robert Jan. En hij sprak mij dus aan. Hij zei, wil je de hartelijke groeten doen aan Menno Barreveld? Ik heb met hem op een cruise gezeten naar Miami.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Klopt helemaal.
1: Alleraardigste man. Zijn jullie gelegenheidsvrienden of kenden jullie elkaar al voor de cruise?
2: Nee, ik ging met vrienden cruisen. En die vrienden hadden ook hun ouders bij zich. En ook een nichtje. En dit is de man van het nichtje.
1: Wow,
2: en ook zijn dochter was erbij weer met haar man. Het was supergezellig.
1: Jeetje.
0: Wat is dit voor particuliere, hartstikke leuke particuliere groetjeslijn dit allemaal. Maar kunnen mensen ook hun groetjes doen nu in dit programma?
1: Altijd.
0: De brievenbus. De brievenbus. Dat vind ik wel leuk. Ben je nou geïnspireerd hierdoor? Dan kun je zelf de groetjes doen in de brievenbus. Want dit is allemaal heel leuk, dit intermezzo tussen jullie. Wat hebben wij ermee te maken, weet je wel.
2: Bij Robert Jan. Heeft hij wel een beetje in de watten gelegd?
1: Ja, we hebben enorm in de watten gelegd. Ik zat op rij 9. Ik had zelf even stoeltjes een beetje voorin geboekt. Ja. Ik zat eigenlijk helemaal tegen de toiletten aangeduwd. En dan heb ik even stoeltjes iets meer naar voren geboekt. En toen kwam Robert-Jan mij het eten van de business class brengen.
0: Zo, hallo.
1: Ja, ja, ja. Ik zat daar niet.
2: Marieke Elzinga.
1: En dat waren macarons en dat waren gezouten amandeltjes. Maar en iets nog met falafel.
0: Typisch weer Robert-Jan, hè.
1: Dat is echt Robert-Jan, hoor.
2: Ja, dit is Robert-Jan.
1: Ja.
0: Ben je geïnspireerd hierdoor? Je kan zelf de groetjes doen in de brievenbus.
2: Ah, Robert-Jan.
0: Ja. Een berichtje. Menno, waar kunnen we uit kiezen voor het foute uur?
2: Bill Medley en Jennifer Warren.
1: Nobody puts baby in the corner.
0: Juist.
2: Ja, zeg over Nena.
0: Waarmee begint Menno? Het foute uur. Jij bepaalt nu in de app van Q-Music.
5: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 77.
3: Wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Nu bij Dirk, Melvita Honing, €2.79. Dat is een mooie prijs.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Meerdere Nederlandstalige websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Investico. Sites zijn eerder offline gehaald, maar de makers verplaatsen het domein naar het buitenland en daardoor kan de inspectie veel moeilijker ingrijpen. Zeker 8 van dit soort Nederlandse websites waar je designerdrugs kan kopen zijn weer in de lucht. Komt DigiD toch in Amerikaanse handen? Een rechter in ons land kijkt daar op dit moment naar. Bedrijf achter DigiD, waarmee je inlogt bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, zou worden overgenomen door een bedrijf uit Amerika. De staatssecretaris ging ervoor liggen nadat experts waarschuwden dat de Amerikanen daardoor bij onze gegevens zouden kunnen.
3: Besluit wat ik ook niet lichtzinnig heb genomen. Maar het feit dat we die risico's niet weg konden nemen en het publiek belang niet konden garanderen, maakte dit voor mij noodzakelijk.
2: Ambassadeur Robert Jel in Rotterdam is er nu een kort geding over begonnen. In Oekraïne zijn opnieuw meerdere mensen omgekomen na zware Russische raketaanvallen. De aanvallen waren in Kiev, onder meer op appartementencomplexen. Er zijn zeker 10 doden, mogelijk loopt dat aantal nog op. Ook in Rusland waren vannacht aanvallen.
4: WK 2026.
2: Ja, het zit erop voor de Braziliaanse superster Neymar. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor Brazilië gespeeld. Heeft hij zelf bekendgemaakt. Brazilië is uitgeschakeld op het WK. Het land verloor gisteravond met 2-1 van Noorwegen. Ja, Neymar die scoorde nog wel aan de penalty.
5: Neymar Junior. De aanloop. Neymar even inhouden. Het aanloopje. En dan schuift hij de bal in de goal. En Marquinhos als een haas daarnaartoe om die bal te halen.
2: En zo klonk dat bij de NOS. De 34-jarige Neymar is de topscorer aller tijden van Brazilië. Hij blijft nog wel bij zijn club in zijn thuisland voetballen. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan er wat motregen vallen. Vanmiddag droog en vooral in het midden en het zuiden dan de zon. Het wordt 19 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En morgen opnieuw zulke grote verschillen.
1: 27 files op dit moment. En ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. 5 kilometer vertraging, een kwartier. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen het Kortland Aquaduct en het Terbrechtseplein. 5 kilometer vertraging staat 20 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. 5 kilometer vertraging, 17 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,4. De A7 Drachten richting Groningen bij 169,7. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 8. En de A17 van Roosendaal naar Moerdijk controle bij 6,8. Maandagochtend, hoe is het? Zit je ontspannen te luisteren omdat je vakantie net begonnen is? Ja, of ben je gespannen omdat je een belangrijke dag hebt? Ben je blij omdat je eindelijk je workbestie weer ziet? Nou, waar ben je mee bezig? Hoe ben je eraan toe? Laat het weten. Klokje.

0: Hen tegenover elkaar. Robert van Hemert met Mona Lisa. En Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Welke wil je?
1: Q Music is proud to be found.
0: Nou, stemmen dus. Nu eerst Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: pauze en daarna gaat hij op pad om boodschappen te bezorgen. Net als Dietrich van der Velden, die rijdt rond met boodschappen van de Plus. Elk Zoe die is bezig met 7 koffiemachines die moesten schoonmaken. Quinten Wulf die is onderweg om zijn diploma te ondertekenen. Anouk Hartgerink die is onderweg voor de laatste eindtoets van de studie. Succes. En Pieter Wil, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Menno.
0: Jij hebt hele grote bloemkolen.
1: Ja.
0: Ik zie er, je hebt een foto bij haar, ik zie er 6 in 1 krat.
1: Ja, dat
0: en,
1: klopt.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind bloemkool wel lekker. Verder heb ik er weinig verstand van. Maar ja, ze zien er gewoon goed uit. Goed wit.
1: Mooi, mooi bak vol.
0: Ja, wat heb je te vertellen over deze bloemkolen verder?
1: Ja, klaar voor de warmbol, hè?
0: Ja, zo zien ze eruit, ja. Zijn ze lekker? Ben je er trots op? Zijn ze goed gelukt?
1: Ja, is altijd goed.
0: Oké. Okay. Hey, Pieter, vandaag is je broer jarig.
1: Ja, klopt.
0: En dat is ook je baas?
1: Ja.
0: En hoe heet je broer?
1: Jack.
0: Hoe? Jack?
1: Jack.
0: Nou, gefeliciteerd met Jack ook, Pieter.
1: Ja, dankjewel.
0: Doe hem de groeten. Hey, en tot te laat ben je aan het werk?
1: Ja, durf ik nog niet te zeggen. Het zal wel eind van de middag worden. Ja,
0: tot alle bloemkolen in al die kisten zitten natuurlijk.
1: Ja hoor.
0: Nou, succes ermee. Dank voor je inklok.
1: Ja, goed.
0: Ik stuur mijn koffiecup op. Kunnen ook andere drankjes in? Want we sturen wel mensen wat bezorgde berichten. Ja, er kan ook wat koud in, kan ook thee in. Er kan echt van alles in. Er kan ook softijs in als je wil. Ja. Die stuur ik mee op. En Pieter, voordat we ophangen, nog één ding.
1: En fijn.

0: Bobby en Alice. Who the fuck is Alice?
1: Het Foute Uur.
0: In het Foute Uur. Deze week kans op tickets voor Scooter in het Foute Uur. Nou, voor 11 uur ga je Scooter horen. Met een poëtische uitspraak, met een levenswijsheid, hè, waar we Scooter van kennen. Dingen als respect to the man in the ice cream van, ja, dat soort uitspraken. Weet je, Scooter heeft heel veel van dat soort mooie uitspraken gedaan, gevoelige dingen. Als je Scooter ergens tussendoor hoort in de show, dan moet je zijn naam sturen, dus Scooter in de Q Music app. En wie weet ben jij er dan bij? Dan win je namelijk 2 tickets voor zijn show in de Ziggo Dome op zondag 25 oktober. Dus gewoon als je Scooter tussendoor even iets hoort roepen, dan moet je Scooter sturen. Zometeen, Yolanda Be Cool en Dieke, We No Speak Americano. Follow me.

0: Gambino Speak Americano wel een beetje voor. Maar hij kan nog veranderen. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe! Geeft ruimte.
17: Maar 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
19: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
18: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in 1 van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatisch rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Even bollen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand.

sommige plekken nu nog grijs. Vanmiddag wordt het wel droog. Vooral in het midden en zuiden gaat de zon schijnen. En de temperatuur is nogal verschillend. Tussen de 19 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Zometeen We Know Speak Americano van Yolanda B. Cool in het foutuur. Eerste verkeersinformatie van Flitsmeister. 20 files, 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A16 van Ridderkerk naar Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan, 6 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. Menno Barneveld.

0: Q-Music met Menno.
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Ja, met Marjolein.
0: Marjolein! Hallo Marjolein.
1: Ja, hi.
0: Marjolein, waarom heb ik je aan de telefoon?
1: Nou, ik heb Scooter gestuurd.
0: Ja, je hoorde net een poëtische uitspraak van Scooter.
1: Ja, klopt.
0: Een levenswijsheid.
1: Ja, klopt. Hij heeft er veel.
0: Ja, hij heeft er echt heel veel. Deze week maak je kans op tickets voor Scooter. Dus ik ben erin gedoken. Ik heb heel veel levenswijsheden van hem geknipt al. Maar welke hoorde je net?
1: Oeh, dat weet ik niet eens meer.
0: Je weet niet eens meer. Het had iets met belangrijk zijn te maken.
1: Oh, ik weet het echt niet meer. Het enige wat ik nu kan bedenken is dat ik net met je collega het over how much is die vis heb gehad.
0: Ja? Ja, die was het niet. Het was it's nice to be... Nou, luister.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Oh ja, nu kwam nu weer naar boven, hè? Ik hoor het al.
1: Ja, klopt. Ja, ik leef erbij.
0: Je leeft erbij? Jij leeft met de quote van Scooter?
1: Ja, zeker. Ja, mijn man en ik die maken er altijd grapjes over. Dat als we eten en het is vis, dan zeggen we altijd, how much is die vis? En, ja, respect voor de man in ice cream van, et cetera.
0: Kijk, nou ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Je man en jij, tenminste, ik neem aan dat je meeneemt.
1: Ja, we zijn er nog jarig, dus dit
0: ook
1: wordt
0: nog een
1: jaar als cadeautje.
0: Ja. Nou, jullie gaan op 25 oktober naar de Ziggo Dome voor Scooter.
1: Yeah, dank je.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Doei. This one's going out.

Dit is het Foute Uur. Q Music.

Adele in het foute uur. En Love You. Dat is de gecensureerde versie, hè? Fuck you. En daarvoor hoorde je Marjolein. En Marjolein die won tickets voor Scooter deze hele week. Hoor je Scooter in het foute uur met poëtische uitspraken of levenswijsheden. En als je hem dan hoort, dan moet je het woord Scooter in de Q-app sturen. En dan ben je er misschien bij 25 oktober in de Ziggo Dome. Dan nu een feest.

0: bel je zomaar even op. In de Top 40 Classic gaan we zo meteen terug naar 1996.
1: Fantastisch! Wat mooi! Wint Wimbledon 1996. Fenomenaal!
0: Ja, wie was het ook alweer en wat waren de hits? Dat hoor je zo in de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Danny.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd wel gezellig, hè. Maar we moeten de komende dagen net even wat vaker op de koffie bij ouderen.
0: En de nummer 1 in de Top 40 hoor je zo.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
18: Ja, goedemorgen. De twee mannen die zwaar gewond zijn geraakt bij het zware ongeluk in Limburg liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt L1. Het ongeluk was gisteren in Heibloem. Een auto reed er tegen een boom. Vier andere mensen die in die auto zaten kwamen om het leven. Een van hen is boer John Nauwe. Hij deed vorig jaar mee aan Boer Zoekt Vrouw. Meerdere Nederlandstalige websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Investico. Sites zijn eerder offline gehaald, maar worden nu vanuit het buitenland gerund en dat is moeilijker te controleren. Deze expert geeft bij de NOS een voorbeeld van zo'n website.
19: Ze zien er vaak heel vrolijk uit. Je ziet foto's van hun producten, een winkelmandje, betaalmogelijkheden. Ze beloven direct te verzenden als je vandaag bestelt. Alleen ze verkopen geen boeken of kleding, maar designerdrugs.
18: En zeker 8 van dit soort drugswebsites zijn inmiddels weer in de lucht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft maar oplopen. Van ruim 3300 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En tienduizenden mensen worden nog vermist. Bevingen waren anderhalve week geleden. Dik 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Ja, ga als het erg heet is net even wat vaker op de koffie bij ouderen. Met die oproep komen experts vandaag. Ze maken zich vooral zorgen over ouderen die thuis wonen. Daar is namelijk weinig controle of ze wel genoeg drinken en niet oververhit raken. En toch maken deze mensen zich weinig zorgen, was eerder te horen bij Omroep Brabant.
20: Even in de zon, even in de schaduw, dat is het beste wat ik kan hebben.
21: Rustig blijven, veel water drinken.
22: Wij kunnen overal tegen.
21: Sigaretje roken en dan komen we wel.
18: Nou, kijk toch ook de komende dagen wat extra naar ouderen om, zeggen experts nu tegen RTL Nieuws. Eind deze week kan het namelijk weer tropisch warm worden. Het weer nog van Weerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden, in het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar ook de meeste zon en morgen opnieuw zo'n dag.
17: 21 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel 5 kilometer vertraging 13 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer vertraging 23 minuten. De A16 van Ridderkerk naar het Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienoordbrug en het Terbrechtseplein 4 kilometer vertraging 12 minuten. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de Van Brienoordbrug en Ridderkerk Noord 3 kilometer, ook daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,4. De A7 van Drachten naar Groningen bij 169,7. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,8. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Controle bij hectometerpaal 8,4. Music. Menno Barreveld.

0: David Guetta en Sam Martin met Dangerous op Q Music. Komt uit 2014. We gaan nu nog verder terug in de tijd. Naar 1996. Wimbledon is in volle gang. Tot en met zondag. Vanmiddag speelt de Nederlandse Demi Schuurs. Dubbelspel ook Nederlander Jean-Julien Royer. Daarom gaan we terug naar Wimbledon in dus 1996. Ja, het was een hele bijzondere.
1: Ja,
2: dit is het. Ja. Oh, fantastisch. Wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal.
0: Ja, en blije Daphne Dekkers toen op de tribune toen Richard Krajicek de finale van Wimbledon won. Was toen nog zijn vriendin. Ja, het was wel een beetje een gekke finale. Hè? Een paar pauzes ingelast omdat het heel erg regende. Streaker op het veld, maar hij won dus wel. En daarmee is hij tot nu toe de enige Nederlandse winnaar van het heren enkelspel van dat toernooi. Wat stond er in de top 40 op 6 juli 1996? Ik heb er 3 liedjes uitgehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stonden Los Del Rio met de Macarena. Keuze 1 vandaag.

Ronic is keuze 2 en dit is keuze 3 vandaag. Ja, ze stonden op 9. The Backstreet Boys en Get Down. You're the one for me. Dat is keuze 3. Nou, welke wordt het? Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Morgan Wallen en Tate McRae. Maar eerst Bente op Q Music. 3,

0: Morgan Wallen en Tim McRae. En What I Want. Nou, we gaan terug naar de zomer van 1996.
1: Nou, deze zomer herinner ik me nog als de dag van gisteren. Mijn allereerste vakantieliefde. Oh, jongens, toch. Ik kon gewoon niet eten van verliefdheid. En ondertussen ook nog eens verliefd zijn op de Backstreet Boys. Dus voor mij gaat hij echt de keuze vandaag voor Get Down.
0: Ja, in de top 40 classic naar 6 juli 1996. Ik liet je 3 liedjes horen uit de top 40. 3 stukjes. Los Del Rio met Macarena. Alanis Morissette met Ironic. En Backstreet Boys met Get Down. Nou, Jordan Ellen, die gaat voor Backstreet Boys. Tanja, die zegt, laten we een massale pauze inlassen en de Macarena gaan dansen. Backstreet Boys, please. Menno zegt Cheryl. Kirsten die zegt, ik ga voor Ironic van Alanis Morissette.
2: Goedemorgen, Menno. Altijd de Backstreet Boys.
3: Macarena, alsjeblieft. Groetjes erin.
4: Get down, and move it all around.
5: Duidelijk, toch? Die moeten we hebben.
6: It's like rain on your wedding day.
4: Macarena.
0: Hi. Nou, het is niet de Macarena geworden. Die heeft 27% van de stemmen gekregen. 25% voor Alanis Morissette. Ja, ze hebben echt dik gewonnen. 48% van de stemmen voor Backstreet Boys.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Wat was jouw laatste miskoop? Ik ga zo Best Still draaien. Dat doet mij denken aan niet mijn laatste, maar aan dikke miskoop. En ook Olivia Dean komt eraan met So Easy. Make it so easy to
1: fall in love. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Prijsvrij vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
16: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.

0: Sommige plekken zijn nu nog wat grijs. Vanmiddag droog. In het midden en zuiden kan het ook echt zonnig zijn. In het noorden maximaal 19 graden vandaag. In het zuiden zo'n 28. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 15 files. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er drie. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 8 kilometer vertraging 23 minuten. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Grijzoord en Valburg. 9 kilometer vertraging 37 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer vertraging 19 minuten.
1: Menno Barreveld.

dit was echt een miskoop. Eén, misschien twee keer gespeeld. En dan gekocht omdat er vrienden langskwamen. En het me leuk leek om het te doen. Maar het was geen succes. Ik heb het uiteindelijk weggegeven aan iemand die het wel heel leuk leek. Of die er verder iets mee gedaan heeft. Geen idee. Waar gaat het over? De game Rock Band. Rock Band, een spel, een videogame. Daar zat Bastille, die ik net draaide, met Pompeii in. Of in ieder geval, die zaten in een DLC-pakket. En dan kocht je dus die game. Die zat er in een enorme doos. En daar zat dan de game in. Gewoon zo'n doosje met zo'n schijfje. Maar er zat ook een plastic Fender Stratocaster gitaar in. Ja, van plastic, een controller. En er zat ook een drumstel in. En geen echte, maar vier van die drumpads. En een USB-microfoon. En dan moest je dus op de maat bepaalde knoppen indrukken op die gitaar. Of op het juiste drumpad slaan, in de juiste tonen zingen. En de slogan was, start a band, rock the world. Nou, dat is mij dus niet gelukt. Dit is een van de grote miskopen die ik gedaan heb in mijn leven. Andere bands en artiesten draaien, dat gaat me beter af. Moet je horen.

0: And what makes you beautiful?
1: You. Maximum Summer.
0: Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte of het dieptepunt van je weekend. Ik doe ook ieder weekend, iedere maandag mijn eigen weekendwoord. En dit weekend was mijn woord trein. Ja, ik heb heel veel in de trein gezeten. Naar Disneyland Parijs. Altijd leuk natuurlijk. Maar door dat brandje vorige week maandag in Rotterdam, waardoor het treinverkeer sindsdien ontregeld is, reed de Eurostar om. Zeg maar 3 kwartier extra reistijd ongeveer. Hij ging gewoon anders via Utrecht en Den Bosch en Tilburg. In plaats van meteen vanuit Amsterdam naar Rotterdam en Antwerpen. En dat ook nog 25 minuten vertraging bovenop die 3 kwartier omrijden. Op de heenweg en de terugweg. Dus ja, ik heb lekker lang in de trein gezeten dit weekend. Maar het was eigenlijk best wel chill, weet je wel. Gewoon een beetje gelezen, stom zitten, doomscrollen op mijn telefoon. Theetje gehaald in de restauratiewagen. Maar jouw weekendwoord, wat is het? Stuur het in de Q-Music app. Misschien ben je zo om 11:45 mijn kandidaat in Weekend het Weekend. Krijg je sowieso mijn koffiecup en maak je kans op het Q-prijzenpakket. Dus je weekendwoord, stuur het in de Q-app. Jaws en Jason Derulo zo.

0: van Jason Derulo. Zo meteen een All Right Stop Lunchtime. Een lunchmix met onder andere... Head and Heart van Joel Corey en M&AK. En het nieuws komt eraan met Danny Vos.
1: Ja, dat gaat weer over de soap van dit moment op het WK. Donald Trump, die eigenhandig een schorsing van een Amerikaanse speler zou hebben teruggedraaid. Hij zou de FIFA hebben gebeld. Nou, daar blijft het allemaal niet bij.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
9: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
19: Sloopmelk.
18: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
19: Sloopmelk.
18: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
17: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag...
0: Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Douw on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
25: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
26: Q-Music. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
27: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
24: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
28: Ja, goedemiddag. Een emotionele middag in Veghel in Brabant. Daar is zometeen een herdenkingsbijeenkomst voor de twee jongens van 15... die gisteren om het leven zijn gekomen. Twee zaten in een auto die tegen een boom botste... en op de school van de jongens is zometeen een herdenking. Het verdriet is groot, ook bij de familie, zeggen ze bij Hart van Nederland.
29: Het kwam heel hard aan natuurlijk. Ik heb geen woorden ervoor. Voor die andere jongen ook, het is zo erg.
30: Ja, het is gewoon moeilijk. Heel moeilijk te bevatten wat er is gebeurd.
28: De politie doet nog onderzoek. Dan dat andere zware ongeluk gisteren in Limburg. De twee mannen die daarbij zwaar gewond zijn geraakt... liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt L1 nu. Ongeluk was in Heibloem. Een auto reed tegen een boom. Vier andere mensen in die auto kwamen om het leven. Een van hen is John Nauwe. Hij deed vorig jaar mee aan Boer Zoekt Vrouw. Dan naar Frankrijk. Er zijn, ondanks de grote bosbranden... de meeste wegen langs de Middellandse Zee gewoon open, zegt de ANWB. Vakantieverkeer dat van Frankrijk naar Spanje rijdt... heeft weinig last van die bosbranden. En toch adviseert de ANWB wel...
31: Volg de verkeersinformatie, want het kan ook zo zijn... dat op het laatste moment wel een snelweg op jouw route is afgesloten.
28: En vanwege die natuurbranden zijn 10.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd.
32: WK 2026.
28: Ja, de rel tussen België en Amerika... is nog lang niet voorbij. België en Amerika spelen komende nacht tegen elkaar op het WK. En er is gedoe over een rode kaart die eerder is gegeven. Bij Amerika was een speler geschorst... totdat president Trump de telefoon pakte... en volgens Amerikaanse media hoogstpersoonlijk de FIFA heeft opgebeld. Daarna is die schorsing opeens omgezet in een voorwaardelijke straf. Onbegrijpelijk, zegt België nu, het land gaat officieel in beroep. Het weer nog van Weerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden, in het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar ook de meeste zon. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
24: 19 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, vertraging is daar 21 minuten. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Grijshoort en Valburg. 11 kilometer, vertraging 48 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A1 van Amsterdam naar Naarden bij hectometerpaal 18,6. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,4. De A7 Drachten richting Groningen bij 169,7. Op de A7 van Drachten naar Groningen, daar wordt gecontroleerd bij 168,1. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 19,9. Dan de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 8. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 213,2. En de A59 Den Bosch richting Breda bij 111,9.
4: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go!
24: Alright. Stop. Lunchtime. Ja, even wat energie. Alright, stop. Lunchtime, mijn lunchmix. Kelly Veenhuizen. Die zegt head and heart in de mix. Ik kan niet wachten. Eindelijk een hoogtepuntje op deze typische maandag. Waarop tot zover alles misgaat. Ja, head and heart komt eraan.

0: And I'm good.
1: Q. Maximum Summer.
0: Ja, ik zie een weekend worden binnenkomende Q-app. Rampzalig, druk, Shanghai, Silverstone, werken, Breda live, nog een keer werken, tovertuin, muziek, bij allerlei woorden. En Elina de Beus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jouw weekendwoord is Londen.
2: Yes.
0: Ik ga raden waar het over gaat.
2: Ja, is goed.
0: Jij bent in Londen geweest.
2: Ja.
0: Kijk, nou dat is goed. Ja. Maar dan nu de details, die moet jij geven. Wat ging je in Londen doen?
2: Ik ging naar de laatste avond in Wembley van Harry Styles.
0: Ah, te gek.
2: Ja.
0: Dan heb jij, als het goed is, ik las er vanmorgen een artikeltje over, dan heb je Harry Styles in tranen gezien.
2: Ja.
0: Want ja. Hij is de eerste die Wembley 12 keer uitverkocht heeft, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja, een record, ja.
0: Ja, ja toch niks. Hoe was het? Te gek.
2: Het was echt geweldig. De sfeer ook, het was echt wel anders dan Amsterdam. Het was echt geweldig. Ik kan het niet omschrijven, ja.
0: Ik hoor je zeggen anders dan Amsterdam. Ik wil namelijk gaan vragen, was dit de enige keer dat je Harry Styles gezien hebt tijdens deze twee shows? Of tenminste niet twee shows, maar twee tours. Hoe zeg je dat?
2: Ja,
0: twee plekken?
2: Nee, ik ben 8 keer in Amsterdam geweest.
0: 8 keer in Amsterdam?
2: Oh. Ja.
0: Oh, dus ik heb wel te maken met echt een Harry Styles fan.
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, is goed. Heb je mooie herinneringen gemaakt afgelopen weekend?
2: Ja, zeker.
0: Nou, doe ik met jou weekend het weekend.
3: Weekend het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Ja, ik kan me alleen wel voorstellen dat je zeg maar weinig nieuws meegekregen hebt dan.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, dan wordt het gokken geblazen. Ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt. Van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Een opmerkelijk tafereel zondag op de A12 bij Babberich. Dat was een botsing tussen een auto en een caravan. De bestuurders van het ongeluk klapten daarna op de A12 een campingtafeltje uit, stoeltjes erbij en vulden daar de schadeformulieren in. Of bericht 2. Dries Roelvink is sinds dit weekend piloot bij de KLM. Hij zette een foto van een taart en een kaartje op Insta, waarin de KLM hem welkom heet. Nou, het is niet echt gebruikelijk dat mensen op die leeftijd, hij is 67, nog piloot worden. Of is het bericht 3. Bij VV Akrum zijn ze al sinds zaterdag bezig met metaaldetectoren. Al jaren gaat er een gerucht dat de allereerste koektrommel uit de kantine vol memorabilia op het hoofdveld begraven is. Nou, die zijn ze gaan zoeken, hebben ze nog niet gevonden. Wel een oude scheenbeschermer van Foppe de Haan. Wat is het volledig kloppende bericht?
2: ik ga gewoon echt gokken. De derde?
0: De derde?
2: Ja?
0: Nee. Nee, ze zijn op zoek naar de ring van Dylan Vente. Dat is een speler van Heerenveen. En die ring die is ze verloren vrijdagavond tijdens een oefenduel.
2: Ach, spijtig.
0: Ze hebben hem nog niet gevonden. Nee, dus die was niet goed. Bericht 2 was ook niet goed. Dries Roelvink. Die is geen piloot geworden. Van mij mag dat ook niet op die leeftijd helemaal niet meer. Dat je dan nog commercieel mag vliegen, dacht ik. Maar misschien zit ik ernaast. Maar die is door de KLM uitgeroepen tot best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar. Heeft hij al taart van gekregen en een kaartje. Bericht 1 was helemaal waar.
2: Leuk.
0: Ja, je ziet ook foto's van het ongeluk. Politie eromheen, pionnen waar de rest van de auto's langs moeten rijden. En aan de zijkant dus een tafeltje en 2 stoeltjes waar ze papier aan het invullen zijn. Maar okay. Het prijspakket blijft van hier in de kast. Maar niet getreurd, ik stuur natuurlijk wel mijn koffiecup op. Dus die komt naar je toe.
2: Nou, helemaal leuk. Die is voor mama.
0: Nou, geef maar je moed. Nou, weet je, ik stuur er 2 op, ja?
2: Nou, heel lief.
0: Heb jij er ook 1?

0: 20 Seconds, Ruben Hille. Excuses trouwens namens Ruben Hille. Mocht je nog op reactie van hem wachten. Hij vertelde dat hij nog 231 gesprekken open heeft staan op WhatsApp. Na het winnen van The Voice kreeg hij heel veel felicitaties. En hij heeft dus nog lang niet alles beantwoord. Dat vertelde hij vrijdag. Toen was hij hier bij Q-Music in Stefans Piano Bar. Gingen ze ook samen 20 Seconds zingen. Ze gingen andere dingen doen, Stefan en Ruben. Terugkijken waard op Q-Music.nl of in de Q-Music app. Zo meteen Kensington met Livin' 4. En Pitbull en Kesha komen eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcrème?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
23: Een droge middag, ook wat zon, vooral in het zuiden en midden van het land. En van noord naar zuid vandaag 19, in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 24 files. Ik heb hier 4 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A6 van Lelystad naar Muiden, tussen Almere Poort en Muidenberg, 3 kilometer vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer vertraging 16 minuten. De A50 van Arnhem naar Oss, tussen Grijsoord en Valburg, 11 kilometer vertraging 50 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, 3 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten.
24: Menno Barreveld.
23: Kensington zo met Live in Former, eerst Pitbull.

Ja, het is maandagmiddag. Zo meteen de brievenbus. En als je bericht hebt, je weet, het kan van alles zijn, van frustratie tot felicitaties, alles ertussenin. Het is welkom, typ het in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus.

0: Alexa en Fateless met New Religion. Wim van Helden.
1: Mennootje.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld. Brievenbus.
0: Menno Barneveld.
2: Brievenbus.
0: Nou, dit is dus het moment om je bericht te sturen in de Q-app. Weer middagpauze, dus even erop uit voor een wandeling. Het weer is er goed voor, dat zegt Wesley.
1: Jim Versteeg, ik hou van jou tot de sterren en daar voorbij. Dus nee, Menno, geen partnerruil. Aha.
0: Wie stuurt dat?
1: Dikke kus Ellen.
0: Ja, dat moet ik even uitleggen, want het klinkt gek. Jim die stuurt echt op alle spelletjes die we doen iedere week. Weet je wel, wat is je weekendwoord? Het is altijd partnerruil. Bij alles een partnerruil. Anders is het een heel raar bericht. Maar geen partnerruil.
1: Het is de wens van zijn gedachten, maar het is dus niet echt zo.
0: Nee. Op naar Amsterdam met Q in de oortjes. En dan morgenavond voor de tweede keer naar Bruno Mars. Stuur Daphne.
1: Lekker vandaag buiten aan het maaien. Groetjes van Johannes.
0: Heerlijk dagje vrij. Een keer thuis wat doen. Zullen ze blij mee zijn, stuurt Yvonne.
1: 300 kuub wegbrengen in Neerijnen, zegt Elibart.
0: Hey Davy Pan, nog feest in mijn verjaardag met salaatje, stuurt Jan.
1: Na een heerlijk weekend met het gezin, nu weer thuis. Mooie herinneringen aan het opslaan, zegt Marjolein.
0: Goed bezig, David. Vanavond weer voetbal kijken, stuurt Jesse.
1: Zojuist geholpen door Simone met 4 handjes. Heel erg bedankt, jongens, zegt Limke.
0: Lekker genieten van dag 1 van de vakantie, zegt Ilona.
1: Jippie, onderweg naar Zeeland met heel veel zon en zonnebrillen-emojis erbij, zegt Monique.
0: Zo naar het ziekenhuis vanuit mijn werk. Groeten van Timo. Nou, succes, Timo.
1: Gefeliciteerd, Benny, met de kaarten voor Scooter. En de groeten aan Wim en Menno. Nou, de groeten terug.
0: Goed terug. Lieve Danique, vergeet niet om af en toe ook een beetje te werken. Groeten van team ECV, stuurt Sharon.
1: En je zou maar vakantie hebben. Succes, tobbers, de komende weken, zegt Mark tegen zijn collega's.
0: Ja, hey Wim, ik las dus dat de Kleine Comedie iets nieuws heeft. Die hebben een telefoonlijn hebben die geopend.
1: Waar je een mop ga je nou horen. Zelf een mop vertellen?
0: Nee, de Kleine Comedie.
1: De Kleine Comedie?
0: Ja, die hebben een telefoonlijn geopend. Als je die belt, krijg je een mop te horen. Dus ik wilde dat even doen.
1: Oh?
0: De Geinlijn.
3: Ik heb thuis een kat, maar die heeft precies dezelfde kleur als mijn tas. En dus je haalt ze heel snel door elkaar. Ik kwam er laatst achter dat ik gewoon al 3 kwartier mijn tas zat te aaien. Ja, wat op zich natuurlijk nog niet zo heel erg is, maar ja, dat verklaarde wel waarom er nog maar 3 boeken pasten in dat ding op mijn rug.
0: Geinlijn. Even dan bellen.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Goedemiddag, het is 1 uur. Je music news van nu.nl. Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. Er is meer bekend over het zware ongeluk gisteren in het Brabantse dorpje Zeeland. De twee jongens van 15 die daarbij om het leven zijn gekomen, reden zelf in een auto van een familielid. Dat bevestigt de politie nu. Twee hadden de auto zonder toestemming meegenomen. Ze reden daarna tegen een boom. Politie doet nog onderzoek. Ga je naar Frankrijk? Luister dan goed naar de hulpdiensten. Met die oproep komt de Franse president Macron nu. In Frankrijk zijn in het zuiden grote bosbranden uitgebroken. Nou, ook de ANWB heeft tips, mocht je die kant op gaan.
8: Je moet sowieso van tevoren even checken bij je accommodatie, je camping of je hotel, of het laatste stukje te doen is. Want dat zijn mensen die lokaal zijn bekend. En vraag even of je camping bereikbaar is.
7: Meer dan 10.000 mensen in Frankrijk zijn geëvacueerd. In België zijn 6 minderjarige leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op hun school, zegt het Belgische Openbaar Ministerie.
9: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar schoolshootings en andere extremistische groeperingen.
7: Nou, die school die heeft aangifte gedaan. En auto's die te hard rijden moeten automatisch afgeremd kunnen worden. De Europese Commissie onderzoekt nu of dat mogelijk is, schrijft het AD. Het idee is dan dat in nieuwe auto's een systeem komt dat automatisch kan ingrijpen als je dus te hard rijdt. En dat systeem zou er dan in 2030 moeten zijn. Het weer nog van Weerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden, in het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar ook de meeste zon. Morgen weer zo'n dag.
6: Er staan 27 files. Slechts ben je af op de A2, Maastricht-Noord richting Eindhoven. Dat is de langste. Tussen Maarhezen en Leenderheide. Defect voertuig zorgt daarvoor 7 kilometer. Ruim een half uur extra reistijd. En flitsers zijn gezien op de A12, Gouda-Zoetermeer bij 19,9. En langs de A50 opletten van Apeldoorn naar Zwolle. Daar staan ze bij 213,2.
5: Music. Wim van Helden.
6: Met zometeen Bruno Mars.

is nog een dagje in Nederland. Morgen staat hij voor de vierde keer in de Johan Cruijff Arena. Risk it all, hoor je. Hallo daar, Wim hier. Ben je een beetje fris en fruitig op je maandagmiddag? Ja, ik moet zeggen, ik heb net een kop thee gepakt. En de thee die ik erin gooide was... goede nachtrust thee. Zelf moet ik er nog een beetje inkomen, denk ik. Ja, in het noorden is iedereen al lekker aan de zomervakantie begonnen. In het noorden is dit weekend zijn de scholen dicht gegaan. Is de zomervakantie daar als eerste begonnen. Maar misschien ben jij nog een paar weken keihard aan het ploeteren voordat het eindelijk zomervakantie is. Ja, en voor al dat harde werken kun je volop de eer krijgen vanmiddag. Miljoenen mensen zullen weten dat jij bij het slimste bedrijf van Nederland werkt. Tenminste, als je durft mee te spelen natuurlijk, hè. Je krijgt met je collega's die ook nog niet op vakantie zijn en die de hut draaiende houden deze weken de uitdaging om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Nou, met een minuut of 12 kun je aanmelden voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Dus als je durft, hou dat in de gaten. Ondertussen zomerhit van Alvaro Soler en dit is Mojo.

0: Maximum Summer.
1: Ik kreeg een appje van Marco. Die zegt, Wim, ik heb nog geprobeerd te luisteren, maar ik hoor oprecht niet dat Stardust erin zit. Ja, vorige week zat in Repeat of Niet de nieuwe track van Lost Frequencies. Met een knipoog naar de 90s, naar Stardust. Music Sounds Better With You. Dat is deze. Deze soundbite. Dat stukje. Dat zit dus hierin, maar heel diep in de mix. Je moet heel goed luisteren, Marco. Let op, hier zit hij.

0: begrijp ik nog, maar helemaal aan het eind van Lost Frequencies hoor je hem duidelijker. Kijk, dat is hem. Inderdaad, Stardust Music Sounds Better With You. Nou, deze week nog genoeg mogelijkheden om het te ontdekken, want het is de hele week
1: de Q-Music. Q-Music. Alarmschijf.
2: Lost Frequencies. Live.

0: Ja, dat is zeker. Je hebt elkaar nodig, hè? Het slimste bedrijf. Teamwork. Aan jou en je collega's de taak in het slimste bedrijf van Nederland om binnen een minuut 5 vragen zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Zijn jullie de snelste deze maand? Dan ben je verzekerd van de speciaal ontworpen Slimste Bedrijf Award met jullie naam en scoren daarop. En voor nog meer werkplezier krijg je ook nog de karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. Meespelen? Geef dan antwoord op deze vraag in de Q-Music app. Een kraker op het WK voetbal vanavond, want Europees kampioen Spanje speelt vanavond om 9 uur tegen... Nou, dat antwoord mag je insturen. Tegen wie?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho!
6: Kom je huid verwennen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
19: I Wish. De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: meeste plekken droog en de zon wil ook wel eens door de bewolking heen komen. Van noord naar zuid 19 tot 28 graden vanmiddag. Er zijn 27 files gemeld. De langste op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Budel en Leendeheide, de randweg N2. Daar zorgt een defect voertuig voor 9 kilometer en bijna een uur extra reistijd. Sterkte daar.
1: Wim van Helden.
0: En als je door kunt rijden, zou ik zeggen...
2: Deentjes, gas erop!
0: En met dit liedje wil je even dat gaspedaal indrukken, toch?

0: Lefty en Boston bij Q Music. Ah, je kon zijn naam niet normaal horen. Niet normaal horen. Niall Horan. Ja, we gaan voor de afgelopen 3 dagen volop tickets weg voor zijn show. Q Music Presents Niall Horan in de Ziggo Dome.
1: Hoi, met Jade.
2: Jade? Jij bent vrijdag 16 oktober bij Niall Horan in de Ziggo Dome.
1: Ah, ben ik.
2: Jij gaat naar Niall Horan.
0: Jij gaat naar Niall Horan.
1: Yes.
3: Soraya, gefeliciteerd.
0: Dan sta je in de Ziggo Dome.
1: Oh my god. Oh my god. Oh my god.
0: Gefeliciteerd.
1: Oh my god, dankjewel.
0: En zometeen ga je Niall Horan samen met Miles Smith. Deze Drive Safe komt eraan.
4: Maximum Summer. Q Music.

0: Ga je vanavond kijken, Janine?
1: Ja.
0: Die was heel overtuigend. Je mag ook nee zeggen. Ja, ik heb je een vraag gesteld over het WK.
1: Ja.
0: Vanavond staat er een kraker op het programma. Jij gaat of niet kijken of je moet kijken, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ik ben bijna verplicht.
0: Je bent bijna verplicht. Wie gaan er wel kijken om je heen? Want er zijn collega's die het antwoord wisten op de vraag.
1: Ja, ik denk bijna wel iedereen. Ja.
0: Ja, het is wel leuk dat je er morgen mee kunt praten, toch? Als je gaat kijken.
1: Zeker, ja.
0: Alleen daarom al. Vanavond 9 uur staat die kraak op het programma het WK. Dan speelt de Europees kampioen Spanje tegen wie?
1: Portugal.
0: Het Portugal van Ronaldo, ja.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Janine en collega's, je bent apotheker bij apotheek Chan in Hollandseveld.
1: Ja, klopt.
0: Ik vind het een aparte naam. Chan, waar komt het vandaan? Chan, waar staat het voor?
1: Het staat voor onze oude eigenaar, die inmiddels overleden is.
0: Initialen daarvan of zo?
1: Nee, volledige achternaam.
0: Oh, dat is de achternaam van de eigenaar.
1: Ja.
0: Oké, en dat hebben jullie gewoon in ere gehouden zo. Mooi.
1: Zeker weten.
0: Weet je niet met welke collega's ga je spelen?
1: Met Ageet, Janella, Nathalie en Patricia.
0: Iedereen die voetbal gaat kijken vanavond dus.
1: Zeker weten.
0: Ja. 1 minuut voor jullie. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Kun je ook voor het goud gaan? Dan ga je voor die slimste bedrijf award en de karaoke party speaker. Als je tenminste het slimste bedrijf van de maand wordt. Ben je er klaar voor? Zijn je collega's er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Hoe noem je in het Engels de bijlage van een e-mail?
1: Pas.
0: Van welke wielerronde is nu de 3e etappe gaande? Uit welk land komt het gerecht butter chicken?
1: India.
0: Waar staat de I voor in KNMI?
1: Instituut.
0: Wat is de voornaam van voetballer Dumfries?
1: Tempo.
0: Welk instrument bespeelt André Rieu?
1: Viool.
0: Kijk, en dat waren er 5. Helaas niet op rij. In het Engels een bijlage van een e-mail. Een attachment.
1: Ah, ja.
0: Oh ja, natuurlijk. Je ziet het zo vaak staan, maar we gebruiken het zelf nooit in onze taal eigenlijk.
1: Nee.
0: Terwijl toch heel veel Engelse woorden wel gebruiken. Maar in dit geval niet. De 3e etappe op dit moment, de Tour de France, is gaande. Volgens mij moeten ze nog 148 kilometer of zo. Dus dat duurt nog wel even. Ondanks de bosbranden in Zuid-Europa zijn ze dan toch net om 1 uur begonnen. Uit voorzorg dan wel zonder publiek. Butter chicken, India inderdaad. Kip in romige kruidensaus. De Yves bij KNMI Instituut. Dumfries, Denzel Dumfries zocht ik nog. Gisteren bekend dat hij naar Real gaat. En André Rieu, die stond alweer op het Vrijthof met zijn grote concerten daar natuurlijk, wat hij al jaren doet. Viool is natuurlijk zijn instrument. Voor jullie, Apotheek Chan uit Hollandseveld. 33 seconden over is nu een gedeelde tweede plek.
1: Oh, nou.
0: Ja, maar de man duurt nog lang, hè?
1: Ja.
0: Maar voor nu even opluchting. En je krijgt van mij ook het slimste bedrijf kaartspel om lekker te blijven oefenen.
1: Nou, heel goed.
2: Dankjewel. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Dit is Q-Music. Zometeen hoor je Taylor Swift. En waarom dat ik haar Taylor Swift noem, dat leg ik je zo meteen wel even uit. Het heeft alles met haar huwelijk te maken. Danny, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, iedereen heeft het natuurlijk over. Hè. Wie moet de nieuwe bondscoach worden? Namen als Pep Guardiola, Peter Bos, Arne Slot worden genoemd. Nou, we weten inmiddels dat de KNVB in ieder geval met één van deze drie in gesprek is.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
20: eBoekhouder.nl.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
22: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Het slimste bedrijf.
25: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
26: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
27: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
26: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
28: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
29: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
30: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
31: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
0: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana.

0: heerlijk retour.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Danny Vos.
5: Ja, goedemiddag. Steeds meer reacties op de voetbalrel op het WK. Er is gedoe over een rode kaart die eerder is gegeven. Bij Amerika was een speler geschorst, maar hij mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. En dat zou dan allemaal komen door een belletje van president Trump naar de FIFA. Ongelooflijk, zeggen fans en analisten nu. De UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, zegt dat er een grens is overschreden. En ook onze sportverslaggever Riepke Bakker snapt er helemaal niks van.
6: Het is een schande dat dit gebeurt. Er wordt hier een uitzondering gemaakt voor het gastland en voor president Trump. En dat mag nooit. Voor iedereen in het voetbal moeten dezelfde regels gelden. Stel dat de Amerikanen vanavond winnen en Bellingham scoort, dan is het al helemaal een dieptepunt in de WK-historie.
5: België, het land waar Amerika vannacht dus tegen speelt, is woedend. Ze zijn in beroep gegaan. Er is meer bekend over het zware ongeluk gisteren in het Brabantse dorpje Zeeland. De twee jongens van 15 die daarbij om het leven zijn gekomen, reden zelf in een auto van een familielid, bevestigt nu ook de politie. Twee reden tegen een boom aan. Ze hadden die auto zonder toestemming meegenomen. Dan naar Sri Lanka. Er zijn zeker 25 mensen omgekomen bij een opstand in een gevangenis. Er zijn ook 100 gewonden. De bewakers zouden de controle in die gevangenis nog altijd niet helemaal terug hebben. Ja, toch nog even terug naar het voetbal. Arne Slot is in gesprek met de KNVB om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Dat melden Duitse media. Er zouden zelfs al meerdere gesprekken zijn geweest. En toch heeft de KNVB ook nog andere kandidaten. Een naam die door veel voetbalfans wordt genoemd is die van PSV-trainer Peter Bos. Maar hij wil er tegenover ESPN niks over zeggen.
7: Ja, maar die vraag kan ik niet beantwoorden. Die ga ik niet beantwoorden.
8: Je kan het niet beantwoorden, waarom niet?
7: Omdat ik gewoon daar totaal niks van af heb.
5: Oranje is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Natuurlijk omdat Ronald Koeman is opgestapt. Het weer nog van Weerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden. In het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar dan ook de meeste zon. En morgen krijgen we nog zo'n dag.
4: Er zijn 32 files. De twee langste hoor je nu. A2 Maastricht-Noord Eindhoven. Tussen Wildenberg en Valkenswaard. Defect voertuig zorgt voor 10 kilometer en 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen de Tacitusbrug en Maasbrug. 10 kilometer, ook daar 20 minuten. Verder zijn er flitsers langs de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij 156,7. A4 Leiden-Amsterdam 8,3. En een flitser op de A28 Assen-Hogeveen bij 160,6. Snift, hoor je zo meteen. En waarom ik er zo noem, dat leg ik jou er wel uit. Laat.

als er iemand de show heeft gestolen, dan is het Taylor Swift wel, hè? Zij stapte dit weekend in het huwelijksbootje met Travis Kelce. Ja, en dat was natuurlijk niet even het ja-woord geven en daarna een receptie met koffie en gebak in het lokale zalencentrum. Nee, het was gewoon in een stadion in New York. Het was een huwelijk wat je eigenlijk mag vergelijken met een ware militaire operatie. In totaal zou het hele spektakel tientallen miljoenen hebben gekost. En dan was ik toch even benieuwd voor zo'n bedrag. Wat krijg je ermee als bedankje?

bij Q Music. Ik heb hier nieuwe muziek van Topic en Becky G. Sorry papi. Zo heet hij. Letterlijk vertaald uit het Spaans. Sorry papi. Sorry papa. Maar waar zegt ze dan sorry voor? Nou, niet omdat ze haar schoenen weer eens in de woonkamer heeft laten rondslingeren en niet heeft opgeruimd. Of dat ze haar bord niet in de vaatwas heeft gezet. Nee, niet voor dat soort dingen zegt ze sorry. Het is iets pikanter. Het gaat ook duidelijk niet over haar vader. Dat zou echt heel ongezond zijn. Met papi wordt namelijk iemand bedoeld die je eigenlijk heel aantrekkelijk vindt. Dus ze zingt, sorry papi, ik heb me niet voor jou uitgedost. Deze sportwagen heeft zoveel rondingen voor jou. En je mag gratis kijken. Maar meer dan dat wordt het niet. Hands off, Becky G.

0: 35 jaar en ik moet huilen omdat ik zelf de stroop op mijn pannenkoek wilde doen.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een volwassen vrouw. Dit ben je uiteraard ook niet zelf. Maar wij vragen ons wel af, hoe klinkt het als volwassenen huilen met dezelfde redenen als kinderen?
0: Dat hoor je morgenochtend.
2: Mattie en Marieke.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
2: Echt serieus?
5: 7,
2: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Die flitsers met Tom bij TomTom.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we er al?
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
30: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
26: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
31: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
32: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De verschillen zijn groot. In het noorden is het een graad of 19. Terwijl het in het zuiden zomaar 10 graden warmer kan zijn. Ja, en morgen een beetje van hetzelfde. Maar we krijgen steeds meer zomer in Nederland. 42 files zijn er op dit moment. Het slechts ben je af op de A59. Os richting Zonzeel. Tussen Vlijmen en Drunen-West. Daar een defect voertuig zorgt voor 6 kilometer. Bijna een half uur extra reistijd.
3: Wim van Helden.
2: Harry Styles hoor je na Lady Gaga.

Smack Your Music. Terwijl in Nederland de eerste zomervakanties begonnen zijn. Ja, de temperaturen gaan komend weekend weer richting de 30 graden. Ja, ik dacht toch een mooi moment om het net eens op te halen. Het net met vergeten zomerhits. Want daar zijn er genoeg van die liedjes die je ooit mee hebt genomen van vakantie. Misschien heb je het hier in Nederland nog wel een singeltje van gekocht of zo. Of gedownload en vervolgens is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Welke zomerhit hoor jij nou nooit meer, maar zing je nog wel helemaal mee? Met een minuut of 6 zet ik weer de spotlight op een vergeet me liedje. En vergeten zomerhits zijn van harte welkom in de Q-Music app. Misschien wel die van jou zometeen.

0: kun je van de Bauza niet zeggen met Magnetic, hè? Maar vergeet de zomerhits. Omdat je ze nooit meer hoort. Maar als je ze eenmaal wel hoort, dan ben je gewoon even terug op dat strand, op die ene vakantie. Met je vrienden. Ja, zomerhits die weer herinneringen boven brengen. Dit is er zo eentje.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Oh ja, momentje. Ingestuurd door Jan.
1: En vergeet mijn liedje.
2: Hey Wim, met Jan hier. Hey, wat leuk dat jullie mijn vergeet mijn liedje gaan draaien. So, this is how we party. En ik weet nog heel goed dat ik een jaartje of 16, 17 was en dat ik deze single kocht en echt superveel luisterde. Maar eigenlijk na al die tijd nooit meer geluisterd. Of eigenlijk niet gehoord op de radio zelfs. En ik weet me nog goed dat die tijd dat ik lekker met mijn vrienden op pad was en naar bijvoorbeeld stripboekwinkels ging. En dat het echt een superleuke zomer was. Dus echt superleuk dat jullie me gaan draaien en ik ga lekker luisteren. Fijne middag.
0: Ja, het feit dat je nog naar stripboekenwinkels kon, betekent denk ik dat we ons ergens in de jaren 90 begeven. Soap, this is how we party. Dit is met recht een vergeven liedje, hoor.

0: Playbackje music. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
1: Ja, het is bekend waar Koningsdag volgend jaar wordt gevierd. Daar ga ik dus zo vertellen.
0: Nou, ik denk dat die stad er nog nooit zo lekker bij heeft gelegen. Ja. Ja, ze noemen het ook wel Lelijkstad namelijk. Dus.
1: Goed, nou, blijf toch maar even luisteren.
0: Ja, blijf maar even luisteren. Sowieso, omdat ik deze hit zo meteen helemaal aan je laat horen. Maar uit welke hit komt dit specifieke trommeltje? Herken je hem? Welke hit is dit? Als je het weet, mag je het zeggen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
20: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetters. Spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
21: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen.
15: Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
25: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
26: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
25: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
29: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Het is 3 uur, Q-Music News van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag volgend jaar in Flevoland. Koningsdag op 27 april wordt gevierd in Lelystad, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag in Flevoland viert. Het wordt ook een bijzondere editie. Willem-Alexander wordt namelijk 60 jaar. De 2 mannen die zwaar gewond zijn geraakt bij het zware ongeluk in Limburg liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat meldt L1. Ongeluk was gisteren in Heibloem. Een auto reed er tegen een boom. En 4 andere mensen die in die auto zaten kwamen om het leven. Dan naar Frankrijk. De EU gaat helpen met de grote bosbranden daar. Die branden zijn in het zuiden van het land. En verschillende EU-lidstaten sturen 4 blusvliegtuigen die kant op. In Frankrijk zijn vanwege de branden meer dan 10.000 mensen geëvacueerd.
33: WK 2026.
1: Ja, over de hele wereld wordt gepraat over de grote voetbalrel die bezig is.
34: Bad, bad, bad, bad, bad decision.
1: Dat is een van de vele reacties op de schorsing van een Amerikaanse speler die is teruggedraaid. Een speler van Amerika had rood gekregen, maar mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. En dat zou dan allemaal komen door een belletje van president Trump naar de FIFA. En dus zijn ook de fans van België boos, horen we bij de VRT.
35: Schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
36: Rood is rood, wat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport.
1: België is naar de rechter gestapt en die kijkt er nu naar. Veel tijd heeft hij alleen niet. Vannacht dan spelen België en Amerika al tegen elkaar. Het weer nog van Meerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden, in het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar dan ook de meeste zon. En morgen dan krijgen we nog zo'n dag.
0: Er zijn 49 files op dit moment. Slechts ben je af op de A73, Maasbracht-Nijmegen. Tussen het Vonderen en de Roertunnel. Defect voertuig zorgt daarvoor 8 kilometer en ruim 50 minuten extra reistijd. En flitsers langs de A27, Almere richting Hilversum bij 112,4. En op de A28 opletten van Assen naar Hogeveen staan ze bij 160,6. Ik heb de keuze gemaakt om je het officiële WK-anthem te laten horen.
34: Bad, bad, bad, bad, bad decision.

0: Uit welke hit komt dit trommeltje toch?
1: Goedemiddag Wim, dit is van I Follow Rivers. Ik weet zo even niet de artiest, maar de titel van de track wel. Volgens mij is hem dat.
2: Dat is natuurlijk I Will Follow.
3: Dat is natuurlijk onmiskenbaar I Follow Rivers van Lykke Lee.
4: Dat trommeltje is natuurlijk van I Follow Rivers van Lykke Lee. Wat een leuk nummer, zin om hem te horen.
0: Ja, wat een eengezindheid in de antwoorden. Iedereen hoorde dit kenmerkende trommeltje. En waar zit hij dan precies in Lykke Lee's I Follow Rivers? Ja, daar. En hij komt nog een paar keer terug, hoor.

Top 40 deze week. Dit moment op nummer 27. Bruno Mars en On My Soul. Oh, dit is echt even nagenieten van gisteravond, stuurt Joep in de Q-Music app. En Laura stuurt ook een bericht. Weer even helemaal terug in de arena na het concert van zaterdag. Good vibes only. Nou, misschien ben je er ook wel bij geweest. Of ga je nog? Morgenavond zou dat nog kunnen. Bruno Mars. Hij staat morgen voor de vierde en laatste keer in de Johan Cruijff Arena. Voor zijn The Romantic Tour. Ja, en die naam doet hij wel eer aan. Lijst even mee welk liedje hij dit weekend als verrassing zong. Welke cover? Nou, je hebt romantiek en je hebt... Oh, hij is opeens weg. Deze.

0: Hey, ik heb iets van je nodig. Ja, ik heb iets van je nodig. Iets wat je sowieso hebt. Een mening. Ja, ik hoor graag je mening zometeen in Repeat of Niet. Het werkt eigenlijk heel simpel. Ik laat nieuwe muziek aan je horen. En aan jou de vraag, wil je het vaker horen of niet? Wat is je mening over die nieuwe muziek? Stel ik over een minuut of 10 aan je voor in een nieuwe ronde. En ook deze van Pink en haar dochter hoor je binnen een paar minuten.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen?
5: Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer.
19: Here we go.
18: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
23: Het verschil in temperatuur is groot. In het noorden wordt het 19 graden. Terwijl in het zuiden zomaar de 30 graden aangetikt kan worden. En de zomer komt er bijna aan. Voor zover dat hij nog niet begonnen was. Maar deze week krijgen we er elke dag een paar graden bij. Het wordt steeds wat warmer. Richting het einde van de week tikken we misschien wel de 30 graden weer aan. Er staan op dit moment 60 files in Nederland. Slechts ben je af op de A15. Dat is Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer. Je staat daar een half uur in de file.
24: Wim van Helden.
23: Cover me in sunshine. Shower me with good times. Meer zoet, hè? Meer zoet, maar wel heel lief. Moeder en dochter, Pink en Willow States Heart. Q Music.

0: hoor heel graag je mening over de volgende track.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Ik ga je voorstellen aan nieuwe muziek van Marshmello. Hij zit nu eens in zesde ronde in Repeat of Niet. Ja, en de laatste keer dat hij in de top 40 stond, dat hij een hit had, was deze samenwerking met Jelly Roll.
2: Or out a little holy water.
0: Ah, die ken je toch? Holy Water. Ja, hij heeft nu de krachten gebundeld met opnieuw een countryster. Dit keer een countryzangeres, Kelsea Ballerini. En het gaat dit keer niet over holy water, geen heilig water, maar wel over een ander drankje. Welk drankje is alleen niet bekend? Wel dat ze er heel veel van zuipen. Ja, dat is eigenlijk in al die country liedjes zo. Het liedje heet namelijk Another Drink, and Another Drink, and Another Drink, and Another Drink. En ik ben benieuwd, wat vind je hiervan? Marshmello en Kelsea Ballerini.
1: Repeat. Repeat.

0: Another drink for Marshmallow. Wordt het ook een another ronde?
1: Repeat.
0: Of niet? Dan gaat hij door naar vanavond of niet. Het is nu ronde 6. Pakt hij de volle kaart van 10 repeats op rij. Dan heeft hij nog wel wat repeats voor je nodig natuurlijk. Er komen veel berichten binnen. Onder andere Danny laat van zich horen.
2: Ja, Wim, goedemiddag. Ja, ik hou van country. Ja, ik hou van een sapje.
0: Ja, dat hoor ik.
2: Maar nee, voor mij wordt het er eentje hoor. Nee jongens, nee, doe me niet. Nee, laat me zitten.
0: Proost Danny.
3: Ja, ik vind deze wel echt lekker hoor. Voor mij een dikke repeat.
4: Hold toch eens op met dat gesoep. Voor mij een niet.
0: Op met soepen. Dat zegt Auk. Pepijn die zegt, ik vind het wel lekker klinken. Repeat van mij. Stephanie zegt repeat. Echt een leuk nummer. Lekker zomers ook. En dan ben ik aan toe. Ron zegt nee, dit is echt toch een niet. Ik heb een paar keer voordeel van de twijfel gegeven, maar voor mij nu toch een niet. Miranda zegt repeat. Klinkt heel lekker. Quinten die zegt, I just want another song. Een niet voor mij. Kita die zegt, lekker fijn liedje om te horen. Dus ik geef het een repeat.
5: Helaas voor mij een nietje. Ben wel een beetje klaar met al die country.
0: Zegt Christian. Chantal zegt,
6: ik zeg repeat. Lekker tempo.
0: En Kevin.
7: Goedemiddag Wim, voor mij zeker een repeatje. Lekker blijven draaien, op naar de volgende ronde.
1: Repeat of niet?
0: Meningen zijn wat meer verdeeld dan de afgelopen rondes, maar het is nog wel een repeat. Dus vanavond 10:15 kun je het nog eens eventjes beluisteren en je mening erover vellen. Marshmallow en Kelsey Ballerini hoor je dan. Another drink bij Lars Boelen in Another Ronde.

0: 4 uur. Met een klein uurtje zitten we weer... In verdubbel je salaris in 1 minuut.
1: In een verdubbeling, denk ik.
0: Ja,
1: zitten we nu in een verdubbeling?
0: Dat hoop ik. Maar als ik zo hoog inzet, dan kan het alleen maar tegenvallen.
1: Nee?
0: Nee?
1: Nee, het is maandag. Frisse energie, kom op.
0: Dus we gaan het gewoon doen.
1: Tuurlijk.
0: Zometeen bij Domien. Jouw kans om je salaris te verdubbelen. Eigenlijk hoef je maar 9 goede antwoorden. Want de eerste die ga ik je nu alvast cadeau doen. En daarvoor wil ik vraag 5 cadeau doen.
1: Tegen welk land speelt België vannacht een WK-wedstrijd?
0: Nou,
1: mag ik toch?
0: Nee, dit gaat allemaal lukken vanmiddag.

0: 39 jaar en ik moet huilen omdat ik vannacht niet in de koelkast mocht slapen.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een volwassen vrouw. Dit ben je uiteraard ook niet zelf. Maar wij vragen ons wel af, hoe klinkt het als volwassenen huilen met dezelfde redenen als kinderen?
0: Dat hoor je morgenochtend.
2: Mattie en Marieke.
3: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de Feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Douw on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q-Music. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
15: I want chicken.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ADAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
22: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
4: Goedemiddag. De FIFA gaat niets doen met het beroep van de Belgische Voetbalbond. De bond wil de verhaal halen na een teruggedraaide schorsing van een Amerikaanse speler. Mogelijk heeft president Trump daar persoonlijk voor gezorgd bij de FIFA-baas. Hierdoor kan die speler vannacht meedoen in de 8e finale vannacht tegen België. Ja, het is inmiddels een flinke ruil geworden. België is het er niet mee eens, maar de FIFA gaat daar dus waarschijnlijk niets aan veranderen. In de Brabantse Zevenberg is vanmiddag een bedrijf ontruimd. Meerdere mensen waren binnen niet lekker geworden. Ze kregen hoofdpijn. Het gaat om een bedrijf dat medicijnen verpakt. In de machine was kortsluiting ontstaan, waarna er stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten en het gebied is afgezet. In België zijn 6 minderjarige leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op hun school. Dat zegt het Belgische Openbaar Ministerie.
5: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen.
4: De school heeft aangifte gedaan. En ga, als het erg heet is, net even wat vaker op de koffie bij ouderen. Met die oproep komen experts nu. Experts maken zich vooral zorgen over ouderen die thuis wonen. Er is namelijk weinig controle of ze wel genoeg drinken en niet oververhit raken. Toch maken deze mensen zich weinig zorgen, was eerder te horen bij Omroep Brabant.
6: Even in de zon, even in de schaduw, dat is best wel wat ik heb.
7: Rustig blijven, veel water drinken.
8: Wij kunnen overal tegen.
7: Sigaretje roken en dan komen we wel.
4: Ja, kijk, toch de komende dagen wat extra naar ouderen om, zeggen experts nu tegen RTL Nieuws. Eind deze week kan het weer tropisch warm worden. Over gesproken, het weer van Weerplaza. Grote verschillen vandaag. In het noorden 19 graden, in het zuiden bijna 10 graden warmer. Daar ook de meeste zon. Morgen opnieuw zo'n dag.
9: Ja, de korte broek die kan wel aan.
1: Jo, verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2 Maarse Den Bosch tussen Oude Rijn en de Jan Blankenbrug. Op de parallelbaan 8 kilometer met een half uur. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 5 kilometer, 26 minuten. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over het Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg dicht. Dat zorgt voor 6 kilometer file met een vertraging van 27 minuten. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heijenoordtunnel 3 kilometer, vertraging een half uur.
9: Music.
2: Domien Verschuren.
1: En de Q-middagshow van maandag. Anton, goedemiddag.
10: Goedemiddag.

0: Just Jack Style en Johan. Turn the lights off bij Q Music.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Hey! Goedemiddag, 4 over 4. Kakerverse begin van de maandagmiddagshow voor 6 juli 2026. Anton, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Oh, dat ik er ben, hè. Dat het gelukt is.
2: Het was even een dingetje, toch?
0: Geintje boord. Ja. Ik stond bijna stil aan de kant van de A2. Zweet tussen de billetjes, onder de okseltjes. Het was zo'n dag. Ik vertrok van huis met 90 kilometer in de tank. Ik dacht, nou ja, naar Amsterdam vanuit Utrecht. Kilometertje of 45, misschien 50. Dan red ik makkelijk.
2: Moet je redden.
0: Makkelijk. Maar ja, als het dus zo warm is buiten, dan staat de airco natuurlijk wel te loeien in die auto.
2: Ah.
0: Dus ik zag al, voordat ik de snelweg opreed, zag ik al het tellertje nog maar op 30 kilometer staan. Ik denk, nou, dit gaat helemaal niet lukken. En gaandeweg, ik bel op woensdag altijd met, of op maandag altijd met de redactie onderweg naar de studio. Gaandeweg in die redactievergadering zag ik het metertje van 30 naar 20 gaan, van 20 naar 10. En op een gegeven moment, en ik was nog lang niet bij Amsterdam, zag ik die 3 streepjes staan.
2: Oh nee.
0: Ja, en ik ben al, je kent mij, ik ben in de auto al niet op mijn allerrelaxed.
2: Paniek.
0: Echt, nou, ja, nou, wel paniek. Wel paniek. En echt met samengeknepen billetjes ben ik op mijn allerrustigst, uiteindelijk 50 km per uur, waar het moest, niet 51, niet 49, strak 50 km per uur, ben ik uiteindelijk nog de parkeergarage van Q Music ingereden. De vraag is alleen, hoe kom ik er straks weer uit?
2: Ja, en ik heb nog een vraag. Waarom ben je niet gewoon gaan tanken dan?
0: Omdat ik haast had. Ik ben altijd laat op maandag. Ik dacht, ja, dat is een goede vraag, want ik rijd in principe gewoon langs.
2: Je rijdt langs het,
0: ja, ik weet het. Dat komt straks allemaal wel. Maar nu denk ik, oh ja, hoe kom ik zo meteen weer de parkeergarage uit? Dus ik stel, hellinkje ook.
2: Ik moet gewoon om 6:55 gelijk weg.
0: Dat vind ik nog laat voor jou doen, moet ik zeggen. Oh, 6:55. Nou, hey, we zijn er. 100%.
2: Hallo.
0: Dus de middagshow van maandag met de alarmschrijver Lost Frequency. Zometeen naar 1 uur.

0: Maandagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A15, Ridderkerk Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en een brug over het Merwedekanaal. 6 kilometer file, vertraging is daar 33 minuten.
1: Q-music. Hey Domien, top show, top muziek. Gekke auto erbij, lekker man.

0: Lost Frequencies, alarmschijf van deze week. Live it all. Hoeveel duimpies?
1: 2.
0: Voor mij ook. 4 duimpies. 13 over 4. Goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow. Nou, het is de meest taboe doorbrekende middagshow van Nederland. Het is nog geen 4:15. Of er is alweer iets aangesneden dat niemand in dit land bespreekbaar durft te maken. Wij wel. Doorrijden met een bijna lege tank. Dat stuurt Annemiek namelijk in de Q-app.
2: Domien, bedankt dat je dit bespreekt. Ik heb nog 11 kilometer en ik had er niet op gelet.
0: Kijk, wij maken dit bespreekbaar.
1: Ja, een lotgenoot.
0: Ja, ja, dat is een lotgenoot. Annemiek, ja, let op. Hè. Ik heb bijna met een lege tank gestaan aan de A2. Een bericht van Paul is: Domien, er is toch gewoon een tankstation langs de A2? Jazeker, Paul. Maar op het moment dat je dat tankstation dus voorbij rijdt, omdat je denkt, nou, 30 kilometer, dat lukt nog wel. En net 2 meter na dat tankstation schiet hij van 30 naar 20. Dan begint het grote billenknijpen.
1: Ja, dat is zo'n naar gevoel. Ja.
0: Het is allemaal goed gekomen, hè? Nog wel. Ik weet niet hoe ik thuis kom zo meteen. Maar in principe, hè, de parkeergarage heb ik gered.
1: Hou ze op boven.
0: Dat is gelukt. Dan nog een bericht van Nicky. Zegt: spannend die laatste liters. Ik ben een ster in rijden tot de laatste druppels. Ik heb er dus helemaal niks mee. Maar ik vind tanken zo ongelooflijk saai.
1: Ja, en jij zat ook in een vergadering, begreep ik.
0: Ja, ja, ik kon ook niet stoppen. Nee, ik kon niet stoppen. Nee, de show gaat altijd voor natuurlijk. Show must go on. Ik kon niet denken, ik moest door. Een ander bericht van Greta in dit geval. Zegt: Helemien, het is hier, de korte broek kan wel uit in Frankrijk. Het is vandaag 34 graden. Einde week nog warmer, rond de 40. Zo, hoe zit het in Nederland eigenlijk qua pluim? Ik hoorde Nathalie zeggen dat het aan het eind van deze week weer een beetje mooier gaat worden. Maar wordt het echt weer zo bokheet?
1: Nou, we gaan wel weer richting de 30 graden, hoor. Bijvoorbeeld donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 30. En zondag 29.
0: Hey, maar moet het dan niet ergens ook in de komende, want we hebben nog 2 weken tot de zomervakantie. Moet het dan niet weer even hebben over jouw hobby?
1: Hutspot eten in de zomer.
0: Hutspot eten in de zomer.
1: Weet ook gelijk wat je bedoelt, hè?
0: Ja, dat is toch jou. Heb je het over de zomer? Heb je het jou gewoon over hutspot?
1: Ja, nee, heel graag. Ik sta er voor open.
0: Dat heb ik vorig jaar met luisteraars gedaan. En misschien wel geinig om dit jaar weer een nieuwe editie te plannen.
1: Maar zou jij dan deze week willen doen of volgende week?
0: Nee, dan wel volgende week. Het moet wel echt blafheet zijn.
1: Volgende week?
0: Ja, ik wil dat gevoelstemperatuur weer 40 graden. Zet maar even je agenda ergens komende week. Volgende week, dan gaan we hutspot eten met luisteraars. Wanneer weet je dat nog niet?

0: Boosie en Miles Smith. Time flies, so don't blink twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Dat zeg ik. En kijk eens op de klok, 4:55.
0: Tijd vliegt.
2: Laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
3: Ja, Koningsdag is pas net achter de rug, maar inmiddels is bekend in welke stad Willem-Alexander zijn verjaardag volgend jaar gaat vieren.
2: Zit die man niet mee, hè?
4: Nou ja. Zometeen, verdubbel je salaris.
5: In 1 minuut.
6: Hi, ik ben Annemiek. Ik ben 41 jaar, woon in Oudega. En ik ben werkzaam als sales support medewerker.
4: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:45. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouder.nl.
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
20: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
22: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow verkeer van Flitswijzer. 79 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. 2 keer 36. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum door een auto met pech, 9 kilometer. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten, 10 kilometer. Allebei dus 36 minuten vertraging.
0: Het is vooral zondag bij een graad of 25. Morgen is het een beetje hetzelfde. En later deze week, dan gaan we gewoon weer richting de 30 graden.
1: Oelala, de korte broek, die kan wel aan.
22: Het laatste nieuws krijgen we van Nathalie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
23: WK 2026.
3: Ja, een flinke WK-rel is het inmiddels geworden tussen Amerika en België.
22: Oei, oei, oei.
3: Zit zo. Bij Amerika was een speler geschorst na een rode kaart. Maar hij mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. De FIFA draaide dat terug, die schorsing. En dat zou komen dankzij een telefoontje van president Trump naar de FIFA. Zei eerder een persbureau en een grote Amerikaanse krant. Zojuist komt binnen dat president Trump inderdaad heeft gebeld met de FIFA-baas Infantino. En ze hebben het ook inderdaad gehad over die rode kaart. Dat heeft Trump zelf bevestigd in een persconferentie.
22: Ongelooflijk, wat een verhaal is dit.
3: Ja, de hele wereld valt inmiddels over deze ruil heen. En ook onze voetbalverslaggever
22: Riepke Bakker.
24: Het is een schande dat dit gebeurt. Er wordt hier een uitzondering gemaakt voor het gastland en voor president Trump. En dat mag nooit. Voor iedereen in het voetbal moeten dezelfde regels gelden. Stel dat de Amerikanen vanavond winnen en Balogun scoort, dan is het al helemaal een dieptepunt in de WK-historie.
3: Ja, Balogun is dus de speler waar het over gaat in Amerika. Want de FIFA zegt bij voorbaat niets met het beroep van België te gaan doen. Bij België was het verbolgen hierover. Die zeggen, dit accepteren wij niet. We willen dat hiernaar wordt gekeken. FIFA zegt, bij voorbaat gaan we hier niets mee doen. Wat opmerkelijk is, want dit zei de FIFA ook nog eens voordat de Belgische Voetbalbond überhaupt officieel beroep had aangetekend.
22: Spelletje is kapot, of nu?
0: Ja, waar bemoeit die vent zich mee?
22: Het is maar goed dat we niet meer meedoen. Als Nederland. Hè? Het is maar goed dat we ons terug hebben getrokken.
0: Nou, ik vind het echt een schande.
22: Ja, het is echt.
0: Ja, dat kan toch niet?
22: Maar wat is de volgende stap? Stel nou dat er vanavond een buitenspelsituatie is. Hè? En dat België scoort en dat er blijkt dat er geen buitenspel was, maar dat er wel twijfel was. En daarmee kikt straks België de USA uit dit toernooi. Hè? Stel, dus kan het dan zo zijn dat we morgen horen,
0: ja,
22: we hebben toch nog even de 1-0 van België nagekeken, het was toch buitenspel,
0: ja,
22: het is 0-0, die wedstrijd gaan we opnieuw spelen. Dit is een slippery slope.
0: Mm.
22: Dit is een hellend vlak. Dit kan toch niet? Het is echt ongelooflijk.
0: En dan hebben we het weer over die vent, weet je wel. Dat vind ik ook gewoon irritant.
22: Over Trump bedoel je? Ja. Of Infantino?
0: Ik bedoel eigenlijk Trump, maar dat gaat elke keer, weet hij het weer ook over hem te laten.
22: Nou, dat is ook zo fascinerend. Hij is natuurlijk bij als op het moment dat die beker wordt uitgereikt, dan is hij erbij. En toen hebben alle kritici en alle voetbalexperts hebben gezegd, dit is zeer ongebruikelijk dat een politiek leider van een land bij de uitreiking van die beker is en dat hij de beker ook gaat overhandigen. Het is zeer ongebruikelijk. En toen dachten we met z'n allen nog, oké, kijken wat dit wordt. Maar dit maakt natuurlijk dat hele WK kapot. En het was natuurlijk al, er stonden al grote vraagtekens bij het WK in de Verenigde Staten van Amerika.
0: En dan ga je dit doen en dan geef je het ook nog toe.
22: Wat erg. Hoe laat wordt er gespeeld?
3: Vannacht om 2:00. In de Brabantse Zevenbergen is vanmiddag een bedrijf ontruimd. Meerdere mensen waren binnen niet lekker geworden. Ze kregen onder andere hoofdpijn. In een machine was kortsluiting ontstaan, waarna er stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. We gaan massaal naar Spanje. Voor het eerst verwacht dat land dit jaar meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Spanje is er aan de ene kant blij mee, want dat zorgt voor mucho dinero. Maar aan de andere kant is er ook steeds meer weerstand. Op verschillende plekken in Spanje zijn er ook demonstraties geweest tegen massatoerisme. En Koningsdag lijkt nog maar zo kort geleden, maar we weten nu al waar koning Willem-Alexander volgend jaar zijn verjaardag viert. En dat is in Flevoland.
22: Gefeliciteerd.
3: Koningsdag op 27 april wordt gevierd in Lelystad.
22: Leuk hoor.
3: Meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.
22: Ja, leuk toch?
0: Wat moet je daar dan doen? Wat moet je nou doen in Lelystad?
22: Naar het vliegveld.
0: om weer terug. Ja,
22: kijk naar het vliegveld.
0: Ja. Of Bataviastad?
22: Ja.
0: Shoppen?
22: Ja. Nee, ik ga hier niks lelijks over zeggen. Ik heb al genoeg leuke dingen over gezegd over Lelystad. En het is ook goed voor de stad, toch? Het is ook goed om met z'n allen een ander blik krijgen op deze parel in de polder.
3: Het is voor het eerst in 20 jaar dat de koninklijke familie daar een verjaardag viert.
22: Ja, dat begrijp ik wel, ja. Sorry, ik ga niks lelijk zeggen over Lelystad. Ik stop ermee. Nee, excuus.
3: Toen nog koning Beatrix. Het is dus de eerste keer dat de koning zijn verjaardag in Flevoland viert. En het wordt ook nog eens een keertje een bijzondere editie, want Willem-Alexander wordt namelijk 60 volgend jaar.
22: En wie wil nou niet zijn 60ste verjaardag vieren? In Lelystad, toch? Het is toch geweldig.
0: Hey.
3: En met Flevoland, Lelystad, blijft er nog wel één provincie over waar de koning zijn verjaardag nog niet heeft gevierd. Eén provincie.
0: Dit is een quiz. Groningen.
22: Nee, daar is je wel geweest.
0: Oh.
22: Nee, ik denk... Limburg is je ook geweest. Ik weet het niet.
3: Het is Zeeland.
22: Ach, dat was mijn gok geweest als ik nog iets langer tijd had gehad.
25: Domien Verschuren.
0: Ja.
22: veel plezier volgend jaar. Dat is vast hartstikke leuk, toch?

0: snelle Laat het licht aan bij Q Music. Twee laatste weken van de middagshow voordat dit seizoen erop zit. Dan gaan we met zomervakantie. Heb je plannen eigenlijk komende zomer? Ga je dingen doen?
1: Ja, ik ga wandelen in Oostenrijk.
0: 4 weken lang?
1: Nee, 2 weken of zo.
0: Oké, okay, want ik dacht, we zijn natuurlijk weer heel lullig over Lelystad.
1: Ja?
0: Zullen wij...
1: Nou...
0: Tegen zoenen met mij zeg je meteen ja, maar naar Lelystad, dat is een brug te ver.
1: Dat gaat mij zelfs te ver, ja. Okay. Nee, ja, maar oké, okay, nou, wat wil je met me doen?
0: Gewoon lekker een kopje koffie drinken, even kijken hoe erg het is in Lelystad.
1: In Lelystad.
0: Dan komen ook allemaal berichten binnen van mensen die uit de polder komen uit Flevoland. Die zeggen allemaal, nou, naar Lelystad wil je niet doodgevonden worden.
1: Zie, als mensen zelf het al zeggen.
0: Ja. Ja, maar ik wil het wel zien. Ik wil het gewoon even onder ogen komen voordat de koning daar volgend jaar met Koningsdag naartoe gaat.
1: Is er ook iemand uit Lelystad die het voor Lelystad opneemt?
0: Nu nog niet.
1: Niemand!
0: Vind ik een leuke vraag.
1: Iedereen uit Lelystad is het er dus mee eens.
0: Kom je uit Lelystad en heb je iets leuks over Lelystad te vertellen? Meld je even in de Q Music app. We zijn onderweg naar 16:45, een nieuwe editie van Verdubbel je salaris komt eraan. Precies een week geleden werd je verdubbeld door Josine. Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
2: Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
0: Ja.
2: 366.
0: Van welke politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter? Je laatste vraag. Politieke partij is Joost Eerdmans medeoprichter.
2: Ja, 21. Zo,
0: de laatste seconde wist zij haar salaris te verdubbelen. €2600 in de pocket. Vandaag ga ik spelen met sales support medewerker Annemiek. Wat zij verdient en of het haar gaat lukken om haar salaris te verdubbelen. Hoor je zo meteen naar Alf Monsters and Men. Dit is Little Talks in de Q Music middagshow van maandag.

0: Music of Monsters and Men en Little Talks.
1: Goed, een berichtje weer van Destiny. Destiny die woont en werkt in Lelystad. Zij schrijft: weet je wat leuk is aan Lelystad? De oprit naar de A6, zodat je er snel weer weg
2: gaat. Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
0: Oh, oké, okay. Het is 4:15 geweest op maandagmiddag. Annemiek, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
4: Dank je wel.
0: Sales support medewerker.
4: Ja, klopt.
0: Ben jij dan... waar moet ik eerst even vragen, voordat ik mijn vervolgvragen
4: stel? Bij Tial. In Heerenveen.
0: Heb jij dan ook de zalen geregeld voor het Olympische winterfestijn op de 2030?
4: Nee,
0: Olympische Spelen?
4: Daar heb ik me niet mee bemoeid.
0: Nee. Want jij regelt zaal...
4: Maar als jullie een keer komen wel.
0: Ja, ja, precies. Dan regel je de allermooiste zaal. Jij bent chef zaalreserveringen daar.
4: Ja, klopt.
0: Wat voor zaaltjes hebben jullie dan?
4: We hebben drie soort businessclubs, zeg maar, de ijsbaan langs. Maar we hebben ook feest op middenterrein. Laatst hadden we nog eentje met de Q Music Foute Party erbij.
1: Menno weer.
0: Menno Barreveld stond weer te draaien natuurlijk.
1: En de drank daar.
0: Hey, maar dus je hebt niks met de Olympische Winterspelen 2030 te maken?
4: Nou ja, daar zijn de tijd misschien wel. Maar ik ben niet degene die daar dat georganiseerd. Nee. Daar hebben we een directeur voor. Ja.
0: Want de Spelen zijn in de Alpen, in de Franse Alpen. En geschaatst wordt er dan over 4 jaar in Tial.
4: Ja, klopt.
0: Godverdorie,
4: dus als ik er over 4 jaar nog bij ben, dan krijg ik het wel mee, denk ik. Ja.
0: Straks sta je vooraan met je VIP-pasje.
4: Ja, precies.
0: Annemiek, wat verdien jij per maand als sales support medewerker?
4: 1700 euro.
0: En voor hoeveel uur is dat?
4: 20 uur in de week.
0: Ik ben zelf 41 jaar jong.
4: Ja.
0: Annemiek, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Is het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden. Verdubbel ik je maandsalaris en win jij 1700 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Nou, duidelijk.
0: Klaar voor?
4: Ja, zeker.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
4: Dankjewel.
0: Ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is het hoofdingrediënt van een omelet?
4: Ei.
0: Wat verliest Disney-prinses Assepoester tijdens het bal?
4: Een muiltje.
0: Dat is goed. Hoeveel is 62 min 14?
4: 48.
0: Van welke zangeres zijn de Q-top 1500 hits Girl, Girl, Girl en Nobody's Wife?
4: Anouk.
0: Tegen welk land speelt België vannacht een WK-wedstrijd?
4: Verenigde Staten.
0: Hoe heet de huidige Tweede Kamervoorzitter?
4: Pas.
0: Van welk dier zijn labrador en poedelsoorten?
4: Pas.
0: In welke Nederlandse provincie ligt de stad Gouda?
4: Zuid-Holland.
0: Wie is de huidige presentatrice van De Oranje Zomer op SBS6?
4: Helene Hendricks.
0: Welke kleur is een 100-euro-biljet overwegend?
4: Groen.
0: Hoe heet de huidige Tweede Kamervoorzitter? Of van welk dier zijn labrador en poedelsoorten?
4: Labrador en poedel en de huidige voorzitter. Die voorzitter van de Tweede Kamer.
0: Die labrador en poedel, dat weet je wel. Of van welk dier zijn het
4: labrador soort? Labrador en poedel.
0: Ja, dat van welk dier?
4: Hond.
0: Ja, hond. Ja, hoe heet...
4: Voorzitter van de Kamer, Tweede
0: Kamer. Annemiek, wat gebeurt hier nou?
4: Nou, ik had hulptroepen, maar die doen niks.
0: Ja. Maar als ik jou de vraag stel van welk dier zijn de labrador en poedel soorten?
4: Ja, sorry, ik dacht dat je op zoek was naar een hondensoort. Dus ik was even een blackout.
0: Nee, de hondensoort.
4: De radio is heel anders dan...
0: Ja. Ik had nog rassen kunnen zeggen. Ja, soort, ik heb het nog makkelijk gemaakt voor je eigenlijk, dacht ik.
4: Ja, sorry.
0: Maar mij niet uit. Lieverd, je bent tot 9 vragen gekomen.
4: De Tweede Kamervoorzitter. Ik denk,
0: even in de...
4: Ik kan er niet op komen.
0: Tom van Kampen is zijn naam.
4: Oh nee, had ik niet geweten.
0: Nee,
4: ik had Robert in mijn hoofd.
0: Nee, was sowieso fout geweest. Wie zijn de hulptroepen? Wie ga je zo meteen enorm op de valie geven?
4: Nou, ik ben eigenlijk op vakantie in Frankrijk, dus mijn man en kinderen zitten naast me. En ik denk, hij gaat het googelen, dus ik zag helemaal de vraag te beantwoorden. Maar hij googelde niet zo snel, helaas.
0: Okay. Nou, ik heb wel goed nieuws. Ja. Er zijn 9 vragen goed beantwoord, keer 10 euro is 90 euro cash krijgen van Q Music en Tempo Team. Ja.
4: Nou, super, dankjewel.
1: En, hele gezellige, fijne vakantie nog met elkaar daar.
4: Bedankt.
0: Dag Annemiek.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q Music app.

0: Baby Rexha en Faithless New Religion bij Q Music. Daarvoor speelden we met Annemiek, verdubbel je salaris in 1 minuut. Ze ging eigenlijk nat op de vraag van welk dier de labrador en poedel soorten waren. Ze heeft het uiteindelijk wel goed weten te beantwoorden, maar dat duurde veel te lang voordat ze bij het antwoord hond kwam. Vraag 10 moest ze helemaal verstek op laten gaan. Hoe heet de huidige Tweede Kamervoorzitter? Tom van Kampen was het juiste antwoord geweest. Toch €90 verdiend.
1: Ja, ja, ja. En nou,
0: hartstikke leuke vakantie. Met man lief. Ach ja, nou ja, het is zo'n klotenspel. Dat is ook vervelend. We gaan onderweg naar. Het kan zijn dat Trump zo meteen belt. En dat we het hele spel opnieuw moeten doen.
1: Dat het opnieuw moet.
0: Of dat,
1: ja.
0: Dat ze toch de salaris heeft verdubbeld. Dat zou zomaar kunnen. We gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je zo van Nathalie.
2: Ja, en over hem gaan we het hebben. Goedemiddag. President Trump heeft toch echt gepraat met de FIFA over de rode kaart die de Verenigde Staten heeft gehad.
0: En Anouk komt eraan. Girl, girl, girl. Een van de vragen in verdubbel je salaris vandaag.
3: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Hoor je dat?
8: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
23: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
23: Fijne vakantie.
26: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
2: Ja, goedemiddag. President Trump heeft inderdaad gepraat met de baas van de FIFA om de beruchte rode kaart en schorsing van een Amerikaanse speler op het WK terug te draaien. Hierdoor mag hij vannacht toch spelen tegen België in de achtste finale. Want volgens president Trump was die rode kaart niet terecht.
29: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other.
2: Trump noemt de beslissing van de FIFA echt briljant. Volgens hem is het belangrijk dat het Amerikaanse team de beste spelers op het veld heeft. De wedstrijd Amerika en België is vannacht om 2:00. Asielminister Van der Brink roept 10 gemeenten op het matje. Ze houden zich namelijk niet aan de spreidingswet. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich er niet aan houden, maar de minister begint met deze 10. Canada en de Europese NAVO-landen steken nu zo'n 4% van hun economie in defensie en veiligheid. Dat heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd. Volgens hem zijn de lidstaten goed op weg om het doel van 5% te halen. En liggen ze op koers om net zoveel geld uit te geven aan hun leger als de VS. En opnieuw een recordjaar voor budgetwinkelketen Vibra. De omzet steeg vorig jaar naar ruim €350 miljoen. Een kwart meer dan een jaar ervoor. Ook kwamen er 63 nieuwe winkels bij. In totaal zijn het er nu 360. Volgens Vibra laat de groei zien dat Nederlanders zitten te wachten op de Vibra-formule. Dan gaat weer van Weerplaza, vooral zonnig bij een graad of 25. Morgen een beetje hetzelfde. Later deze week gaan we richting de 30 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment in totaal bijna 100 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemensaquaduct en Rijswijk Centrum. 16 kilometer file. Je vertraging is daar 33 minuten. En de A16 Ridderkerk-Debrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Debrechtseplein op de hoofdrijbaan. Daar kom je 9 kilometer file terecht. Je vertraging is een half uur. Het is maandagmiddag, eerste werkdag van de week zit erop. Lekker hoor, inpakken, wegwezen.
30: Klaar met je werk.
31: Oké, let's go.
30: Music.
31: Domien Verschuren.
0: En de Q-middagshow van maandag. Anton, goedemiddag.
32: Goedemiddag.
0: Sarah Larsen, Midnight.

0: Anouk McQ en Girl.
1: Erik van der Vis.
0: Oh, dat kun je wel horen, ja. Die komt even een deur in. Het is 7:05. Goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow van Q. Casper is erbij. Laat die weten in de Q-music app. Altijd leuk om wat van je te horen. Lekker de Q-middagshow luisteren in de file. Gezellig dat jullie er weer zijn. En Patricia die stuurt, laat de warmte maar komen. Gelukkig vandaag airco geïnstalleerd. Oh, ik was afgelopen weekend ook op bezoek bij vrienden. Die hebben net een huis gekocht. Helemaal laten verbouwen. Overal airco's ingegooid.
2: Ja, dat is wel lekker, hè?
0: Ja, het klimaat gaat naar de kloten, maar ze hebben het wel lekker.
2: Ja.
0: Dat is geweldig. Ja. Nog een bericht van Laura.
3: Hé, hey, Domien. Gewoon even, nog één keer alsjeblieft, omdat die zo lekker is. Flair, ja. Met Door het oog van de nacht met jou.
0: Ja.
3: Door het oog van de nacht met jou.
0: Ja.
3: Thank you.
0: Door het oog van de nacht is het liedje dat ik vorige week de hele week heb gedraaid van Flair. Ja, ik ben echt enthousiast. En ik weet dat heel veel andere collega's van Q, andere DJ's ook enthousiast zijn. Dus zometeen ga ik die even draaien voor Laura in dit geval.
4: Domien.
0: Ja.
4: Anton.
0: Ja.
4: Hoe is het?
0: Nou, met ons beter dan met mensen in Lelystad.
1: Ja, sterkte. Ja,
0: heel veel sterkte. De Koninklijke Familie komt naar jullie toe op 27 april 2027. Dat is een prachtige datum. Is nieuws van vandaag. En wij doen een beetje lullig over Lelystad.
1: Ja, Wim Lex wordt ook nog eens 60.
0: Ja, dus die heeft Lelystad uitgekozen. Als parel van de polder natuurlijk, om daar zijn verjaardag te vieren.
1: Maar hoezo kies je nou Lelystad uit?
0: Nou, Kitty die zegt, ik ben Lelystad fan. Ik woon hier al 31 jaar en ik ben het gezeur over Lelystad zat. Dan Ray, die zegt in Lelystad heb je een supergoed sushi-restaurant.
1: Ja, nou, als dat het moet zijn.
0: En Mike zegt, ik ben het absoluut niet eens met jullie. Lelystad is top. Bel me anders maar om het recht te zetten. Mike, hou je tegen.

0: Justin Timberlake en Mirrors bij Q Music. Kort over vijf, het is vandaag maandag, de 6 juli 2026. We hebben het al over 27 april 2027. Dat is volgend jaar op een dinsdag. Dat is namelijk uiteraard Koningsdag. En de koning en zijn familie gaan dit jaar naar Lelystad.
1: En hij wordt 60.
0: Ook dat nog. Ja, ze hebben Lelystad uitgekozen om daar groot zijn verjaardag te vieren. Ja, dan zijn er veel mensen die daar iets over willen zeggen over Lelystad. Wij hebben ook al het een en ander daarover gezegd. Het is niet allemaal even positief. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De maat is vol voor jou.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, sorry, ik begrijp het.
1: Sorry.
0: Ja, ik snap. Je woont er denk ik toch ook?
2: Ja.
0: Ik snap het dat als je stad iedere keer op de radio daarbuiten altijd wordt aangevallen, op een gegeven moment is het gewoon klaar en heb je een punt bereikt dat je denkt, ik moet nu ingrijpen.
2: Ja.
0: Michael, wat moeten wij weten over Lelystad?
2: Nou, Lelystad heeft een heel mooi natuurpark. En daarnaast de Bataviastad natuurlijk. Ja. Maar ook het allerleukste bedrijf van Lelystad. En dat is Dutch Cups.
0: Dutch Cups?
2: Ja.
0: Zijn jullie van de recycle cuppies?
2: De herbruikbare bekers, ja.
0: Ah, dat zijn jullie. Dus daar moet de koning langs?
2: Ja, zeker weten.
0: Maar lieverd, als dit je drie hoogtepunten zijn...
1: Ja. Dat je eigen bedrijf gaat noemen als hoogtepunt van Lelystad.
0: Als je dat nodig hebt...
2: Maar dat is niet goed.
0: Nou ja, als je dat nodig hebt om een stad te pluggen, dat is toch wel heftig, toch?
2: Nee, maar ik heb ook twee andere mooie punten genoemd, hè?
0: Ja, Bataviastad, de Calvin Klein outlet winkel. Ik zie niet dat...

0: Nou, het is vooral vervelend dat mensen het doen die hier nog nooit zijn geweest. Ja, ik denk dat vooral is.
1: Ja, dat zijn wij.
2: Nou, wij moeten naar Natuurpark Lelystad. Dan kunnen we, kunnen we sfeer proeven. Dieren kijken.
0: Ja, kom gewoon een keertje langs, zou ik zeggen.
1: Wat is je lievelingsdier in Natuurpark Lelystad?
0: Edelhert.
1: Toch, hè?
2: Ach, ja. Ik ook leuk.
1: Ja. Nou, Mike, ik ben bijna overtuigd. Ik denk, Anton, echt dat we dit moeten doen deze zomer.
2: Nee, dat vind ik leuk. En dan doen we een soort vooronderzoek voor Wim Lex.
1: Ja, en dan sturen we naar de RVD, sturen we dat gewoon op.
2: Ja, een soort verkenners zijn we dan.
1: Gaan we een vlog maken voor Wim Lex.
2: Ja.
1: Hallo, koninklijke vlog.
0: Goed idee.
1: Nou, Mike, als we meer tips nodig hebben, dan bellen we jou.
0: Ja, komen jullie dan ook bij ons langs?
2: Nou,
1: kijk. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar het leukste bedrijf van Lelystad.
0: Oké, wij zijn ook benieuwd of jullie het leukste bedrijf vinden.
1: Beginnen we bij jullie, met een kopje koffie.
0: Ja, helemaal goed.
1: Gezellig, Mike.
0: Jullie zijn welkom.
1: Ik laat het weten.
0: Is goed.
1: Sterkte in Lelystad.
0: Dank je.
1: Dag.
2: Hoi.
1: Gaan we echt doen, hoor, dit.
2: Het wordt wel een korte vlog.
1: We gaan onze uiterste best doen. We gaan echt de hele dag naar Lelystad.
2: Zeker.

0: Flair. Superleuk nummer. Dit is toch het nummer waarop Domien had beloofd om met Anton te zoenen, maar niet heeft gedaan.
1: Hou op.
2: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
3: Jongens, iedere keer dat jullie dit liedje aan laten horen, moet ik toch even terugdenken aan wat er een beetje geleden gebeurde met Domien en Anton.
1: Hou hiermee op.
3: Het is gewoon een soort Pavlov. Nee, je hoort het een, je denkt aan het ander, je laat het niet meer los.
1: Nee.
3: Krijgen we daar nog een vervolg op?
1: Nee.
4: Ja, krijgen we daar nog een vervolg op?
1: Nee. Kijk, ik heb dit lied vorige week gedraaid. Nadat ik inderdaad aan jou gevraagd heb of jij een keer bij mij wilde backen. Nou, daar heb ik ongelooflijk veel spijt van. Dat is helemaal fragment geworden. Is helemaal zijn eigen leven geleid op Instagram.
4: Hij is viral gegaan.
1: Ja, viral.
4: Iedereen die hoopt er nog steeds op.
1: Nou, dat vraag ik me af. Maar het ding is, ik heb daarna dus dit liedje gedraaid. En eigenlijk heeft iedereen nu bij Flair inderdaad zo'n Pavlov gevoel. Van, oh ja, Flair, daar gaat het over tongen tussen Domien en Anton. En zelfs ik hoor nu dus, ze zingen, schatje, durf je diep te gaan, kan je deze liefde aan? Ja. En ik hoor nu alleen maar, kan je deze lippen aan?
4: Ja.
1: Het leidt allemaal terug naar vorige week. En dat verdienen de mannen niet. Het zijn de Haagse helden van Flair. Je hoort het door het oog van de nacht bij Q in de middagshow.

0: Jugel met Kelani en Dekko on Think of Me. Onderweg naar 5:30. Laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Goedemiddag. Ben je klant bij de ABN AMRO? Let dan even op, want op dit moment is daar een grote storing aan de gang. Ik praat je zo helemaal bij.
0: En Alex Warren komt eraan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
21: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 91 files. Vertraging langer dan 30 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Liemers-Aquaduct en Rijswijk Centrum. Door een auto met pech. 16 kilometer, 31 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Door wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. 6 kilometer, 33 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Grijsoord en Valburg. Door een ongeluk 9 kilometer met 30 minuten. Komt een bericht binnen van iemand die geen naam in de app heeft ingevuld. Die schrijft: leuke toevoeging voor de fileberichten. 30 tot 45 minuten vertraging bij de veerpont van Beuzeghem aan de Utrechtse kant. Lang leven Google die daar iedereen aan het omleiden is. Hou er even rekening mee.
0: Vanavond is het nog lekker lang lekker hoor. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Het gaat om 25. En later deze week gaan we eigenlijk weer richting de 30 graden.
21: Mag ik die lekker lang lekker even uit je tenen?
0: Oké, dan komt ie. Vanavond is het nog lekker lang lekker.
21: Laatste nieuws krijg je van Nathalie.
12: Ja, goedemiddag. President Trump heeft inderdaad gepraat met de baas van de FIFA om de beruchte rode kaart en schorsing van een Amerikaanse speler op het WK terug te draaien. Hierdoor mag hij vannacht toch spelen tegen België in de achtste finale. Volgens president Trump was die rode kaart niet terecht en was de scheids volgens hem niet heel betrouwbaar.
22: These were two great athletes that got tangled up and this referee who is a little bit suspect if you check his past.
12: Trump noemt de beslissing van de FIFA echt briljant. De wedstrijd Amerika-België is vannacht om 2:00.
21: Ik wil er niks meer over zeggen, denk ik.
0: Nou, dit is gewoon schande.
21: Echt verdrietig.
0: Ja.
21: Echt verdrietig. We hadden het net buiten de uitzending over dat België natuurlijk eigenlijk, hè, als je morele kompas de weg zou laten wijzen, zou je als België natuurlijk moeten zeggen, we spelen niet. Maar dat gaat België never nooit doen.
0: Nee, ik snap het ook wel weer dat ze dat niet doen.
21: Want dan ga je er sowieso af met net 3 punten verlies. Tom van de redactie die zei net. Dus je krijgt er sowieso een 3-0 tegen als je dus zegt dat je... Wacht, ik zoek je even op hoor. Dat als je dus niet speelt...
23: Ja, dat klopt.
21: Dan krijg je 3-0 tegen.
23: Ja.
21: Dat is gewoon, je krijgt dus 3 doelpunten tegen. Je staat sowieso, dan ben je klaar.
23: Dan ben je gewoon klaar.
21: Ja, dat ligt uit het toernooi, ja.
0: Maar moeten zij niet gewoon dan proberen alles op alles te zetten om Amerika naar huis te schoppen?
21: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Maar nee, zeker, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dat zou misschien wel de mooiste uitkomst zijn van dit hele verhaal. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, hier doen we niet aan mee.
12: Iets anders dan. Asielminister Van den Brink roept 10 gemeenten op het matje. Ze houden zich namelijk niet aan de spreidingswet. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich er niet aan houden, maar de minister begint met deze 10. Als je klant bent van ABN AMRO, dan moet je even opletten, want de bank kampt met een grote storing momenteel. De betaalapp doet het niet en ook het online bankieren werkt niet. Volgens Hart van Nederland klagen mensen dat ze bijvoorbeeld niet kunnen betalen in de supermarkt. En weten jullie een beetje wanneer de buren met vakantie gaan?
0: Ja, precies. Ja, ik ook.
21: Goed contact op met de buren.
0: Heel goed, ja, Sylvia. Sylvia en Pieter. En,
21: oh, dat is heel goed contact hoor ik.
0: Raymond.
21: Ja.
0: Ja.
21: Knipoog.
0: Nou, hoezo? Nee, nou, het is bijna 60.
21: Open.
0: Nou, 70.
21: Excuus.
0: Ja, nee, 60. Nou, dit is weer gevaarlijk. Ik weet niet hoe oud het is.
12: Nou, bijna de helft van de Nederlanders weet precies wanneer de buurtjes met vakantie zijn, blijkt uit onderzoek. Op zich niet heel gek, want we helpen elkaar in die periode graag. Bijna 60% helpt de buren als ze weg zijn door bijvoorbeeld de planten water te geven, huisdieren te verzorgen en de afvalcontainer buiten te zetten. Beetje sociale controle vinden we wel fijn, zolang het niet doorslaat in nieuwsgierigheid of bemoeizucht. Er is namelijk wel een grens aan hoeveel vertrouwen we hebben in de buren. 1/3 zegt zelfs het niet aan te durven om de huissleutels aan de buren te geven.
21: Zo meer dan 30% zegt, doe ik niet.
12: Nee.
21: Maar wat heb je dan voor relatie met je buren, toch? Kijk, ik ben ook niet heel goed met mijn buren, hoor. Aan de ene kant heb ik heel goed contact, aan de andere kant heb ik iets minder contact.
0: Ja, dat was toch iets met een schutting of zo?
21: Zij wil ons weg hebben daar. Dat is echt, dat is gewoon helemaal niet goed gegaan bij de verbouwing van het huis.
0: Oh, dus dat is echt gewoon waardeloos contact eigenlijk.
21: Wij negeren elkaar. Het enige wat we af en toe nog wel zeggen is een knikje. En dat is eigenlijk een heel pijnlijk knikje. Ja. Ik vind het ook vervelend als wij elkaar treffen op straat. Omdat het zo ongemakkelijk is. En er is ook helemaal geen... Volgens mij komt dit nooit meer goed. Dat heeft zij wel duidelijk aangegeven. Zij is gewoon boos. En wij hebben echt nog ons best gedaan. Een soort handreiking gedaan. Maar zij wil dat niet. Het is ook haar goed recht, weet je. Ik hoef niet met iedereen in mijn straat hoef ik vrienden te zijn.
0: Nee, maar het is wel lekker als het met de buren een beetje goed gaat.
21: Nou, de buren aan de linkerkant zijn we heel goed mee. Mm-hmm. En die hebben de sleutel. Dus die weten ook precies wanneer we op vakantie zijn. En zij laten ons ook weten als zij op vakantie gaan... dat we elkaar een beetje in de gaten kunnen houden. Dus in zo'n straatje is dat wel prettig. Mm. Maar hebben jouw buren de sleutel van jouw huis?
0: Ja, op vakantie dan. Ja, zeker. Dat was laatst ook heel handig. Want toen moest mijn auto verplaatst worden. Want we waren wegwerkzaamheden.
21: Oh, ja.
0: De brief van de gemeente niet gelezen. Zij heeft voor mij de auto verplaatst. En wat een heldin.
21: Ja, dat is precies hartstikke goed als je buren de sleutel hebben. Maar 1/3 zegt dus het niet aan te durven om de huissleutel aan de buren te geven. Wij gaan daar verandering in aanbrengen deze middag. Dus ik wil graag van je weten, wanneer was je blij dat jouw buren de huissleutel hadden? In jouw geval dus moest de auto verplaatst worden. Ja. Nou, ze zijn alvast legio situaties. Laat het weten via de Q-app of bel 0909-9596. De vraag is, wanneer was je dolblij dat jouw buren je reservesleutel hadden, je huissleutel? Ik hoorde mezelf net een beetje struggelen met dat verhaal over dat voetbal. Ik zei, als we met 3-0 verliezen, dan is het afgelopen. Ja, zo werkt dat een beetje. Ik ben gewoon gestopt met kijken naar dat Nederlandse. Ik snap hoe de knock-out fase werkt. Bedankt voor alle 300 berichten die ik hier heb.

0: Hey, Domien, Anton, stelletje malote. Door deze muziek ga ik helemaal naar de kloten.
1: Q Music. Q sounds better with you.

0: Whitney Houston met you. How will I know? Rondvraag. Kwart voor zes, rondvraag van vandaag. Wanneer was je blij dat je buren de huissleutel hadden? Dat heeft alles te maken met het nieuws van vandaag.
1: Ja, bijna de helft van de Nederlanders weet precies wanneer de buurtjes met vakantie zijn, blijkt uit onderzoek. Ja, aan wie vertrouwen we dan onze huissleutel toe voor de planten? Nou, een derde durft het niet aan de buren te vragen. Te weinig vertrouwen.
0: Ja, wij gaan die een derde natuurlijk helemaal wegpoetsen. De vraag is, wanneer was je juist blij dat jouw buurtjes de huissleutel hadden? Laat het weten via de Q-app of bel 09099596. Helene was dolblij dat haar buren een sleutel van haar huis hadden. Toen, quote, ik tijdens een nachtdienst in het ziekenhuis erachter kwam dat de baby ontzettend hard aan het huilen was. En echt al zeker 20 minuten, misschien wel langer. En mijn vriend wilde maar niet wakker worden. Was gewoon thuis. Ook niet toen ik hem meermaals had gebeld. Ik maakte me zorgen dat er wat was. En ik heb de buurvrouw uit haar bed gebeld om te gaan kijken. Om erachter te komen dat mijn vriend zijn oordoppen had ingedaan.
2: Nou, hoezo doe je nou je oordop in?
0: Oh, je hebt geen kinderen. Ja, je hebt toch geen kinderen? Dat hoor ik altijd. Ja, oh, je doet af en toe wel je oordop in.
2: Dat kan niet.
0: Ik was woest, schrijft Helene, maar gelukkig niks ernstigs aan de hand.
2: Een berichtje van Anita, die zegt, toen het brandalarm de batterij op had, waren vooral de andere buren erg blij dat een van de buren een sleutel had van ons huis.
0: Alissa?
3: Ik was heel erg blij dat de buren een sleutel hadden op het moment dat ik eventjes in mijn badjas met een handdoek op mijn hoofd net harig was, de afval wilde weggooien en de deur viel achter mij dicht.
2: Melissa die was heel blij dat de buren een sleutel hadden toen ze niet zeker wist of de strijkijzer wel uit het contact was.
0: Oh, dat gevoel is verschrikkelijk, hè, dat je dat niet weet.
2: Oh ja.
0: Ja, die onzekerheid. En Sabine schrijft, we hebben geweldige buren. Ze hebben laatst erger voorkomen door naar binnen te gaan bij een grote lekkage. Het water kwam al door de kozijnen heen naar buiten. Dan telefoon 09099596. Dit zijn Domien en Anton. Goedemiddag, wie ben jij?
4: Ik ben Jody.
0: Hallo Jody, je bent op de radio.
4: Oh, gezellig.
0: Hallo, rondvraag van vandaag. Wanneer was jij blij dat jouw buren de huissleutel hadden?
4: Ja, dat is alweer wel een tijdje geleden. Maar ik was in de veronderstelling dat mijn deur bleef klemmen.
0: Ja.
4: En eigenlijk op het moment dat ik enthousiast de deur uit wilde gaan, flikte die eigenlijk zo achter mijn deur dicht.
0: Klassiek verhaal.
4: Ja, maar kut, joh. Oh, sorry. Dus eindstand, alle sleutels van de buren liggen bij mij.
0: Ja.
4: En ik heb er eentje bij een buurman liggen. Maar uitgerekend, die was natuurlijk niet thuis.
0: En dan?
4: Nou, ik zag zijn raam op een kiertje staan. Alleen, ik weet wel dat je dan hier en daar toch nog wat dingetjes moet doen, zodat hij van de ketting af gaat.
0: Ja.
4: Oh. En dus ik denk, ja, dan ziet het er maar raar uit van veraf. Maar ik ga het toch doen. Dus via zijn raam naar binnen geklommen uiteindelijk.
0: Jody.
4: Alleen de meneer had natuurlijk ook de voordeur op slot. Dus ik kon niet via de deur weer naar buiten. Dus ik mocht ook via de raam weer terug.
0: Jody, wat voor contact heb jij met jouw buurman?
4: We zijn heel goed. We gaan vanavond Spanje-Portugal kijken.
0: Oké. Okay. Geweldig verhaal. Doe hem de hartelijke groeten.
4: Ga ik zeker doen.
0: Dankjewel, Jody.
4: Ook zo.
0: Hoi.

0: Brian Oakley en Griffin Save My Love in de Q-Music Middagshow. Rondvraag van vandaag. Wanneer was jij blij dat jouw buren de huissleutel hadden? Pien?
1: Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht heb ik nog de sleutel bij mijn buren, ik en mijn ouders, moeten halen. Ik dacht namelijk dat ik ze verloren was op het feestje waar ik was geweest. Volgende ochtend werd ik wakker, keek nog even goed in mijn tasje. Zat hij er toch gewoon in? Ik heb het mijn moeder niet durven vertellen.
2: Hey Fonsie.

0: Teddy Swims by Kiel, Guilty. Onderweg naar de maandagavond met het nieuws dat je zometeen krijgt van Nathalie.
1: Nou, wie wordt onze nieuwe bondscoach? Arne Slot, Peter Bos. Eén van de twee ging vandaag op gesprek bij de KNVB.
0: En Thomas Gray komt eraan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trost tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement. Tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Hallo, het is 6 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
17: Goedenavond. Een man van 23 uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om naaktfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. Ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland kwam de politie de man op het spoor. De NS is honderden keren gebeld over de storing bij Rotterdam. Die storing zorgt al een week voor problemen voor reizigers die naar het zuiden willen. De meeste belletjes zijn van mensen die een kaartje hadden voor de internationale trein. Het is de bedoeling dat de treinen bij Rotterdam morgenochtend weer allemaal rijden. Naar Frankrijk, dat land heeft nog altijd te maken met heftige bosbranden in het zuiden. En de EU schiet nu te hulp. 4 blusvliegtuigen gaan die kant op om het vuur te helpen bestrijden. Vanwege de natuurbranden zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En dan voetbal Arne Slot is in gesprek met de KNVB om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden, melden Duitse media. Er zouden zelfs al meerdere gesprekken zijn geweest. Toch heeft de KNVB ook nog andere kandidaten. Eén naam die door veel voetbalfans wordt genoemd is die van PSV-trainer Peter Bos. Maar hij wil er tegenover ESPN niks over zeggen.
18: Ja, maar die vraag kan ik niet beantwoorden. Die ga ik niet beantwoorden. Je kan hem niet beantwoorden, waarom niet?
19: Omdat ik gewoon daar totaal niks van af weet.
17: Oranje is op zoek naar een nieuwe bondscoach omdat Ronald Koeman is opgestapt. Nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 16. Morgen zijn er zon en wolken en er wordt op morgen 22 tot 28 graden.
20: Nou, de korte broek die kan wel aan.
16: Verkeer Flitsmeister meldt nog 80 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A17. Roosendaal-Dordrecht tussen de Stok en Roosendaal-Noord. Ongeluk 5 kilometer, 32 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Oss tussen Waterberg en Renkum. Zat de auto met pech, 10 kilometer file, 42 minuten vertraging. Dan nog even een correctie op de eerder genoemde file bij het pontje. Weet je wel, aan de Utrecht.
13: Oh ja.
16: Ja. Frank die stuurde nu een bericht. Correctie op het eerdere filebericht. De pont bij Beuzeghem. Ik sta inmiddels 60 minuten te wachten. Ik zou toch de snelweg lekker pakken.
21: Domien Verschuren.
16: En de Q-middagshow van maandag. Anton, goedenavond.
13: Hallo.
16: Nelly Furtado. All good things come to

0: 26. De avond dat de Rode Duivels zich klaarmaken voor hun wedstrijd tegen de USA. USA. Vanavond speelt België om 2 uur 's nachts die wedstrijd. Daarvoor om 9 uur nog Portugal en Spanje tegen elkaar. Dat is natuurlijk echt een krakertje, hè?
1: Ja, zeker. Dat is een soort Heerenveen tegen FC Groningen.
0: Ik hoor wat je zeggen. Portugal die heeft de Cristiano Ronaldo. Dat kan natuurlijk in hun voor- of nadeel zijn. Ja. Zegt onze sportverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Portugal heeft een prachtig elftal, maar de vraag is, wat doet Cristiano Ronaldo? Loopt hij voorin in de weg en is hij alleen maar met zichzelf bezig? Of speelt hij in het teambelang en is hij op zijn 41ste nog goed genoeg om uit te blinken tegen een topland als Spanje? Als dat lukt, kan Portugal winnen.
1: Ja, en wist je trouwens leuk feitje? Riepke Bakker die is gisteren ook 41 geworden.
0: Ja, meen je niet.
1: Riepke.
0: De Cristiano Ronaldo van de sportverslag.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Toch?
1: En net zo oud is als Ronaldo.
0: Maar het is grappig, bij Cristiano Ronaldo zou ik 41... Kijk, qua sportprestaties, absoluut niet. Dat is hij speelt nog als een 25-jarige op goede dagen. Maar als je naar hem kijkt, dan zou ik hem wel 41 kunnen geven.
1: Meen je dat?
0: Ja, bij Cristiano Ronaldo wel, ja.
1: Oh, bij Riepke Bakker heb jij dat niet?
0: Nee, bij Riepke Bakker zou ik dat niet geven, nee.
1: Nee?
0: Nee, die ziet eruit als 25. Toch? Ja. Ja, ik wist helemaal niet dat hij 41 geworden was. Nou, gefeliciteerd, Riepke.
1: Oh, ja.
0: Hey, en het is de eerste avond dat je de moppenlijn kunt bellen. Heb je dat meegekregen vanmorgen,
1: Martin?
0: Nee. Ja, dit is geweldig. Het Amsterdamse Theater De Kleine Comedie die heeft een gratis telefoonnummer in het leven geroepen voor moppenliefhebbers, de Geinlijn. En als je die belt, dan krijg je cabaretiers te horen die je mop vertellen.
1: Oh.
0: Nou, zeg ik je middagshow? Ja. Hè? Zeg je moppen?
1: Ja, dat kan je zo in één zin kun je dat doen.
0: Martin en Marieke hebben het vanmorgen al geprobeerd, want die lijn even. Zullen we ook even een lijntje bellen?
1: Ja, maar ik vind wel, wij moeten net zo lang blijven bellen totdat we een goede mop hebben.
0: Want... Nee, maar ik ga ervan uit dat iedere mop goed is.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Iedere mop is hier goed.
1: Als jij zegt dat je grappig bent, ben je vaak niet grappig.
0: Dat is kleine comedie dit. Het zijn echt gigantische sterren die daar spelen.
1: Ja.
0: Even bellen. Het is 020-248-0104. Dat kan iedereen bellen thuis. Het is 020-248-0104.
1: Ja, gaat ie.
4: Er loopt een hele oude bejaarde man door het bos. En ineens ziet hij op een paddenstoel een kikker. En hij kijkt naar de kikker. En de kikker zegt... Hallo, ik ben eigenlijk een heel knap meisje van in de 20. En als je me een kus geeft, dan verander ik in dat knappe meisje. Oh, zegt de oude man. Nou, goed om te weten. En hij neemt de kikker mee naar huis. Zet hem op tafel. Gaat eten maken. Gaat lekker avond eten. En die kikker zegt... Ik ben dus een hele knappe meid van in de 20. En als je mij een kus geeft, dan verander ik dus in deze knappe dame. Ja, zegt de oude man. Dat zei je net ook al. Ja, goed om te weten. En de oude man gaat slapen. Zet de kikker op zijn nachtkastje, kruipt in zijn bed. En die kikker zegt... Ik ben dus een heel lekker wijf van in de 20. En als je me een kus geeft, dan verander ik in een lekker wijf. En dan doe ik alles met je wat je...
0: Wat hier allemaal?
4: En dan zegt die oude man... Nou, op mijn leeftijd heb ik liever een pratende kikker dan een lekker wijf van in de 20.
0: Hè?
1: Ja, ik snap hem niet.
0: Nog even één keer bellen.
1: Nog een keer bellen.
0: Ja, dat is 020-248-0104. Ja. Hè?
1: Ja, ik zat ook
0: een hele rare mop dit. Mm-hmm.
1: Nou.
0: Mijn leeftijd ben ik liever.
1: Oké, nou. Nog een keer.
0: Ja, iedereen kan het doen, hè? 020-248-0104.
5: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.

0: afgelopen weekend maak je het hele weekend kans op tickets voor Niall Horan. Oktober in de Ziggo Dome. Zodra je een track van hem hoorde, moest je even zijn naam appen. Veel Q-luisteraars blij kunnen maken. Met Miles Smith hoorde je hem Drive Safe. Hey, Oostenrijk dus komende zomer.
1: Ja, wandelen in de bergen.
0: Heb je heel veel zin in, merk ik aan alles?
1: Nou, weet je, ik hoop gewoon dat het rustig is in de bergen.
0: Oh, ja, dat je niet zo in zo'n polonaise achter elkaar aanloopt.
1: Ja, dat is toch niet leuk?
0: Zoals op Mount Everest is dat toch? Dat je echt een kolonne achter elkaar aanschouwt.
1: Ja, dat wil je toch helemaal niet?
0: Nee, we wandelen in Oostenrijk. Lekker, man.
1: Ja, ik hoop gewoon, weet je, even het kopje leegmaken. En zo, ik hoop dat het goed gaat, ja.
0: Komt een onderzoekje net binnen de

0: Zeg je van, nou ja, ga ik gewoon te veel mee?
1: Nee, ik vind wel, je moet allemaal lekker zelf weten. Maar tegenwoordig is vliegen met een koffer zo ongelooflijk onbetaalbaar duur geworden. Ik denk wel, wij nemen ook maar één koffer mee tegenwoordig als gezin. Ja, nu met een baby niet. Maar vroeger nemen we gewoon één koffer, die lieten we inchecken. En daar kon dan alles in. Dus mijn drie lange broeken ook, die er nooit droeg. Dus ik draag niet al mijn kleding die ik inpak, nee.
0: Nou ja, weet je, maar goed dat jij niet met mijn Marije gaat. Want die is nog erger. Wij moeten dus altijd een extra koffer bijbetalen. Omdat zij alles maar mee wil nemen voor 2 weken vakantie.
1: Oh ja.
0: Dan gaat gewoon die hele kast gaat erin, jongen. En dan echt, ik durf te zeggen, het is nog erg als bij jou, dat zij dan 3/4 van die koffer niet gedragen heeft.
1: Ook niet voor fotoshootjes en zo. Wat is die op Instagram? Zij is een grote Instagram-influencer tegenwoordig.
0: Nee, maar
1: dat ze even zegt, ik ga even nu het jurkje even veranderen en even een fotoshootje en dan trek ik weer wat anders aan zo meteen.
0: Nee, echt niet. Dat is gewoon helemaal niet nodig.
1: Maar jij, denk dat jij, en ik wijs even met mijn pen jouw kant op, zodat ik weet dat ik het over jou heb, Antologie.
0: Ja, hallo.
1: Ik denk dat jij, als jij 2 weken gaat wandelen, ik denk dat jij 3 hemdjes meeneemt.
0: Ja, dat heb jij goed.
1: Tot 3 hemdjes, dat is het.
0: Gaat soms wel een beetje meuren, maar het is wel efficiënt.
1: Maar dat maakt je ook helemaal niet uit, toch?
0: Nee.
1: 3 hemdjes, misschien 2 korte broekjes.
0: Ja, ik loop eigenlijk de hele dag in mijn zwembroek. Dan doe ik dan een hemd.

0: snel pas je.
1: Ja, nou ja, ik had 2 minuten op de klok, dus...
0: goed gedaan, hoor.
1: Even hop, 2 keer uitswengelen en weer terug.
0: Helemaal gelukt in Lilywood en de prik. You're the Prayer in Scene, Robert Schulz remix by Q. We gaan onderweg naar het nieuws van 6:30. Nathalie, goedenavond.
2: Goedenavond. Trouwen is dit jaar een stuk duurder geworden. Maar hoeveel duurder, dat hoor je zo.
0: En even naar 6:30 een nieuwe top 40 update met Jonas Blue.
3: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
7: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
10: De Drive Thru Quiz.
11: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
9: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
11: Dat is goed, je wint jouw bonnetje.
9: De Drive Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q Music app. Q sounds better.

0: zo makkelijk retour.
1: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze. In een leuk plaatje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Goedemiddag, avond, 6:30. Dit is de Q-middagshow. Verkeer van Flitsmeister. 56 files nog en 2 vertragingen van een half uur. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen de Stok en Roosendaal-Noord, 5 kilometer. En de A58 tussen Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof, daar 13 kilometer.
19: Vanavond is het nog lekker lang lekker hoor. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 16. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag, 25 graden. Maar in de loop van de week gaan we gewoon weer richting de 30 graden.
20: Opa, de korte broek die kan wel aan.
18: Nathalie heeft het laatste nieuws.
21: Ja, goedenavond, toch weer even over die WK-rel. Ook de baas van de FIFA zegt dat er inderdaad is gebeld met president Trump. Trump was het niet eens met de schorsing van een Amerikaanse voetballer op het WK. En volgens hem was de rode kaart namelijk ook al niet terecht.
22: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other.
21: Ja, inmiddels is die schorsing dus voorwaardelijk geworden. En dus mag die speler vannacht gewoon voor Amerika spelen in de achtste finale tegen België. De FIFA-baas hemzelf, Infantino, heeft dus nu ook gereageerd. Hij zegt dat de FIFA gewoon onafhankelijk heeft gehandeld.
18: Dezezelfde FIFA-baas die Donald Trump een soort vredesprijs gegeven heeft, toch, vorig jaar?
21: Ja.
18: Ja, exact.
19: Ja, maar ik zou dit ook zeggen als ik hem was.
18: Ja, natuurlijk.
19: Ja.
21: De NS heeft de afgelopen week honderden telefoontjes gehad van treinreizigers. Sinds vorige week is er een grote storing bij Rotterdam, waardoor er geen treinen naar het zuiden rijden. De meeste belletjes zijn van mensen die een kaartje hadden voor de internationale trein en hoe ze nu die kant op kunnen. Het is de bedoeling dat de treinen bij Rotterdam morgenochtend weer allemaal rijden. Trouwen is dit jaar een stuk duurder geworden. Uit cijfers blijkt dat je voor een bruiloft in het gemeentehuis door de week nu gemiddeld zo'n €500 betaalt. In het weekend gemiddeld bijna €1000. Het verschilt wel per gemeente hoe duur je uit bent. In Landgraaf, in Limburg bijvoorbeeld, ben je het goedkoopst uit, €221. In Utrecht het duurst, bijna €1100.
18: Oh, zo, er zit meer dan €800 verschil tussen.
21: Ja.
18: Wat heftig, hé.
21: En auto's die te hard rijden moeten automatisch afgeremd kunnen worden. De Europese Commissie onderzoekt of dat mogelijk is, schrijft het AD. Het idee is dat in nieuwe auto's een systeem komt dat automatisch kan ingrijpen als je dus te hard rijdt. Het systeem zou er in 2030 moeten zijn.
18: Uitstekend. Uitstekend idee.
19: Dan kun je nooit eens een keer even lekker racen.
18: Wanneer race je nou lekker in?
19: Op de autobaan.
18: Ja, oké, in Duitsland. Maar dan nee, maar oké, maar in Duitsland heb je... Ja, ik ben hier niet zo... In Duitsland heb je dan geen limiet? Geen snelheidslimiet?
19: Nou, op sommige plekken heb je...
18: Oké, maar je hebt dus ook een stukken snelweg waar je gewoon mag rijden wat je wil.
19: Mm.
18: Dan maakt het dus niet uit. Want ik neem aan, dit gaat natuurlijk over digitale auto's. Jij hebt een Tesla, ik heb een Volvo. Daar zitten camera's in. En die camera's die registreren de verkeersborden. Dus die zien gewoon, hier mag je 100. En als hij dat ziet, dan gaat hij dus je snelheid begrenzen op 100 km per uur. Ja, ik vind sowieso, ik heb het al vaker gezegd in dit programma ook. Ik vind te hard rijden, vind ik zoiets onnodigs.
19: Ik doe het wel eens.
18: Als jij terugrijdt, dan krijg je waarschijnlijk ook een stuk 130. Totdat je 130 km per uur mag onderweg naar Zandvoort.
19: Ja.
18: En hoe hard rij je dan?
19: Ja, nou, dan rij ik wel gewoon 130.
18: Oké, maar en als je al ergens 100 mag en je vindt dat je dan... Dan ga je 120 rijden of 130.
19: Ja, dan doe ik wel eens even zo 10, 15 erbij op.
18: Ja. Hoezo? Waarom?
19: 20.
18: Dat is toch zonde? Dat is toch niet
19: 25.
18: Voor niks? Dat is toch niet voor niks?
19: 30.
18: Dat ze daar... Daar geloof ik niks van.
19: Nee, nou, ik rij je 120. 30, laat ik zeggen 120 rijden.
18: Waar je 100 mag.
19: Ja.
18: Ik vind dat zoiets stom.
19: Ja, dan ga ik gewoon links rijden.
18: Nou, dat vind ik zo asociaal. Dit is toch geen suggestie wat er op die borden staat? Je mag dat toch 100 km per uur? Er rijdt toch 100 km per uur?
19: Ja, daar heb je ook wel helemaal gelijk in. Maar ik denk dan, nou, ik wil lekker naar huis. En dan links rijdt niemand. En dan zit er ook niemand mee in de weg.
18: Wat een ventje ben je ook, zeg. En dan die anderhalve minuut dat je eerder thuis bent. Dat is dan lekker. Dan parkeer je de auto op de oprichting.
19: Ik even een extra kusje geven.
18: Ah, ga dat toch op, man.
0: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
0: Dit is de top 40 update.
18: Here we go. Hit dossier van maandag 6 juli 2026. Zometeen op nummer 1 het huidige goud in de lijst. Op nummer 2 de hoogste nieuwe binnenkomer. Die is van Roxy Dekker. En op 3 krijg je Edge of Desire van Jonas Blue en Maleev. De eerste nieuwe binnenkomer in de lijst is van Somber. Een man maakte een jaar geleden zijn debuut in de lijst. Dat deed hij met deze hit, Undressed. Dat lijkt inmiddels al jaren geleden. Er zijn meerdere hits in de tussentijd al geweest. Hij is sinds zijn debuut ook de lijst niet meer uit geweest. Een volledig jaar in de lijst staan komt nu voor hem wel heel dichtbij. Hij moet het nog maar 2 weken volhouden om dat te halen. Dat gaat hij wel halen hoor, want sinds een paar dagen heeft er een nieuwe notering bij. Ex-alarmschijf My Body Isn't Ready van Summer vanavond op
0: nummer

Maar van Roxy Dekker. Haar nieuwste single Superstar kwam binnen op nummer 18. Niet alleen in de lijst alleen wordt hij goed ontvangen. Ook live gaan mensen los op Superstar. Ze hopt Roxy Dekker op dit moment van het ene naar het andere festivalpodium. Na het festivalseizoen gaat ze ook nog even door met haar eigen show in de Ziggo Dome. De grootste concertzaal van Nederland. 3, 4 en 5 september. Die shows waren stijf uitverkocht. Maar er is goed nieuws. Er zijn namelijk extra kaarten beschikbaar gekomen vanwege het podiumdesign. Die laatste kaarten die kun je nu nog scoren. Ja, grote kans dat ze in de Ziggo Dome deze ook gaat doen hoor. Nieuwe hit van Roxy Roll op nummer 2. Dit is Superstar.

6, 27, 26 had het volgende archief in met Somber, My Body Isn't Ready, X-Alarm schrijft op 4, Jonas Blue 3, Edge of Desire en Roxy op nummer 2 met Superstar. Dan de nummer 1 van vanavond is voor het huidige goud in de lijst. Voor de tweede week op rij is dat de WK-hit van Shakira en Burna Boy. Nederland helaas uitgeschakeld. Land van Shakira doet nog wel mee, Colombia. Komen morgen weer langs tegen Zwitserland. En voor Shakira komt dat geweldig uit. Zij is nu aan het toeren door Amerika. Toevallig had er morgen geen show gepland. Of Colombia gaat winnen, ja, dat is nog de vraag. Ze heeft sowieso gewonnen afgelopen week in de top 40. Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Ja.
1: In die zomer, hè, Shepard met Coming Home. Nee. Heel goed. Hé, zus, potverdorie, wat heb jij een lange vakantie gehad? Mijn hemel.
2: Ik heb een heerlijk lange vakantie gehad.
1: Wat hebben wij heerlijk geknuffeld ook vanmiddag.
2: Ja, het was goed om je weer te zien.
1: Ja, het is ook leuk als je zo lang bent weg geweest. Dat mensen natuurlijk echt fijn vinden dat je er ook weer bent.
2: Ja, het is ook wel lekker als je lang weg bent geweest. Dat mensen je dan ook toch wel even stevig vastpakken.
1: Ja.
2: En dat je dan voelt dat je geliefd bent. Dat is ook wel eens lekker, ja.
1: Ik ben ook blij dat je er weer bent, zeg ik namens de zenderdirectie.
2: Och ja, is ja, eigenlijk waar.
1: De tombola is helemaal uitgespeeld.
2: Wat dan?
1: Ik heb Jorien hier gehad, ik heb Joey hier. Van der Velde hier gehad, Tom van der Weert heeft hier gezeten.
2: Ja.
1: Ja, we hebben bijna weer Jeroen van Inkel nog terug. Jeroen van Inkel die heeft al gevraagd, Jos, zal ik ook even een weekje vervangen? Toen zei ik afgelopen zaterdag, nee, Joost is maandag weer terug.
0: Hij komt gelukkig terug.
1: Hij komt maandag terug.
2: Oké, ja. Audiomachinist op stal.
3: Dankbaarheidsmomentje.
1: Hey, ja, dit is onveranderd. We gaan natuurlijk gewoon iedere dag weer even kijken naar waar we dankbaar voor zijn.
2: Ja, overigens zal ik zo meteen na 7:10 even zeggen wat er... Ik hoor ook wel paniek, hè, bij mensen.
0: Maar je bent ook zo afgevallen.
2: Ja, maar dat is als je gewoon vakantie hebt, dan kom je ook gewoon tot rust, hè?
1: Ja.
2: Dat is ook vaak.
1: Ja, ook en veel gesport natuurlijk.
2: Ik bedoel, jij bent ook lang weg geweest, Anton. Ja. Daar zeg ik ook niks over.
0: Nee, maar het was geen all-inclusive.
1: Ja. Zometeen na 7:00 Joost Winkels.
2: Ja,
1: vriend, ik ben of zus. Ja, hoe moet ik je noemen? Ik ben vooral heel blij dat je er weer bent.
2: Nou, dankjewel. Is dat waar je dankbaar voor?
1: Nou, oké, ik heb je natuurlijk ook een beetje met rust gelaten afgelopen week, want ik weet wat je zometeen gaat vertellen en ik weet ook echt dat je het nodig hebt gehad. Ja. Dus ik heb ook echt, kijk, wij en dat hebben we vaak verteld al. Wij zijn natuurlijk op Instagram. Ja, wij sturen elkaar de hele dag dingen door.
2: Als dat gesprek ooit uitlekt, dan hebben wij beide geen baan meer.
1: Klaar, er komt een documentaire op Netflix over ons. Ja. En ik heb ook gewoon gedacht, ja, ik kan niet alles wat ik de hele dag zie, kan ik naar jou doorsturen.
2: Nee.
1: Want dan raak je alsnog weer overprikkeld. En dan zit je alsnog weer na 5 weken zit je hier weer. Dus ik heb echt zo op mijn handen moeten zitten.
2: Ja.
1: Toen Karel en Maan uit elkaar gingen. Ik werd niet goed. Ja. Ik werd niet goed. Ik dacht, ja, ik ga niks sturen. Dus jij me gelukkig een bericht had je het wel gelezen. Dus ik was heel blij.
2: Ja,
1: ik ben echt heel dankbaar dat je er weer bent.
2: Nou, dankjewel.
1: En ik ga er vanaf nu echt voor liggen als je zo lang bent. Ik hou dit niet vol. Mijn vriendin is ook zo blij dat je weer bent.
2: Ik krijg dat ook niet meer geregeld door met de zenderbaas. Dit was eens en nooit meer.
1: Zometeen na 7:00 doet hij alles uit de doeken. Joost Winkels met Handtrick.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
15: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
16: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
23: Sloopmelk.
22: Mona?
23: Ja, ook sloopmelk.
22: Milner?
23: Sloopmelk.
22: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
23: Sloopmelk.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Goedemorgen.
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Als je Vodafone mobiel
29: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
28: krijg je tot wel €20 korting.
29: Elke maand weer.
28: En hoe meer data en snelheid.

0: Oscar-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
2: Goedenavond. De gemeente Beverwijk wil graag met asielminister Van den Brink in gesprek over de opvang van asielzoekers. Beverwijk is een van de 10 plaatsen die op het matje geroepen wordt omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Maar die gemeente zegt zelf dat ze hun verantwoordelijkheid al nemen voor de opvang van asielzoekers. Ze kijken daarom uit naar een goed gesprek met de minister. De stroomstoring gisteren in Tilburg werd veroorzaakt door kapotte meetapparatuur. Dat heeft netbeheerder Enexis laten weten. Ze waren door die problemen bang voor een overbelasting van het elektriciteitsnet en hebben daarom zelf uit voorzorg de stroom afgesloten. Bijna 20.000 mensen hadden daar last van. Opletten als je chocolade van Milka in huis hebt, want daar kunnen stukjes rubber in zitten. Daar waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit voor. Het gaat specifiek om de reep met karamel- en melkchocolade met een houdbaarheidsdatum tot 25 december. Als je hem terugbrengt naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Sport dan nog, want vanavond staan Portugal en Spanje tegenover elkaar in de 8e finales van het WK voetbal. Spanje is een van de titelkandidaten, maar Portugal heeft dan weer Cristiano Ronaldo op het veld staan. Toch is het nog maar de vraag of dat genoeg is, vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Portugal heeft een prachtig elftal, maar de vraag is, wat doet Cristiano Ronaldo? Loopt hij voorin in de weg en is hij alleen maar met zichzelf bezig? Of speelt hij in het teambelang en is hij op zijn 41ste nog goed genoeg om uit te blinken tegen een topland als Spanje? Als dat lukt, kan Portugal winnen.
2: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen. En het wordt maximaal 28 graden.
4: Maakt het 1 minuut over 7. Verkeersinformatie van Flitsmeister op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 13 minuten vertraging. En A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. 3 kilometer, 16 minuten komt daardoor wegwerkzaamheden. Ja, zo, goedenavond. Maandagavond. It's been a while. Ik zal zo meteen even wat meer vertellen.

Bruno Mars, McEwen, Risk It All. 7:08. Maandag 6 juli 2026. Ik zal later berichten in de Q-Music app. Laura zegt, Joost, waar ben je al die tijd geweest? Klaas zegt, ik begon me al zorgen te maken. Joost, waar ben je al die tijd toch geweest? En Maartje zegt, Joost, iedere maandag was ik weer benieuwd of je er weer zou zijn. Nou, dank voor alle lieve bezorgde berichten in de Q-Music app. Geen paniek. Ja, ik was even een langere tijd vrij. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Ik werk precies 10 jaar bij Q-Music dit jaar. En ik ben eigenlijk vanaf mijn studie direct doorgerold in het werkende leven. En de laatste keer dat ik denk ik 3 weken aaneengesloten, of meer dan 3 weken aaneengesloten vrij ben geweest, ja, dat was denk ik toen ik nog studeerde. Dus ik heb eigenlijk heel netjes aan mijn baas gevraagd van, goh, zou je het goed vinden als ik een keer een langere periode vrij ben? Omdat ik gewoon even wil uittunen van het werk. Even wil tunen eigenlijk van de radio. Om heel even gewoon terug te blikken op de afgelopen 10 jaar... en met goede energie en goede moed weer door te gaan voor de komende 10 jaar. En toen zei mijn baas, ja, dat is eigenlijk helemaal goed. Doe dat lekker, neem eens even wat tijd voor jezelf. Dus ik ben een paar weken vrij geweest. Ik heb wat tijd doorgebracht met vrienden, bij mijn vriendinnetje. Ik ben nog lekker even op vakantie geweest. En zodoende ben ik eigenlijk weer lekker terug om weer de komende 10 jaar door te gaan. Dat is simpelweg het verhaal waarom ik de afgelopen weken even niet was. Dus dat gezegd hebbende, is het rond de klok van 7:15 ook gewoon weer tijd voor Knok tegen de Klok. Het is gewoon jouw kans op een paar honderd euro. Ook dat is gewoon onveranderd. De aanmeldingen die gaan uiteraard zometeen weer open.

0: Camila Cabello, Havana by Q.
1: Dit is Q Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is Q Music.
2: Jonas Blue.
1: En dit is nieuw.
0: Nou ja, guess who's back? Het was een tijdje stil rondom Olivia Rodrigo. Nu is daar weer nieuwe muziek. Dit is Stupid Song bij Q Music.

0: Olivia Rodrigo bij Q, Stupid Song.
1: Knok. Knok. Tegen de klok.
0: Ja, ik heb de weeragenda er weer even bij gepakt. En voor iedereen die van lekker weer houdt, eigenlijk misschien wel de rest van Nederland, dan heb ik goed nieuws. Komend weekend gaat het gewoon weer gebeuren. Goede, warme temperaturen. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oké, ik ga het terras opduiken met mijn vrienden, ik ga een bootje huren, ik ga misschien wel naar een festival. Het enige probleem is, en ik heb het afgelopen weekend zelf weer ondervonden bij Down the Rabbit Hole Festival, alles is zo takkenduur. Dus we gaan je uit de brand helpen, zometeen met een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Jouw one-way ticket eigenlijk naar een paar honderd euro. Als je nieuw bent bij dit radioprogramma, welkom. Even een korte uitleg. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen oplopen. Die klok die stopt al op een gegeven moment. En aan jou de taak om stop te roepen voordat de klok stopt. Lukt dat, dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Dus voordat de klok ontploft, moet jij stop zien te roepen. Doe je dat, dan win je dus een lekker geldbedrag als je mee wil doen. Het enige woord wat je hoeft te sturen is klok via de Q-Music app. En overspeel je hand niet. Dat is wat ik daarbij wil zeggen. En ook de Bouwsta.

0: Magnetic Rezo.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
9: €2,99. Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Joost Winkels.
8: Suzanne en Freek goud zometeen. Suzanne en Freek zometeen met goud.

0: Suzanne en Freek.
1: Laat als ik jou nooit vergeten kan.
0: Blijf gewoon een steengoed lief. Goud bij Q. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan wagenwijd open. Als je nog mee wilt doen, stuur dan nu het woord Klok via de Q-Music app. Ja, even heel iets anders dan. Onze zuiderburen, de Belgen, die zijn woest. Die zijn woest. Er is namelijk voor het eerst in de geschiedenis een rode kaart kwijtgescholden op het WK voetbal. Niet omdat de overtreding toch niet te zwaar bleek te zijn, maar vooral omdat Donald Trump, u weet wel, de machtigste man ter aarde, een belletje heeft gedaan met de FIFA. Eindstand, de Amerikaanse spits, mag vanavond gewoon meespelen tegen België. Compleet bizar verhaal. Hele voetbalwereld die valt over die beslissing heen. Zelfs oud-FIFA-baas Sepp Blatter heeft daar iets van gezegd. Nu mogen we weten dat Sepp Blatter ook niet vies is van een klein stukje maffiapraktijken. Maar hij heeft gezegd, voetbal mag nooit een speelbal worden van politieke macht. Het is een beetje alsof Pablo Escobar El Capone beschuldigt van een stukje smerig spel. Goed, nu is het zo dat ik juich natuurlijk voor de Belgen komende nacht. Voor Nederland valt er weinig meer te juichen. Ook uit België. Hij heeft sowieso de winst al te pakken deze week. Lost Frequencies pakt de alarmschijf. Dit is Live It All.
2: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf.
3: Lost Frequencies.

0: Rebecca Q. Knok. Knok tegen de klok. Hey Tessa, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Joost.
0: Nou, er staat een leuk festival op de planning. Waar ga je heen?
1: Dat klopt, ik ga deze zondag naar Awakenings.
0: Awakenings. Kun je even uitleggen voor de mensen die niet naar Awakenings gaan, wat voor muziek wordt er gedraaid op Awakenings?
1: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, dit is mijn eerste keer, maar volgens mij voornamelijk house en techno.
0: Oh ja. Kijk Tessa, ik vraag me dan altijd af, in welke categorie kunnen we jou plaatsen? Ben jij, ik had het toevallig dit weekend nog over, ben je een herder of een schaap als je naar een festival gaat? Dus loop je voorop of ben je het schaap dat gewoon aansluit en zegt, ja, als jullie zeggen dat ik dit leuk vind, dan vind ik dat leuk.
1: Nou, ik ben normaal gesproken de herder, maar omdat dit niet helemaal mijn genre is, denk ik dat ik nu de schaap ben.
0: Oké, dus jij zegt gewoon, oké, als mijn vriend zegt dit is leuk, dan gaan we gewoon daar, dan gaan we gewoon daarheen. Oké.
1: Gaat dit weekend het geval zijn, denk ik.
0: Ja, nou, dat is ook wel soms lekker om een beetje een schaap te zijn, toch, denk ik, Tessa?
1: Ja, dat is ook wel weer zo, lekker makkelijk.
0: De grote vraag is, wat voor bedrag heb jij in gedachten voor Knok tegen de klok? Of ga je het gewoon op je af laten komen en denk je, oké, het onderbuikgevoel mag nu spreken, ik zeg nu stop.
1: Nou, ik denk, als ik mijn vriend op een drankje wil trakteren, of misschien wel de hele dag wil trakteren, dan tussen de 100 en 150 euro.
0: De hele dag wil trakteren, Tessa, krijg nou wat.
1: Dat zou een leuke verrassing zijn, toch?
0: Ja. Je kunt ook aan iemand vertellen dat je vandaag mee hebt gedaan met Knok tegen de klok, hè? Dat je het ook allemaal gewoon zelf kunt houden. Hey Tessa, ik ga de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Lukt dat, krijg je de laatste volledig uitgesproken bedrag.
1: Goed.
0: Komt ie aan.
2: 37 euro. 50 euro. 81 euro. 109 euro. 142 euro.
1: Stop.
0: Ja, stop de klok. Nou, dan zit je aardig in de buurt. 142 euro. Tessa, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Daar kun je toch wel de hele dag mee vooruit, denk ik zo.
1: Ik denk dat dat wel goed moet komen.
0: Ga je de hele dag rondjes geven, Tessa? Dan, ik kom dan ook, hoor.
1: Nou, je mag aansluiten als je wil,
0: dat vind ik heel lief. Ik heb Down the Rabbit Hole nog in mijn kielzocht zitten. Dus ik ga van een weekendje rustig aan doen. Hey, Tessa, de grote vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen?
2: 153 euro. 166 euro. 193 euro.
0: Kijk eens.
2: 194 euro.
0: Zo dan.
2: 195 euro. 196 euro. 223 euro. 245 euro.
0: Zo dan, Tessa.
2: 289 euro.
0: Alle Jezus.
1: Ja, dat ging nog wel even door, ja.
0: Ja,
1: maar ik ben blij met wat ik heb.
0: Nou, dat geloof ik goed, maar het had een heel weekend kunnen zijn. En dus ook nog het heel weekend trakteren, als ik het zo hoor. 289 euro in de klok. Mijn hemel. Hey, het is 142 euro is daarvan voor jou. Gefeliciteerd en geniet ervan komende zondag, hè.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Ik ben benieuwd hoe je er volgende week maandag bij zit. Of het dan een hele leuke dag ook is om een beetje wakker te zijn. Vanavond om 10:15 bij Lars. Een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Alex Warren zometeen ook. Rolf Sanchez komt eraan naar All City.

0: Sanchez, Becky Music en Darton Besso. Ik zat vandaag op de fiets. Ik zat vandaag op de fiets en ik kwam langs de Kleine Comedie. En je moet weten, dat is een, eigenlijk een soort comedy-tempel in Amsterdam. En daarop stond eigenlijk op de gevel: bel dit nummer voor een mop. En toen dacht ik, ja, bel dit nummer voor een mop. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat vanavond op de radio wel eens doen. Ik ben moeilijk publiek, zeg ik vaak. Ik weet niet of jij moeilijk publiek bent aan de andere kant van de radio. Moet je nou heel snel lachen of niet? Maar ik las dat er toch wel comedians aan de andere kant van de lijn zitten die een leuk mopje weten te vertellen. Dus ik dacht, nou, laten we zo meteen de proef op de som nemen. Of het de moeite waard is om die telefoonlijn te bellen als je bijvoorbeeld met vrienden op het terras zit en je denkt, oké, de sfeer is een beetje dood. Ik ga gewoon eens even kijken of er nog wat te lachen valt. Ik heb dat nummer hier zo meteen. Ja, ik weet niet zo goed wat er aan de andere kant gaat gebeuren. Maar ik wil heel graag samen met jou zo meteen dat nummer bellen om te kijken, ja, of er ook daadwerkelijk iets te lachen valt. Mij is verteld dat bijvoorbeeld Joep van het Hek zou opnemen en dat hij dan een mop gaat vertellen. Nou, zometeen meer. Klein experiment. En ook Darby voor de dag. Sommier, hoor je zo.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wij kunnen besparen.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: We hebben dit over 8. Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
20: Goedenavond. De rode kaart van de Amerikaanse voetballer op het WK is definitief ingetrokken. En dus mag hij vannacht gewoon meespelen tegen België. Ons buurland had daar bezwaar tegen gemaakt, maar de FIFA heeft dat protest afgewezen. Het terugdraaien van de rode kaart zorgt voor een flinke rel, want het gebeurde na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump. Fans, analisten en verschillende voetbalbonden vinden dat onacceptabel. In Tiel hebben zwaar bewapende agenten gisteren ingegrepen bij een gijzeling. 5 verdachten zijn daarbij opgepakt. Ze zouden een man hebben vastgehouden in een flat, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat gebeurde en waarom. Volgens de Gelderlander was het slachtoffer gewond, maar hoeft hij niet naar het ziekenhuis. Een 35-jarige man uit Spijkenisse is opgepakt na meerdere zedenincidenten op één dag. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De man werd opgespoord dankzij tips via Burgernet. Morgen staat hij voor de rechter. En Nederlanders die op vakantie gaan naar het zuiden maken zich nog niet zo druk om de bosbranden die daar woeden. Onder andere in Frankrijk en in Spanje is het raak, maar we passen onze vakanties er meestal nog niet op aan. Sterker nog, sommige vakantiegangers zijn er niet eens mee bezig, vertelt deze man bij RTL Nieuws.
0: Nee, ik heb het niet nagekeken. Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het in de hand staat, dan gaan we weer terug. Zitten daar aan de kust en water genoeg om te blussen, denk ik.
20: Ja, ondertussen roept de Franse president Macron op om in Frankrijk goed te luisteren naar de hulpdiensten. Meer dan 10.000 mensen zijn daar al geëvacueerd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen. En het wordt maximaal 28 graden.
19: En flitsmarsen met geen vertraging en geen controles. Ik wil zometeen een klein experiment met je doen. Ik heb een nummer dat ik kan bellen. Dat zou je moeten laten lachen. We nemen zometeen de proef op som naar Teddy.

0: David Guetta, She Wolf, Falling Into Pieces. 10 minuten over 8, Joost hier. Ik wil je zo meteen even meenemen in de vlaggen van landen. Ik ben namelijk achter iets bijzonders gekomen. Dat zo meteen. Eerst even terug naar vanmiddag op de fiets. Ik woon in Amsterdam. Ik kan gelukkig op de fiets naar mijn werk. En ik fietste vandaag langs de Kleine Comedie. Dat is een heel lief klein theater in Amsterdam. En op de voorgevel van de Kleine Comedie staat eigenlijk iedere dag de optredende artiest van die avond. Nu stond daar vanavond iets anders. Er stond namelijk bel naar, en dan stond er een nummer bij, voor een geintje, voor een mop. En dat trok dan toch een klein beetje mijn aandacht, want daar stond namelijk bel naar de geinlijn. En die geinlijn, las ik later, is in het leven geroepen om gewoon men een beetje een glimlach op het gezicht te toveren. Dus als je bijvoorbeeld met vrienden op het terras zit, je denkt, oké, we willen even een leuk mopje horen, dan kunnen we daar dat nummer bellen. Ja, dan hoor je gewoon een cabaretier een geintje vertellen. Het zou dan gaan om bijvoorbeeld Joep van het Hek, die misschien wel een mop zou vertellen. Dus ik denk, nou oké, dan moet ik even de proef op de som nemen. En dan moet ik gewoon eens bellen naar die geinlijn en kijken wat er gebeurt. Nou, ik zal het nummer even noemen. Ja, mocht je thuis denken, oké, ik wil het ook bellen. Het is 020-2480-104. Dus 020-2480-104. Nou, mocht je het niet onthouden hebben, zoek even op de geinlijn. Daar kom je het ook nog wat tegen. Ja, ik dacht, laten we dan op de radio maar eens even de proef op de som nemen. Ik wil daarbij wel zeggen, ik ben moeilijk publiek. Ik ben moeilijk aan het lachen te krijgen. Maar ik denk, oké, met deze top comedians moet dat gewoon lukken. Dus ik zou zeggen, laat je verrassen. Dit is wat er gebeurt.
1: Het is geel. Ja, dat kan echt van alles zijn.
0: Dat was de... Nou, oké, zullen we nog één keer bellen dan?
2: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
0: Oké. Nou, zullen we dan nog één keer... Ja, sorry, ja, ik moet nog even... misschien ben ik ook moeilijk publiek, hoor. Dat kan.
3: Fred heeft een bril nodig. Dus hij gaat naar de opticien. Hij loopt die winkel binnen. En hij zegt, goedemiddag, ik heb een bril nodig. Waarop die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt. Want u staat in de kaaswinkel.
0: Maar dit zijn toch, zeg maar, de top comedians van Nederland.
4: Eentje.
2: Wat is het verschil tussen Helene van Rooyen en een scheidsrechter? Een scheidsrechter ziet toe op de naleving van spelregels tijdens sportwedstrijden. En Helene van Rooyen schreef boeken. Dat is op zich niet heel ingewikkeld.
0: Als ik een tip mag geven, kijk gewoon eens de oudejaarsconferentie nog terug van Peter Pannekoek. Je kunt die ook downloaden op mp3. Gewoon bij de hand houden. Ik denk dat je dan beter af bent. Maar het idee vind ik echt hartstikke leuk, hoor. Ja.
5: Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost.
0: Misschien ben ik moeilijk publiek, hè? Kan ook.
5: Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost.
0: Ah, Celine zegt wel, ja, dit is toch top. Jake zegt ook, ja, sorry, maar wat flauw. Ja, ik voel hem ook nog niet.
5: Dit is de avond.
0: Nee, Solange zegt ook, ja, geen bal aan, niet mijn grappen. Dat kan ook, dat kan ook. Hey, dat is Tom, jij bent Cube, Dark Before the Dawn.

Laurie McHugh en Is It Love? Ik weet niet hoe diep je in het WK voetbal zit. Misschien is het een beetje afgenomen nadat Nederland helaas een pijnlijke exit heeft gehad. Wat ik zo leuk vind aan het WK voetbal is dat je allerlei vlaggen voorbij ziet komen die je dan bijvoorbeeld ook niet

groen voor de wilderige vegetatie. Dat is een mooi woord voor marihuana. Yugel die heeft nog een poging gedaan om een soort symbolisch volkslied in elkaar te breien. Ik moet zeggen, heeft hij goed gedaan. Jamaica. Bam bam, Yugel.

0: Sienna Spyro bij Q en Die on this Hill.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zo.
0: Ja, vanavond starten we uiteraard wederom een nieuw bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar in Normaal of Niet. Probeer je gekke gewoontes onder de loep te nemen en eigenlijk daarbij de vraag aan jou te stellen: vind je deze gekke gewoonte nou normaal of niet? Nou, vele gingen je voornemen, bijvoorbeeld Nick.
3: Ik drink elke ochtend water onder de douche.
0: Ja, daar valt ook natuurlijk over te twisten van ja, is dat nou normaal of niet? Ik moet zeggen, ik doe het zelf niet. Maar het werd in de Q-Music app hartstikke normaal bevonden. Dus heel veel Q-luisteraars doen het toch ook. Dan is daar Amber, zei dit ook nog een duit in het zakje.
4: Ik ruik echt aan alles en denk ook aan sokken en soms zelfs onderbroeken.
0: Ja, niet normaal. Nee. Nee, dat je zelfs ook aan je onderbroeken gaat ruiken. Nee, dat is toch niet helemaal normaal. Als je nou zelf een gekke gewoonte hebt, doe een duit in het zakje. 09099596 of stuur een bericht via de Q-Music app. En ook turn the lights off voor je zo. En Antoon komt eraan, nieuwe muziek.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcast afleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
16: Brussel Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
20: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voorwie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
25: I want chicken.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
25: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
26: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
27: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Joost Winkels.
0: Normaal of niet, zometeen je mag je mening gaan geven over een gekke gewoonte. Eerst Kensington.

0: Survivor.
1: De speciaal BQ Survivor.
2: Normaal.
3: Dat is normaal, man.
2: Of niet?
4: Ja. Lekker zo, normaal.
1: Hey Amber, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Amber, je hebt een gekke gewoonte. Hoe gek is deze gekke gewoonte als je het zelf zou mogen zeggen? Het kan zijn natuurlijk dat je denkt, oké, ik vind het gek, maar ik doe het wel.
5: Het is eigenlijk best wel gek.
1: Ja, oké, dus je zegt zelf ook, we vinden het niet normaal.
5: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Hey Amber, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je?
5: Mijn gekke gewoonte is dat ik niks eet wat een dag oud is.
1: Maar Amber, wat is er nou erg aan bijvoorbeeld, nou, ik noem maar een brood dat een dag oud is? Dat kan toch gewoon nog prima?
5: Op zich zou het kunnen, dat weet ik ergens ook wel, maar ik vind het gewoon heel erg vies om dat te doen.
1: Oké, neem me even mee, hoe praktiseert deze gekke gewoonte zich? Want hoe ver gaat het?
5: Alles wat aangeraakt is, dat gaat gewoon daarna de prullenbak in. De volgende dag.
1: Maar Amber, oké, dus neem even mee. Wat heb je dan vandaag bijvoorbeeld gegeten, waarvan je dan oké, weet, ik ga dat morgen niet meer eten en dat gooi je dan anders weg?
5: Salami. En dat gaat morgen omgeeft aan de kinderen of gooit in de prullenbak.
1: Maar hoeveel eten gooi je dan weg, Amber? Dat is gewoon niet goed.
5: Ja, echt heel veel. Belachelijk veel.
1: Maar ja, kijk, even advocaat van de duivel. Er zijn natuurlijk echt mensen die honger hebben op deze aardbodem.
5: Ja, ik probeer het wel zoveel mogelijk dingen te halen wat dan mijn kinderen eten of mijn man eet.
1: Ja.
5: Maar ja, soms gebeurt dat niet en dan gaat het gewoon weg.
1: Maar kijk, Amber, je eet toch ook wel eens in een restaurant, of niet?
5: Ja.
1: Daar zit toch ook wel eens een keer iets krijgen wat misschien gisteren open is gemaakt, dat vandaag gewoon nog echt prima houdbaar is.
5: Ja, maar dat weet ik dan niet.
1: Dus het is zolang je het weet, dan praktiseer je het dus.
5: Ja.
1: Ik schrik er ook een beetje van, Amber. Ik vind ook echt voedselverspilling, als ik het zo hoor.
5: Ja, ik snap wel wat je zegt. Maar ik probeer altijd wel inderdaad rekening te houden dat de kinderen of mijn man het eten. Ah, ja. En avondeten gaat regelmatig door naar mijn zusje. Die bel ik dan op.
1: Jezus, Amber. Je bent een soort too good to go, weet je wel. Dat is zo'n pakket wat je dan bij een restaurant nog kunt afhalen, omdat ze het anders weggooien. Maar dan... Weet je, dan is het echt al niet behouden. Maar jij gooit gewoon aan. Maar ja, ik denk soms ook wel eens met behoudbaarheidsdata. Denk ik, ja, dat product weet niet dat het 6 juli is, weet je wel. Dat kan echt nog wel.
5: Oh nee, daar ben ik wel helemaal verschrikkelijk in.
1: Oh ja. Kijk.
5: Dat doe ik al helemaal niet. Als tot de datum is, dan weet ik het al niet meer.
1: Jezus, Amber. Oké, nou, ik ben blij dat je het zelf ook niet normaal vindt. Dat vind ik al één vers eigenlijk van het verhaal. Maar goed, laten we ook maar eens even vers 2 erbij pakken. Is het nou normaal of niet? Wat vindt de Q-Music App? Amber, de uitslag die zal zo meteen volgen. Ik spreek je zo.
5: Ja, is helemaal goed.

0: Nieuw muziek bij Q. Antoon de enige.
1: Normaal.
2: Dus normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Hey Amber, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Welkom in Normaal of Niet, waar je je gekke gewoonte in de weegschaal hebt gelegd. De grote vraag is het nou normaal of niet? Nog één keer jouw gekke gewoonte, Amber. Wat doe je?
3: Ik eet niks van de dag oud.
0: Nee, en hoe praktiseert zich dat voor iedereen die net intuut? Hoe ver gaat het? Neem even mee, nog één keer.
3: Ja, alles wat open is geweest en aangeraakt is, gooi ik weg.
0: Ja, onwijs zonde, zeg ik daarbij meteen. Ja. Je zou bijvoorbeeld de salami die je opentrekt, elke keer is het één plakje, dan gooi je het gewoon weg vandaag. Dat zeg je.
3: Ja.
0: Kijk, Amber, ik wil je waarschuwen. Ben je klaar om de wind van voren te krijgen?
3: Ik had er al rekening mee gehouden.
0: Nou, Brian die zegt niet normaal, voedselverspilling in zijn puurste vorm. Margriet zegt niet normaal, zonde. Ilse zegt ook niet normaal, niet normaal. Ik herhaal niet normaal. Lindsay zegt niet normaal. Niels zegt absoluut niet normaal. Dan is daar ook nog wel Sabine. Ze zegt normaal, ik doe precies hetzelfde. Als ik zelfs bijvoorbeeld melk al 3 dagen open is, dan drink ik er niet meer van. Mijn gezin gelukkig nog wel. Martine zegt ook niet normaal. Eigenlijk vind ik dit echt heel erg. Even kijken, Jeannette die zegt nog dit via de Q-Music app.
4: Nou, sorry hoor, maar dat is echt niet normaal. Echt niet normaal.
0: Nee, Lotte zegt dit.
5: Nee, dit is echt niet normaal.
0: Ja, ik denk dat het misschien vooraf al een klein beetje duidelijk was al, Amber. Maar er is een uitslag.
3: Ja.
0: Ja, het is niet mals.
1: Niet normaal.
3: Ik had het niet anders verwacht dat ze dat zouden zeggen.
0: Hé, maar ergens brandt het ook in mij, Amber, om dan met jou een soort vorm te vinden om het wel over een dag heen te tillen, snap je? Want ik vind het ook echt, ik voel gewoon dat ik het echt zonde vind.
3: Ja, ik probeer het wel eens en dan smeer ik heel lief mijn boterham en dan denk ik daarna, nee, ik ga het niet opeten.
0: Maar hoe kan dat? Wat zit er dan in dat je denkt, goh, die boterham van gisteren, ja, het kan toch prima, zou je denken?
3: Ja, ik weet ook ergens wel dat het kan, maar ik vind het gewoon zelf gewoon heel erg vies. En het is ook wel richting het smetvreet aan.
0: Oh, wauw. Hey, denk aan het restaurant. Denk aan het restaurant. Want daar weet je ook niet hoe oud je product is. Je kan ervan uitgaan dat het vers is, dat het nog goed is. Dat het restaurant zorg draagt voor jouw welzijn, wat ze jou voorschotelen. Maar daarvan weet je ook niet of het een dag of misschien wel vers is van die dag, snap je?
3: Nee, dat is zeker waar.
0: Oké, houd vast. Houd vast, Amber. Denk aan het restaurant.
3: Ja, dat zou ik doen.
0: En geef het dan alsjeblieft aan je kinderen of je man. Maar gooi
3: ja,
0: het niet
3: dat
0: in de prullenbak.
3: Ja, dat gebeurt sowieso. Okay. Mijn man die eet mijn restjes wel op.
0: Dag Amber.
3: Doei, fijne avond.
0: Als je nou zelf een gekke gewoonte hebt, dan mag je me uiteraard delen via de Q-Music app. Ja, je ziet het, je gaat met de billen bloot, je krijgt dan de wind van voren, maar ja, kom maar door. Sunday mornings were your favorite.

0: Benson Boone bij Q. En In The Stars. Ik heb afgelopen weekend nog zo nu en dan met een schuin oog gekeken naar TikTok. Mijn hele tijdlijn stond vol met de bruiloft van Taylor Swift. Kijk, in Amerika hebben ze dan natuurlijk geen koningspaar. Maar ze hebben wel een koningspaar in de vorm van Travis Kelce en Taylor Swift. De grote vraag was, is Taylor Swift na afgelopen weekend getrouwd in New York of niet? En zo ja, wat zijn de roddels? Wat zijn de bevestigde details? Ik wil daar zo meteen even met je induiken, want het is krankzinnig. Justin Bieber komt eraan en Bibi Rexha hoor je zo.
1: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
7: Q Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoor met Menno Barreveld. En zaterdag bij de Feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
1: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q Music.
9: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
12: iWish. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën. Let's go!
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: 1 minuut over 9. Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
18: Goedenavond. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die een vuurwapen bij zich had. Dat gebeurde vanmiddag nadat de man niet reageerde op aanwijzingen van de politie. Er werd eerst een waarschuwingsschot gelost, maar daarna ging de verdachte er vandoor. Agenten hebben vervolgens gericht op hem geschoten. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Beverwijk wil graag met asielminister Van den Brink in gesprek over de opvang van asielzoekers. Beverwijk is een van de 10 plaatsen die op het matje geroepen wordt, omdat ze zich niet genoeg aan de spreidingswet houden. Maar die gemeente zegt zelf dat ze hun verantwoordelijkheid al nemen voor de asielopvang. Ze kijken daarom uit naar een goed gesprek met de minister. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte zijn er in een week tijd 2000 meer mensen overleden dan normaal. De Groenen vinden dat de schuld van het kabinet, maar die motie kreeg niet genoeg steun. En ook de KNVB vindt dat de FIFA een grens over is gegaan door de rode kaart van een Amerikaanse voetballer op het WK terug te draaien na een telefoontje van president Trump. België speelt vannacht tegen Amerika en had bezwaar gemaakt tegen die beslissing. Maar dat protest is afgewezen en dus speelt de voetballer gewoon mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen. En het wordt maximaal 28 graden.
17: Een flitsmarsje meldt geen vertraging en geen controles.
19: Music. Joost Winkels.
17: Ik heb nieuws over de finale van het WK voetbal. De laatste roddel daarover hoor je zo meteen. Eerst B.U. Rex aan Faithless.

Nothing But Thieves by Q. Evolution maakt het 8:08. Nog heel even over dat WK. Kijk, er is deze editie natuurlijk een hoop te doen over de hydration breaks. Na de 25 minuten worden de spelers naar de zijlijn gestuurd om een slokje te drinken. Kan er toch weer een goede 3 minuten reclame worden uitgezonden? Tell me you're in America without telling me. Nu is het zo dat er nog iets anders aan zit te komen. Die Amerikanen hebben namelijk bedacht dat het misschien wel een goed idee zou zijn om in de halftime, eigenlijk de rust van de finale, ja, net als bij de Super Bowl, een halftime show te doen. Mocht je dat niet kennen bij de Super Bowl, nou, dan is er een kwartier pauze en dan, ja, worden daar de grote der aarde gevraagd om een optreden te geven. En bijvoorbeeld Shakira, et cetera. Nou, echt grote namen. Michael Jackson heeft ook wel eens een keer de halftime show gedaan van de Super Bowl. Nu heb ik nieuws. Ik heb de wandelgangen eens even geraadpleegd. Wat heb ik gehoord? De wandelgangen vertellen ons dat Justin Bieber dit jaar de halftime show gaat verzorgen van het WK voetbal. Nog niet al je geld inzetten, maar het zou mooi overeenkomen met de sfeer van het toernooi in Amerika, Canada, Mexico. Die 3 landen, ja, die zullen toch vertegenwoordigd moeten worden in die show. Toch een beetje pochen met je eigen land. En dan komt hij. De finale wordt gespeeld in Amerika. Justin Bieber is een Canadees. En ja, als het dan voor gemak misschien zou kunnen zijn dat hij dan een sombrero opzet, dan heb je dus ook nog Mexico erbij. Nou, wat dat betreft zou het een waterdicht verhaal kunnen zijn. 19 juli, dan weten we het zeker. Weet ik zeker of Justin Bieber uiteindelijk ook echt de halftime show van het WK gaat verzorgen. Het zou wel een stunt zijn. Eerlijk is eerlijk. Dit is de Beepster bij Q. Let me love you.

0: Taylor Swift by Q, and I knew it. I knew you.
1: Taylor Swift.
0: Kijk, er gaat natuurlijk geen dag voorbij of er is breaking news over Taylor Swift. Nou, afgelopen week draaide de geruchtenmolen harder dan de 1200 toeren die mijn wasmachine af en toe maakt. Mijn hele TikTok-tijdlijn die stond er vol mee. Wat was nu het gerucht? Taylor Swift die zag een trouwen in Madison Square Garden. Denk je, nou, dat is een pittoresk klein tuintje met een soort perkje. Nee, dat is het niet. Het is de allergrootste evenementenlocatie waardoor gaan artiesten optreden in New York. Het is het thuishonk van een basketbalteam. Je kunt die zaal ombouwen tot ijshockeystadion. Neem het bijvoorbeeld als de Ziggo Dome. Het zou de plek zijn in de Ziggo Dome waar je dan gaat trouwen. Niet per se een droomlocatie. Maar die zou je er natuurlijk wel van kunnen maken, is mij verteld. Dus de afgelopen dagen werden er allemaal decordelen van een soort kasteel naar binnen gereden. En langzamerhand werd wel duidelijk dat daar iets zou gaan gebeuren. Tel er wel op dat die locatie goed te beveiligen is. Je kunt de straten rondom afzetten. Er zitten geen ramen in, dus uitgesloten van paparazzi. En op een gegeven moment was het wel duidelijk dat Taylor Swift zou gaan trouwen. Al helemaal toen er op de grote billboards tevoorschijn kwam. Just TNT Married. Nou, dat gaat dan natuurlijk over Taylor Swift en Travis Kelce. Nou, dit is wat we tot nu toe weten. Er waren meer dan 1000 gasten uitgenodigd. Ze kregen digitaal een uitnodiging met een watermerk en een geheimhoudingsplicht. Onder andere uitgenodigd, jawel, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Camila Cabello, Tom Hanks, Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Paul McCartney heeft opgetreden. Er werd 26 miljoen euro gedoneerd aan goede doelen. En als cadeau kreeg iedere gast een geborduurd zakdoek mee naar huis met daarop geborduurd de twee T's aan elkaar, de datum daaronder en ook nog de tekst So It's Gonna Be Forever, verwijzend naar Taylor Swift's liedje Blank Space uit 2014. En zo is Taylor Swift afgelopen weekend dus getrouwd. Oh ja, de jurk was van Dior, de juwelen van Cartier. Ah, het is nog wachten op de officiële foto's, maar het is gewoon gebeurd in Madison Square Garden afgelopen weekend, het huwelijk van Taylor Swift. Martin Garrix komt eraan, samen met Love and Matt naar Coldplay, The Scientist bij Q.

Martin Garrix, Love and Mad Back You. Maakt het 6 minuten voor 9:30. Niet schrikken. Kalendertechnisch gezien zijn we dichter bij de komende kerst.

0: dan dat we verder zijn bij de afgelopen keer. De dagen worden ook weer korter. Niet echt een lekker vooruitzicht, maar... Maar ik weet echt prima hoe je kerst eruit gaat zien. Gourmetten, drankje doen. Uiteindelijk ook hits te spelen met de familie. En daar zit precies de crux. Je wil natuurlijk goed beslagen ten ijs komen. Dan is dit het moment om in te gaan stappen. En alvast te trainen voor de komende kerst. En daarom mag je zo meteen meespelen met toonaangevend. Je krijgt namelijk de eerste toon van een liedje voor je kiezen. En jou de vraag, wat is nou de titel en wat is nou de artiest? Als het goed gaat, krijg je er nog vier bij. In totaal gaan we er vijf spelen. Maar om wel een beetje het kaf van het koren te scheiden, is dit de kwalificatietoon. Dit is het moment waarop je punten kunt scoren. Dit is het moment waarop je dadelijk de schoonfamilie helemaal de ogen uit kunt steken, omdat jij alles weet. Als je weet wat dit is, dan mag je het nu laten weten via de Q-Music app. Speel je zo meteen mee? Ik denk dat dat te doen moet zijn.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Harry Styles bij Q. En American Girls. Jasmijn, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, kijk, we zitten wel dichter bij de komende kerst dan de vorige kerst. Is dat ook de reden dat je mee wil doen met toonaangevend? Dat je vast een voorschot neemt op het potje Hitster dat misschien wordt gespeeld?
1: Nee, dat denk ik niet.
2: Jij weet wel vaak Hitster.
1: Ja, we doen wel vaak Hitster, ja.
0: Ah, oké. Ik hoor een andere stem. Wie is die andere stem?
1: Ja, dat is mijn vriend, Simon. Die zit naast in de auto.
0: Ik hoor het.

0: Jasmijn en Tijmen, hoorde ik dan goed?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Nou, gaan jullie ook samen spelen met Toonaangevend of gaan we alleen met Jasmijn spelen?
1: Ik speel, denk ik.
0: Oké, okay. Oké. Okay. Hey jongens, de kwalificatietoon die was als volgt. Het ging om deze. Ja, toen wist je meteen dat het ging om Jasmijn.
1: Austin van Dasha.
0: Ja, heel goed, heel goed. Het ding is wel, je krijgt daar nog geen punten voor. De teller gaat nu echt lopen. Titel en artiest allebei 1 punt waard, Jasmijn. Dus je kunt met een 10 naar huis gaan. Hoe lekker is dat?
1: Oké, top.
0: Grote vraag aan jou, wat is dit?
1: Oh.
0: Ja.
1: Is dat niet Taylor Swift?
0: Nee.
1: Oh, nee, ik weet het niet.
0: Jawel, goed luisteren. Je kent het wel. Je kent het wel. Nog één keer, kom.
1: Nee, sorry, dat weet ik niet.
0: Ach, als ik dat hoor, dan zeg je... Oh ja, let maar op. Komt ie.
2: Ik ben nu de man op de reunie.
1: Oh,
3: jong.
1: De reunie vol snelle.
0: Ja, was goed geweest. Gaan we snel door naar de volgende, Jasmijn. Wat is dit?
1: Nog één keer? Nee, sorry, die moet ik weer passen. Ja, ik weet het niet.
0: Nee, Jasmijn, kom op, je weet het.
1: Nummer 69?
0: Nee!
1: Nou, sorry. Nee, sorry, het spijt me.
0: Avril Lavigne, Skaterboy.
1: Oké. Goh, wat stom.
0: Nou, en niks aan de hand. Komt ie aan. Jasmijn, wat is dit?
1: Goed voor één keer. Oh.
0: Je kan het nu nog redden of het wordt heel pijnlijk, Jasmijn?
1: Ja, ik denk dat dit dan pijnlijk wordt, want ik weet het weer niet.
0: Denk aan Danny Vroeger in een kledingwinkel. Toch? Was het Danny of die andere? Nee, het was Danny Vroeger, toch? In die kledingwinkel.
3: Nee?
0: Oh, nou,
1: dit is echt moeilijk, joh.
0: Ja.
1: Dus dit,
0: ja,
1: ik heb nog niet zo
0: het
1: laten horen. Ja.
0: Party Rock is in the house tonight.
1: Ja. Oh, pijnlijk inderdaad.
0: Hé, hey, Jasmijn, je kan de eer nog een klein beetje redden. Ik heb er nog 2. Komt ie aan, wat is dit?
1: Nou.
0: Ja, ik voel het echt. Ik voel met je mee, Jasmijn. Maar ja, wat is dit dan?
1: Oh. Nee, sorry.
0: Het is een cijfer en een letter. Dat is de titel van de band.
1: YouTube? Liedje?
0: Ja.
1: Van YouTube?
0: Ja, 1 punt krijg je nog. En denk aan de dag van gisteren. Nou.
1: Yesterday.
0: Nee. Dat waren de Beatles, liever yesterday. Nou, goed. En niks aan de hand. 1 puntje gescoord. De laatste is voor jou, Jasmijn. De vraag is, wat is dit?
1: Ja, dit is wel Taylor Swift.
0: Ja, liever, dit is wel Taylor Swift. Maar ja, met welk liedje?
1: Oh. Nee. Zo gaat hij toch?
0: Ja.
1: Ik weet de titel niet meer.
0: Oh, dit is,
1: ja, onder druk is dit echt. Je komt er gewoon niet op. Nee, en dan hoor ik hem straks en dan denk ik, oh ja.
0: Ja, nee, ja, ik weet niet of de druk groter is nu op de landelijke radio of bij je schoonfamilie straks met Hitster, maar...
1: Ja,
0: 3, 2, 1.
1: Sorry, nee.
0: Nee, dat hoef je niet te zeggen natuurlijk. Geen sorry, maar Jasmijn, het was Cruel Summer van Taylor Swift.
1: Oh ja,
0: Hey, meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Nou, dat houden we vast, hè.
0: Of zeg jij nog liever dood dan tweede?
1: Nou, meedoen is belangrijker dan winnen.
0: En zo is dat. Twee punten. Wat zeg je daar? Hebben we commentaar?
3: Ik vind het wel moeilijk, hoor.
0: Ja, dit was wel moeilijk. Ja, dit was wel. Maar het zijn toch wel allemaal bewezen hits, zou ik willen zeggen. Dus,
3: klopt.
0: Ja,
3: dat is waar.
0: Jasmijn en Tijmen, mag ik jullie beiden hartelijk danken voor het meedoen?
1: Ja, Nou, bedankt dat we mee mochten doen.
0: En het leuke is, kerst is nog heel ver weg. Het is nog genoeg tijd om te oefenen.
1: Ja, gaan we even goed oefenen.
0: Oké, jongens, tot later.
1: Fijne avond.

Nieuw muziek bij Q Music komt van Bente 321. Ik zou willen zeggen, kijk, Bente is nu echt aan het doorbreken, maar je kunt nu nog op die Bente-trein stappen en dan later zeggen, oké, ik heb Bente echt vroeg omarmd. Neem van mij aan, ik ga dat doen. Nee, maar serieus, Bente is echt waanzinnig. Ik vind haar ook, ja, ze heeft nog ooit een album gemaakt in 2022. Ja, ik zou willen zeggen, ik was er vroeg bij. Als ik met de wind kon dansen, eigenlijk het eerste album van Bente is echt prachtig. Daar staat een liedje op. Ah, shit, kom ik dat. Ja, sorry, nu zit ik ook weer een beetje te ratelen. Nee, maar er was gewoon een liedje van Bente wat ik ook weer zo mooi vond. Ik krijg dat nu niet natuurlijk weer gevonden. Oh, hoe heet dat liedje nou? Laat me. Nou, sorry, dit is echt een heel slecht verhaal. Maar ja, nee, dan kan ik ook niet uitstaan dat ik dat liedje niet kon. Oh, wat dom. Ja, ik bedacht dat het weer net te laat. Dat ik nog wilde zeggen, van ik vond het gewoon zo mooi. Ik heb het naar iemand gestuurd. Ja, even kijken. Ja, toen viel je uit de lucht. Dat is het liedje wat ik bedoelde. Hier, dit is het liedje wat ik bedoel. Ah, ik vind dat zo'n ongelooflijk prachtig liedje. Je zou het eigenlijk gewoon zelfs moeten luisteren op een zondagmiddag.

ik vind echt het andere werk van Bent is echt serieus de moeite waard om dat te checken. Dus spring nu nog vooral op de Bententrein. Dat is wat ik vooral wat zeg. Ik zal volgende keer mijn pleidooi iets beter voorbereiden. Nou, ik dacht, ik moet je dit gewoon nog even zeggen. Goed, dit is Sarah Larsen, Midnight Summer.

0: tonight. Train back your music. En Hey Soul Sister. Hey Soul Sister.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Larsie Boele, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Joost.
0: Ik wil toch van jou even weten, hoe was het afgelopen draaiweekend?
1: Oh, ja, goed. Ik zit even na te denken, het is alweer zo lang geleden. Draaiweekend, even denken.
0: Kijk, je bent party DJ des lands.
1: Ja. Ja, dan wordt ook grof. Oh nee, dat ga ik niet zeggen zelf.
0: Nee.
1: Oh ja, Nieuw Lekkerland ben ik geweest. Dat was heel leuk. Ja. Het is leuk, dat is een festival. Voor het eerst hebben ze daar ook de vrijdag erbij gepakt.
0: Oh, goed, ja.
1: Nou, was een succes.
0: Ja?
1: Ja, dus ik denk volgend jaar weer. En afgelopen zaterdag was ik bij CSI Omme.
0: CSI? Niet CSU?
1: Nee, CSI. CSI, oh, ja. Maar dat is een paarden-event.
0: Ah.
1: Allemaal paarden en springen. En het werd ook serieus, voordat we begonnen werd er geboden op paarden. Gingen gewoon paarden van 1,5 ton weg.
0: Ja, dat is krankzinnig. De paardenwereld, daar gaat geld in om.
1: Ja.
0: Heb je ook een bod gedaan nog?
1: Ja, ik heb ook nog even 2 paarden mee naar huis genomen.
0: Ja,
1: nee, natuurlijk niet. ik draai wel gratis, wil ik 2 van die paarden hebben.
0: Leuk, goeie deal.
1: Ja. Nee, joh, nee, ik ben geen paarden.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar wat draai je dan? De horse met no name?
1: Nou, ik heb wel Dark Horse gedraaid. En paard in de gang van de Haas.
0: Ah, leuk.
1: Niet van de Haas, is van Van Duin.
0: Ja. Hey, binnenkort,
1: ja.
0: Lars.
1: Ja, oh, moeten we? Ja!
0: Gaan wij back to back
1: op, mag ik wel zeggen waar?
0: Nee, zullen we dat nog geheim
1: houden? Oh ja, ja.
0: Wij gaan op 1 augustus,
1: ja.
0: Dus over een klein maandje, gaan wij samen draaien.
1: Moet ik wel even shoppen daarvoor?
0: Ja,
1: je moet nog even shoppen.
0: Latere details die
1: volgen.
0: Nog volgen.
1: Ja, die volgen nog.
0: Zometeen in ieder geval de late avondshow met Lars Boele. En de knalstick is mee.
1: Yes.
0: De trompet hou je zo.
2: Hi, ik ben Marieke, 39 jaar. En ik moet huilen omdat ik vannacht niet in de koelkast mocht slapen.
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een volwassen vrouw. Dit ben je uiteraard ook niet zelf. Maar wij vragen ons wel af, hoe klinkt het als volwassenen huilen met dezelfde redenen als kinderen?
2: Dat hoor je morgenochtend.
4: Mattie
5: en Marieke.
2: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
15: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. Nederland komt met 3 miljard euro aan defensiecontracten naar de NAVO-top in Turkije. Dat heeft defensieminister Yezogus bekendgemaakt. We gaan samenwerken met België om onze luchtverdediging te versterken. En samen met de Britten gaan we landingsschepen bouwen voor de marine. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die een vuurwapen bij zich had. Dat gebeurde vanmiddag nadat de man niet reageerde op aanwijzingen van de politie. Er werd eerst een waarschuwingsschot gelost, maar daarna ging de verdachte er vandoor. Agenten hebben vervolgens gericht op hem geschoten. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Amerika zijn tijdens het WK voetbal al honderden drones in beslag genomen. Op wedstrijddagen mag je daar niet mee vliegen in de buurt van het stadion, maar toch gebeurt dat regelmatig. De Amerikaanse autoriteiten hebben daarom inmiddels al 600 drones onderschept. En opletten dan nog als je chocolade van Milka in huis hebt, want daar kunnen stukjes rubber in zitten. Daar waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit voor. Het gaat specifiek om de reep met karamel- en melkchocolade met een houdbaarheidsdatum tot 25 december. Als je hem terugbrengt naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon, alleen in het noordoosten, noorden nog kans op een bui. En het wordt maximaal 28 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen. Daar is een ongeluk gebeurd. Duurt nog tot, tenminste het ongeluk niet, maar het opruimen van het ongeluk duurt nog tot 10:30 ongeveer. En je vertraging daar 8 minuten. Flitsers gezien langs de A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom bij 245.0. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij 46.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. De A16 ter hoogte van even kijken, wat staat er? Bergse Hoek bij 11.8. De A27 Almere Hilversum bij 112.4. En de A28 Assen-Hogeveen bij 160.6.
5: Music. Lars Boelen.
1: Ja, zo meteen ga ik je laten speeddaten op de radio met een nieuw liedje. En het is aan jou of er een tweede date komt. Na Alex Warren.

0: ik weet niet of je dit weekend iets van die hele hijsen hebt meegekregen. Mijn hele TikTok stond er vol mee. De bruiloft van Taylor Swift. Nou, dit weekend is in het huwelijksbootje gestapt met Travis Kelce. Ja, ik zag dus de hele tijd video's van allemaal journalisten voor Madison Square Garden in New York. Die hebben daar dus de hele dag gestaan om te kijken of ze iets van die bruiloft konden zien. Nu komt er steeds meer over naar buiten. En dus ook wie er allemaal bij was. Onder andere Gigi Hadid was erbij, Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran was erbij. En Kelce Ballerini, ja? Die was ook uitgenodigd. Repeat.
1: Of niet?
0: Kelce Ballerini. Zij is in Amerika al best wel een tijdje bezig met haar muziekcarrière. En nu komt ze ook overvliegen richting Europa. Nou goed, hierbij, repeat of niet, hoef je niet meteen het ja-woord te geven. Hè. Het is niet een married at first sight. Dat is hier niet. Je moet een beetje zien als daten. Een liedje krijgt in repeat of niet 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. En jij bepaalt telkens of hij doorgaat of er zeg maar een volgende date komt. Nou, we zijn nu bij date nummer 7 en de vraag is... Wat vind je van het nieuwe nummer van Kelce Ballerini? En Marshmello, de DJ waar ze het mee samen heeft gemaakt. Another Drink heet het nummer. Komt er een volgende date? Gaat ze dus door naar date nummer 8? Of wordt het nu echt tijd om te ghosten? Spreek je ongezouten mening in. En doe dat met een audioberichtje in de Q Music App. Repeat.

0: De nieuwe van Marshmello en Kelsey Ballerini.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En Another Drink. En de vraag is, mag die door naar de volgende ronde? Ja, ik heb het een beetje vergeleken met speeddaten. Mag die door naar de volgende date? Ik ga voor date nummer 8. Dus een repeatje, zegt Sander. Ben is erbij. Die zegt, klinkt goed, repeatje voor mij. Doe maar een nietje, zegt meneer Erik. En JL, die zegt, tel voor mij maar een repeatje erbij. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Alright. Dan nog even naar de audioberichtjes.
3: Lekkere beat. Ja. Mooie stem.
0: Ja.
3: Ik zeg repeat.
4: Ja, okay. Hoor, een dikke, vette repeat. Dit nummer mag zeker door naar date nummer 8. Dus een dikke vette repeat.
0: Goed zo.
4: Fijne show vanavond, Lars.
5: Ja hoor. Ga maar door naar de volgende date. Superleuk.
6: Ja, lekker plaatje. Een repeatje.
7: Ja, is niet helemaal mijn ding, maar ik vind het op zich wel lekker klinken, dus.
0: Ja, dus. Dus, boy. Dus. Oh, wacht. Hij stuurt nog iets. Zou dat dan...
7: Dus, een repeatje.
0: Oh ja, repeatje. Oké, ja, heel goed. Hij is door naar de volgende ronde. Date nummer 8, ronde nummer 8. Morgenmiddag, 4:15, ga je hem nog een keer horen bij grote vriend en collega Willem van

Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Zometeen spelen we het spelletje Belg of Nederlander. We krijgen dan iemand aan de telefoon met de vraag... is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander... of doet diegene alsof? Wil je daar nou aan meedoen? Dan moet je dus een accent kunnen doen. Dus je

0: Milieu en Morning bij Q-Music. En zometeen spelen we het spel Belg of Nederlander. We weten niet wie we aan de lijn krijgen. En de vraag is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? Dat doe ik samen met Romy van de redactie. En vanavond spelen we dat met Donnie. Ik heb alvast een klein stukje audio van Donnie. Dat heeft hij voor ons ingesproken. Misschien kan je er al wat uithalen. Is dit een Belg of een Nederlander? Luister.
1: Hallo, ik ben Donnie. En de vraag is, ben ik een Belg of een Nederlander?
0: Het antwoord op die vraag krijg je zometeen. En ook deze, Miles Smit, Niall Horan.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel
3: 4 op 1. 4 op een rij.
2: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
4: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
5: Sirene.
6: Goed!
2: Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Lars Boelen.
11: Hi. Q-Music. Met zometeen Lady Gaga en eerst Miles Smith, Niall Horan.

0: spelen we een rondje Belg of Nederlander. Romy van de redactie en ik krijgen iemand aan de telefoon. En de vraag is, is diegene aan de telefoon een Belg of een Nederlander? Of doet diegene alsof? Dat spelen we vanavond met Donnie. Donnie, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, helemaal.
0: Laten we gelijk over je naam beginnen. Ken je ook de artiest Donnie?
1: Ja, er is toch een Donnie Roelvink? Ah nee, dat is geen artiest, hè?
0: Ja, ja, ik bedoelde eigenlijk
1: ja,
0: die andere...
1: Ja, een artiest.
0: Die andere Donnie.
2: Die rapper.
0: Die rapper.
1: Ah, rapper Donnie. Ja, wel eens van gehoord inderdaad, ja.
2: Ah, maar...
1: Niet zo heel bekend mee, maar...
2: Ik hoor nu aan je accent dat jij Belgisch bent.
0: Tenminste, dat doe je alsof misschien. Dat kan ook
2: kan
0: nog,
2: ook.
0: Hè? Maar is de rapper Donnie in België niet bekend?
1: Ja, ik moet zeggen, ik luister altijd Q-Music natuurlijk naar de, naar de Belgische versie.
0: Ja.
1: En daar is dat een keer voorbij gekomen.
0: Oh ja.
1: Maar nou, niet dat je denkt dat dat hier heel populair is.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: Woon jij ver van de grens dan, Donnie, of niet?
1: Nee, nee, nee, vlakbij. Ik woon in een dorp dat heet Smeermaas. En dat is, ja, zeg dan Maas, dat is vlakbij de grens met Maastricht.
0: Oh.
1: Dus dat is vlakbij.
2: Oké, okay. Wat is dan je favoriete Belgische artiest?
1: Dat is Danny Verbiest.
0: Ja, die ken ik wel. Die heeft ooit met Bas en Adriaan heeft die ook wat, zeg maar, die heeft gespeeld in een serie. Weet je dat nog? Een soort gastrolletje heeft hij gehad.
1: Ja, ik heb dat na de rand bekeken nog. En die heeft daar in de Bas en Adriaan op de reis door Europa, ja, ik weet nog vrij precies.
0: Ja, precies.
1: En heeft hij in een van de laatste, denk ik, afleveringen, heeft hij daar ook in gefigureerd.
0: Ja. Donnie, even een hele andere vraag. Wat is je favoriete snack?
1: Mijn favoriete snack?
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel patat, hè?
2: Patat?
1: Met een frikandelletje erbij zo, op zijn Nederlands.
0: Alright, alright. Tijd is voorbij.
2: Oh, wat
0: tijd
2: is voorbij. Moeilijk.
0: Oh, deze echt. Ik vind het echt moeilijk. Oh, ik vind het zo moeilijk. Want zeg eens in België geen friet. Ik weet het niet. Romy, wat denk jij?
2: Nee, ik weet het niet, maar hij klinkt zo goed. Doet,
0: als dit een Nederlander is, dan ik geloof het gewoon bijna niet. Dat kan toch niet? Ik hoorde, qua accent kan het bijna niet zijn dat dit nep is.
2: Nee, dit kan. Nee, ik denk ook. Alles in mij zegt Belg. Gewoon ook op de manier van antwoord geven. Hij was heel netjes ook, want ik ging door me heen, toen zei hij,
0: dat is typisch Vlaams.
2: Dat is heel Vlaams.
0: Ja, ja. Super beleefd.
2: Ja.
0: Wij zijn altijd heel schreeuwerig en die Vlamingen zijn super beleefd. Oh ja, ik denk het ook hoor. Ik denk ook.
2: Ja, ik denk dat Donnie een Belg is.
0: Donnie, ben jij een Belg of ben jij een Nederlander?
1: Allee, ik ben echt helemaal Nederlands hoor.
2: Nee!
1: Jullie zitten helemaal mis, ja.
2: Maar jij komt uit Limburg dan?
1: Ja, dat wel. Maar dat is ook Nederland, toch?
0: Ja,
1: maar
0: zeker, ja, zeker, zeker.
1: Even voor de duidelijkheid.
0: Ja, maar, zeker. Ja,
1: nee, ik woon wel in Limburg, maar ik ben echt gewoon een Nederlander. Maar ik werk wel met Belgen. Dus vandaar dat ik het accent wel kan imiteren.
0: Ik vind, ja, maar goed, hé. Maar...
2: Doe je nu het accent ook nog steeds? Of is dit nu je eigen stem? Ja, dat weet ik niet zo goed.
1: Nou, ik pas me altijd heel snel aan, hoor. Dit is gewoon mijn stem.
0: Normale.
1: Mijn
0: normale
1: accent.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja. Normale Limburgers. Hé, wat goed zeg.
2: Wow, Donnie, wat grappig.
1: En Limburgers zijn ook heel vriendelijk, hoor.
0: Nee, dat is zeker waar. En ze hebben ook hele lekkere Limburgse fly.
2: Och, ja.
0: Ja, ja. Hé, leuk, Donnie. Hé, dankjewel. En we zijn er helemaal ingetuind.
2: Ja,
0: jij hebt het fantastisch gedaan.
1: Volgende keer beter.

0: 10 rondes vol in Repeat of Niet. Deze week de belangrijkste track bij Q, de alarmschijf. En over alarmschijven en Repeat of Niet gesproken. Zometeen ex-alarmschijf van Shanna Spyro, Material Lover. En eerst ex-Repeat of Niet van Dingy Dex en JB Roy. Dit is Treur Niet.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

Shanna Spyro en Material Lover. Ja, ik ben zelf niet zo heel erg materialistisch ingesteld. Maar ik vind deze tijd van de maand toch altijd wel vervelend, hoor. Weet je wel, dan is het einde van de maand net geweest. Is bij mij alle vaste lasten zijn nu afgeschreven. En dan is het toch, ja, dan kijk je op je rekening. Dan denk je echt, hallo, is er nog iets hier? Of kan ik nog even boodschappen doen? Ja, dat lukt dan wel. Je hoeft geen medelijden te hebben. Maar het is toch dat je denkt, ja, het is toch wachten tot het eind van de maand. Zometeen een oplossing daarvoor. Althans, voor jou. Want er komt een nieuwe ronde knok tegen de klok aan. Daarmee maak je kans op een lekker zakcentje. Aanmelden kan naar Lucas en Steven Oaks. Dit is Love on Hold by Q. I can see in your eyes. You're about to break my heart.

0: Lucas en Steve, ook St. James. En Love on the Holdback Music. Waar je zo meteen kans maakt op een lekker geldbedrag in de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Dat werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen, roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat, win je niks. Ja, dat is ook de andere kant van de medaille. Het is een bikkelhard spel. Maar als je het goed speelt, kun je zomaar naar huis gaan met een lekker geldbedrag. Dat spelletje spelen we zo meteen, rond 10:50. Maar aanmelden voor dat spel, dat gaan we nu doen. Zoals je denkt. Nou, ik kan wel een lekker zakcentje gebruiken. Ik heb er wel zin in, kan mij het schelen. Het is maandagavond, ik doe even lekker mee met het spelletje. Hark ik zo eventjes een lekker geldbedrag binnen. Stuur nu het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook Wiz DMC, Bees & Honey, komt eraan.
1: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
0: Het is bijna 11 uur. Het Q Music nieuws van nu.nl. Van Rebecca Looijer.
11: Goedenavond. Het blijft nog even onduidelijk wanneer het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land weer opgestart kan worden. Al ruim een week wordt er daar gewerkt aan problemen die ontstonden na een stroomstoring. Het plan is dat de treinen morgenochtend weer gaan rijden, maar ProRail durft dat nog niet te garanderen. De laatste werkzaamheden zullen vannacht uitgevoerd worden. In Tiel hebben zwaar bewapende agenten gisteren ingegrepen bij een gijzeling. 5 verdachten zijn daarbij opgepakt. Ze zouden een man vast hebben gehouden in een flat. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gebeurde en waarom. Volgens de Gelderlander was het slachtoffer gewond, maar hoeft hij niet naar het ziekenhuis. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is verder opgelopen. Inmiddels zijn ruim 3500 mensen om het leven gekomen. Meer dan 16.000 mensen raakten gewond. En die aantallen gaan nog verder oplopen, want er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Door de aardbevingen zijn ook heel wat huizen verwoest. Veel mensen zijn daardoor dakloos geworden. En Nederlanders die op vakantie gaan naar het zuiden van Europa maken zich nog niet zo druk om de bosbranden die daar woeden. Onder andere in Frankrijk en in Spanje is het raak. Maar we passen onze vakanties er meestal nog niet op aan. Sterker nog, sommige vakantiegangers zijn er niet eens mee bezig, vertelt deze man bij RTL Nieuws.
12: Nee, ik heb het niet nagekeken. Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Dus als het in de hand staat, dan gaan we weer terug. Zit hem daar aan de kust en water genoeg om te blussen, denk ik.
11: Ondertussen roept de Franse president Macron op om in Frankrijk goed te luisteren naar de hulpdiensten. Meer dan 10.000 mensen zijn daar al geëvacueerd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon, alleen in het noorden nog kans op een bui. En het wordt maximaal 28 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A4, Belgische grensberg op Zoom. Bij 245.0, de A16 Rotterdam-Dordrecht. Bij 7.9, de A27 Almere-Hilversum, 112.4. De A28 Assen-Hogeveen, 160.6. En de A325 Nijmegen-Arnhem bij 17.8. En onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans bij een lekker zakcentje als je mee wil spelen. Stuur nog even snel het woord klok in de Q-app.

0: sfeer. Ik ga even naar Christo uit Empel. Christo, goedenavond.
1: Goedenavond, Lars.
0: Hey Christo, ja, zeg het zelf, wat ben je aan het doen nu?
1: Ja, op de A28, ja. Ik ben de weg aan het asfalteren, dus er kan niemand door, hè?
0: Nee, ja. Dus een hoop mensen zijn eigenlijk een beetje kwaad op jou, omdat het daar natuurlijk weer af is gesloten.
1: Ja, ze komen natuurlijk langs, hè.
0: Ja, ja, ja. Oh, maar is het helemaal dicht of is het gewoon twee baantjes dicht of zo?
1: Ja, het is wel twee baantjes dicht, maar de rest van de weg mag ook niemand komen, dus...
0: Oh, het is echt helemaal...
1: Ja, het houdt op, ja.
0: Oh, ja. Ja, Christo, ik heb het gevoel dat ze nu in het hele land met die wegen bezig zijn. Ligt dat aan mij of niet? Want echt alles lijkt wel op de schop te gaan ineens. Ja, het is natuurlijk ook zomer.
1: Ze willen ook allemaal dat ik het weekend werk en zo. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, dus
0: nee, en hoe los je dat dan op? Gewoon te zeggen, doe ik niet.
1: Ja, precies.
0: ja, dat is simpel, ja.
1: Ja,
0: natuurlijk. Ja. Maar ja, hey, als jij zegt, ik doe het niet, het is allemaal leuk en aardig, Christo, maar dan zijn die wegen nog langer dicht.
1: Ja, ik heb al gezegd tegen mijn planner laatst van doe maar voortaan 's nachts door de week en dan ben ik in de staak vooraan, dan ben ik erbij.
0: Oh, maar jij vindt het wel lekker om 's nachts te werken?
1: Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet overdag werken, want dan moeten we om een uur of 3, 4, 5 uit, dan gaat die wekker.
0: Ja, dus, dat is niks, nee, dat snap ik, dat snap ik. Nou, Christo, dan, maar je bent nu ook bezig. Ja, nu niet dan eigenlijk. Ik hou je nu van je werk af, dus eigenlijk...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geluk, want ik moest eigenlijk vrees brengen en dan de asfalt mee terugnemen en een bewarentje over, dus ik sta nou stil.
0: Oké, maar houden we nu van je werk en duurt het zeg maar nog langer dat die weg weer open gaat, of?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk een beetje reserve nou, dus, ja.
0: Oh, reserve. Lekker als je reserve bent. Ja, ik wil ook eens een keer reserve zijn op een dag.
1: Ik heb niks te doen, ja.
0: Beetje lummelen, maar wel betaald krijgen. Dat is een beetje
1: lekker, hè?
0: Lekker. Ja.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: En dan in de baasde tijd ook nog eventjes proberen wat extra geld bij te verdienen.
1: Mooi, hè?
0: Ja, Christen, daar gaan we gewoon lekker voor, hoor. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Bij beter laat win je niks. Heb je het wel eens eerder gehoord, Christen, of niet?
1: Ja, heel vaak zelfs.
0: Ja, als je natuurlijk laat aan het werk bent, dan hoor je natuurlijk heel vaak het spelletje. Dat snap ik ook.
1: Ja, ik kan heel lang meedoen.
0: Oké, nou, dan wens ik jou veel succes. Christen, zet hem op. Het zou zo lekker zijn om dan gewoon lekker tijdens je werk... Dat is zo mooi, dan heb je dubbel verdiend. Dat is lekker natuurlijk. Ja. Oké, Christen, daar ga je. Succes.
1: Jo, dank je.
2: €37. €61. €109. €145. €146.
0: Oh, Christo, wat doe je nou?
1: Ja, dat is echt jammer. Ja, ik denk, ik had toch wel door dat de 190 of zo
0: weg. Oh, nee, hij bleef steken op €146. Dat zat er in de klok vanavond.
1: Ah ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb hier wat mee mogen doen.
0: Ah, zo is het ook. En je verdient alsnog geld vandaag, hè?
1: Ja, toch? Ja, dus het komt helemaal goed, hè?
0: Wens je een fijne avond. Succes met asfalteren, Christo.
1: Jo, dankjewel. Adoe. Succes.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes. Knok tegen de klok.

zitten er lekker in. Maandagavond. Dit is de avondshow op Q-Music. Ik ben Lars en ik ga Shakira voor je draaien. Ja, Shakira doet een shout-out naar Nederland in Dai Dai. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Eerst gaat ze allemaal voetballers opnoemen. Pelé, Maradona, Maldini, Cristiano Ronaldo, Beckham, Messi, Mbappé. En dan op een gegeven moment begint ze aan de landen. Weet ik veel, Brazil zegt ze. Uruguay, Argentina, Colombia, Zuid-Afrika, España, Mexico, Japan en... Netherlands. Ja, we zijn wel uit het toernooi, maar we zitten nog in het nummer van het toernooi. En dat is toch lekker, dat is lekker. Goed opletten, dan hoor je het ook. Ik ga hem nu voor je draaien. De nummer 1 in de top 40, Shakira en Burna Boy en Dai.

0: Kensington en Little by Little bij Q Music. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het geld vliegt er bij mij niet Little by Little uit. Dat gaat in grote getalen, kan ik je vertellen. Dus we bespreken elke week een uitgave die we die week hebben gedaan. Dat doe ik samen met Romy van de redactie. Even duidelijk te hebben, behalve boodschappen en vaste lasten. Dat doen we niet.
1: Ja.
0: Zullen we alvast een schot voor de boeg doen?
1: Ja.

0: Dat is goed.
1: Ik moet zeggen, nou, deze week viel het me eigenlijk nog wel mee. Ik heb een uitgave van €8,39.
0: Oh, dat valt inderdaad wel mee. Jij bent sowieso niet zo'n grote big spender, hoor.
1: Nee, dat klopt. Ik ben er redelijk zuinig aangelegd.
0: Ja.
1: €8,39. En jij?
0: €600.
1: Hè?
0: Ja.
1: €600?
0: Ja.
1: Nou, waar dat geld aan uit is gegeven, dat hoor je zo meteen. That is another F54 Ultra. Talk to you. Komt eraan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
12: Hoi.
11: Of binnenkort vertrekt.
12: Adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Lars Boelen.
1: Met zometeen. Ed Sheeran. En eerst another.

0: Ed Sheeran en Bad Habits.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, het geld vliegt eruit, dus bespreken we elke week een uitgave die we die week hebben gedaan. Behalve de boodschappen en de vaste lasten, dat doe ik samen met Romy van de redactie. Romy, jij gaf net aan, je hebt 600 euro uitgegeven deze week.
2: Klopt.
0: Waaraan?
2: Ja,
0: dat
2: aan.
0: Ga jij zo meteen vertellen.
2: Oh.
0: Ja, ik dacht, ik pak eventjes de beurt.
2: Oké, is goed.
0: Ja, ik heb namelijk niet zo heel veel uitgegeven, maar er zit wel een verhaal achter. 8,39 euro.
2: Goh, weer en, lekker gespend.
0: Nou ja, maar... Ik heb eigenlijk heel veel geld bespaard. Want er stond.
2: Oh.
0: Oké, het ding is, mijn wasmachine. Mijn vaatwasser, sorry, dat is wat anders. Vaatwasser.
2: Ik haal die dingen ook altijd.
0: Ja, sorry, het is een vaatwasser.
2: De vaatwasser.
0: In de keuken. Van de week, of eigenlijk vorige week. Plas ineens onder de vaatwasser. Plas eronder. Ik denk, nou.
2: Dat moet je ook niet doen, hè? Dat moet je op de wc doen.
0: Nee, dat komt natuurlijk. Nou goed.
2: Oh ja, het kwam uit de vaatwasser.
0: Kwam uit de vaatwasser. Dus ik denk, nou, ik trek dat ding eruit. Beetje interessant. Ik voelde me ook heel mannelijk, hè? Je snapt hoe dat gaat. Helemaal eruit trekken en even schroefjes los draaien.
2: Kan je dat dan ook? Of staat er ondertussen een YouTube-tutorial?
0: Nee, dit gaat natuurlijk wel. Dit gaat eerst in chat en dan in Gemini en dan met foto's. En dan kom je, kom je best wel aan het eind. Dus nou, uiteindelijk stond die vaatwasser helemaal uit de keuken. En ik denk, nou, ik ga natuurlijk nooit vinden waar dat water vandaan komt. Maar uiteindelijk bleek dus, oké, de slang was kapot.
2: Oh.
0: De slang voor de afvoer. Er zat een heel klein scheurtje in. En daar, ja, een heel klein scheurtje, allemaal druppels, maakt een grote plas. Dus, nou, een nieuwe slang gekocht. Alleen, ik moest nog klemmetjes hebben voor op... dan moet je die slang zeg maar over een soort tutje heen klemmen.
2: Ja.
0: Dat het water zeg maar goed blijft zitten. Dat die niet afvliegt, weet je wel?
2: Mm-hmm.
0: Aan de pomp. En dat klemmetje had ik niet. Dus ik ben eventjes naar de bouwmarkt gereden. Alleen, ik wist niet welke moest hebben. Dus ik heb 4 klemmetjes gekocht. Met een totaal van 8,39 euro. De vraag is, doet mijn vaatwasser het weer? Ja. En lekt die nog? Nee. Dus ik heb...
2: Nou,
0: ik heb,
2: wat goed.
0: Ja, ik heb mezelf dus helemaal...
2: Handyman.
0: Ja, maar ik voelde echt de testosteron door mijn aderen.
2: Ja, maar dat snap ik wel. Vind ook
0: lekker.
2: Wel, maar ik vind het echt knap.
0: Nou,
2: maar,
0: dankjewel. Ja, daar was ik ook op uit eigenlijk.
2: Er valt me wel één ding op aan dit verhaal.
0: Ja?
2: Jij bent zunig. Dat mag denk ik best wel zeggen.
0: Ja.
2: Jij hebt 4 klemmetjes gekocht omdat je niet wist welke je moet hebben. Dat vind ik niks voor jou.
0: Nee, maar daar komt het verhaal.
2: Of heb jij in de bouwmarkt uitgerekend wat het had gekost om heen en weer te rijden? En was dat zeg maar duurder
0: exact,
2: geweest?
0: Dat
2: nee,
0: een
2: echt? Heb je dat gedaan?
0: Een kwartiertje rijden. Ik denk, ja, en de kosten, weet je wat mijn tijd waard is? Ik denk, nee, dat gaan we niet doen.
2: Ja, en benzine tegenwoordig.
0: En benzine. Nee, maar...
2: Je hebt deze afweging wel echt gemaakt.
0: Nu wordt nog erger. De klemmetjes die ik niet gebruikt heb, die heb ik in mijn auto liggen. Voor als ik dan, zeg maar, want daar is ook de goedkope tankstation. Dus als ik dan goedkoop ga tanken dan, en het bonnetje ligt erbij, ga ik ze terugbrengen. Dus
2: nee.
0: De ringetjes die ik niet gebruik. Ja, ja.
2: Ja, ja, dat dacht ik dus al. Want ik zie jou nooit, zeg maar gewoon...
0: Ja,
2: kijk, ik ben wel zo iemand. Als ik niet weet wat ik moet hebben... Nou, dan koop ik het gewoon allemaal. Dan rijd ik naar huis en de rest flikker ik in de schuur.
0: Nee. Ik ga ze terugbrengen. Nee, liggen in de auto, echt.
2: Ja, oké. Okay. Ja. En even opletten hoeveel dagen, zeg maar. Hè? Misschien
0: een maand. Dus dat komt wel goed.
2: Oh,
0: in een maand moet ik nog wat tanken.
2: Nou, gelukkig, hè.
0: Lekker.
2: Dus je krijgt van die 8,39 krijg je misschien ook nog 6 euro terug.
0: Waarschijnlijk, ja.
2: Zo.
0: Lekker, hè?
2: Ja, goed.
0: Heerlijk. Ja.
2: Oh, ja, big spender.
0: Want anders dan die 600 euro voor jou.
2: Absoluut, ja, ik heb er 600 euro
0: uitgegooid.
2: Nou ja, inderdaad, met één tikje was het zo, holpen twee weg.
0: Waaraan heb je dat uitgegeven?
2: Nou, ik ben gisteren naar André Rieu geweest.
0: Naar André Rieu geweest?
2: Op het Vrijthof in Maastricht.
0: Dat is toch voor bejaarden?
2: Absoluut. Ik haalde het gemiddelde leeftijd haalde ik ook enorm naar beneden.
0: Oké, ja.
2: Maar ik vond het echt superleuk. Het was eigenlijk al, het is heel lang al een soort droom voor mij om daar naartoe te gaan. Ja, dat klinkt echt heel stom misschien, maar...
0: Maar dit vind ik ook helemaal niet jouw ding. Je bent helemaal van de Nederlandstalige muziek en een beetje van de busy en de traag en de Sjanne Paul.
2: Absoluut, maar ik vind dit ook, kan ik echt wel waarderen. Ik luister ook het af en toe wel in.
0: Echt waar? Dat wist ik helemaal niet.
2: Gewoon ook een soort beetje bucketlist dingetje dat ik denk leuk om daar een keer naartoe te gaan.
0: Maar hoe was het?
2: Ja, super. Leuk. Het was echt een feest.
0: Ja?
2: Ik denk een van de hoogtepunten was het zakdoekje zwaaien aan het eind.
0: Oh,
2: aan het eind gingen die allemaal de lucht in. Het was echt één groot feest.
0: Ja.
2: Ja, en nog één ding wat ik echt heel grappig vind, want jij zei net al over dat het bejaarden was.
0: Ja.
2: Er was ook een soort, normaal heb je zeg maar bij een theater een kapstok waar je jas op kan hangen en dan krijg je een nummertje.
0: Ja.
2: Hier was er een plek gemaakt waar mensen hun rollator konden afgeven. En dan aan het eind van de voorstelling konden ze die daar weer ophalen.
0: Ja, het is echt typisch André Rieu.
2: Ja, geweldig, maar het was wel heel leuk en lekker nog staan dansen.
0: Die 600 euro, was dat voor 2 tickets of was het voor 1 ticket?
2: Nee, 2 tickets.
0: Oh, 2 tickets.
2: Maar er zat wel een hotelovernachting bij, een diner.
0: Oh, dat dus heel was arrangement,
2: was
0: het?
2: Een arrangement.
0: Ah,
2: en ik was eigenlijk nog goedkoper uit, want ik heb de tickets overgenomen van iemand.
0: Ah.
2: Waren eigenlijk 360 en toen konden we nog een dealtje maken, 300 per stuk.
0: Nou,
2: En ik heb een leuke avond gehad. Dus,
0: het is €600 veel geld voor een leuke avond, maar goed.
2: Ja, maar ja, weet je, mag je weg maar één
0: ook.
2: Keer.
0: Maastricht, ook een leuke stad. Dat was in Maastricht toch, denk ik?
2: Ja, maar goed, die heb ik voor de rest van binnen niet gezien.
0: Nee?
2: Nee, ik ben vanochtend even langs de bakken gereden voor een fly, maar dat is het ook.
0: Oh, je bent vanochtend teruggereden?
2: Ja.
0: Ja. Nou, heel goed. Moeten we dan nog even terug naar de totale?
2: Ja, zeker. Even kijken hoor, ik heb het allemaal onder elkaar gezet. Ja? Jij hebt nu uitgegeven €1874,12.
0: Wat een geld, hè?
2: Ja, maar goed, ik zit echt bijna in het dubbele. Oh, wat erg. Ik
0: wat dan?
2: Ik heb meer dan een maandsalaris weggegeven. €3000,37,99.

Robert Harris en Blessings bij Q-Music. Hey, kijk eens even op de klok. Nog pak een beet 10 minuten, dan is de kop eraf. Dan zeggen we gedag tegen de dinsdag. De maandag, sorry. En dan zeggen we hallo tegen dinsdag de 7e van de 7e. En bij Q-Music beginnen we de dag niet goed, maar fout. Nou is het ook zo dat vannacht om 2 uur, dus dat is over iets meer dan 2 uur, dan wordt de 8e finale gespeeld op de WK voetbal tussen België en Amerika. Jezus, wat een heb je dat meegekregen trouwens? Wat een gedoe met die rode kaart van die Amerikanen. Dat als je het niet hebt meegekregen. Trump heeft dus gebeld met Infantino van de FIFA. Om ervoor te zorgen dat die rode kaart, ja, er wordt gezegd, wordt geschorst, opgeschort. Dus die Amerikaan mocht eigenlijk dus niet meespelen tegen België. Maar dat mag dus nu wel weer. Ja, ja, dit vind ik wel een hele bijzondere situatie. Maar goed. Om 2 uur dus België tegen Amerika. Ik dacht, nou ja, laten we dan 3 liedjes die iets met België te maken hebben tegenover elkaar zetten uit het Foute Uur. Dan mag jij gaan bepalen welke ik zo meteen voor je ga draaien. Ja, dan lag deze natuurlijk wel erg voor de hand. Het goede doel en België. Of ga je voor de nummer 1

Nou, zeg het maar, wordt het het goede doel? Wordt het K3 of wordt het Belle Perez? Inmiddels loopt er een polletje in de Q-Music app. Stem even op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ook Kygo komt eraan samen met Khalid en Griffin. Save My Love en is Lady Antebellum. Dit is Need You Now bij Q-Music.

Kygo, Galit en Griffin en Save My Love, Bakje Music. Lekker liedje. Hey, zometeen beginnen we de dag niet goed, maar fout te doen met een liedje uit het foutuur. En dat is deze geworden. De nummer 1 in de Fouten 1500. K3, Oya Lele, hoor je zo.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het is middernacht, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
11: Goedenacht. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.
10: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom. Bij 245.0, de A16 Rotterdam-Dordrecht staan ze bij 7.9. De A27 Almere-Hilversum bij 112.4. En de A28 Assen richting Hogeveen bij 160.6. Dit waren de mobiele flitsers. Nu krijg je de vaste flitspaal van Romy van de redactie.
12: Ja, want die moeten we ook zeker niet vergeten. En de vaste flitspaal van vandaag komt van Simona. Er staat eentje op de N309, de Dronterweg bij Dronten richting Lelystad, ter hoogte van Lisdoddepad, vlakbij het bushokje. En let op, want daar mag je maar 80 km per uur.
13: Het is 12 uur.

De foute start van deze dinsdag 7 juli 2026. De nummer 1 uit de foute 1500. K3 en Oya Lele, ook lekker zomers trouwens. Hè. Over de zomer gesproken. Hier bij Q-Music hebben we je hulp even nodig. We zijn namelijk op zoek naar lekkere zomerhits. Daarover zometeen meer. Louis Fonsi komt eraan. Dat is ook een lekker zomerhitje. En dat na misschien wel de zomerhit van dit jaar. De Bauta.

0: Despacito.
1: Nou, lekker zeg. Louis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito. Ik denk, ja, zomerse muziek. Pak even de weer-app erbij, weet je, op je telefoon. Zo, morgen 24 graden, donderdag 25, vrijdag 27, zaterdag 27, zondag 24, 25, 26, 25. Ja, ik kan het even laten zien als je zeg maar met Kijk Live mee zit te kijken. Maar alleen maar zonnetjes. Alleen maar zonnetjes, hoor.
2: De Q, top 500 van de zomer.
3: Van de zomer.
1: Ja, we kunnen wel stellen dat de zomer echt is begonnen. En als de zomer echt is begonnen, wat dan? Dan moet je niet vergeten genoeg te drinken, is belangrijk. Dan moet je niet vergeten je zonnebril op te zetten. Dan moet je niet vergeten om Ferry de roze flamingo op te blazen. Als je naar het strand gaat, niet vergeten jezelf goed in te smeren. En je moet niet vergeten om je goed voor te bereiden op de Q Top 500 van de zomer. Binnenkort hier bij Q Music. De 500 lekkerste zomerliedjes volgens jou. Je kan stemmen, dat doe je via qmusic.nl. En zorg dat je dat op tijd doet. Net als dat je op tijd moet beginnen met het creëren van je summer body. Niet zoals ik, dat je altijd eigenlijk te laat bent. Want nu sta ik weer met lege handen en denk ik, ja, my body isn't ready for the summer. Bij somber ook zo. My body isn't ready. Thank you. Yeah.

0: bij Q-Music. Nou, sorry hoor, ik weet niet wat er nu gebeurt. Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Wij komen hier dat nummer uit. Only Girl in the World.
1: Ja, ik dacht dat we nog een liedje gingen draaien eigenlijk.
0: Maar voordat het nummer echt 3 seconden voordat hij afloopt, zeg jij tegen mij, ruik je iets aan mij vandaag? Ik had niet eens tijd om te antwoorden, dus als je weer een antwoord op hebben?
1: Ja, heel graag eigenlijk.
0: Niks bijzonders.
1: Oké, nou daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
0: Niks anders dan normaal.
1: Ik ruik het zelf namelijk
0: wat
1: wel.
0: Dan, wat dan?
1: Ja.
0: Ben je door je deo heen geschoten?
1: Nee, dat niet. Nou, ik heb best wel een zomers outfitje aan vandaag, al zeg ik het zelf. Ik heb een kort broekje aan, wel een lange mouwbloesje, maar het is allemaal erg luchtig. En daaronder heb ik aan Birkenstocks.
0: Ja.
1: Misschien schandalig dat je op slippers naar je werk toe gaat. Ik vind ze zelf heel leuk. Het zijn donkerbruine Birkenstocks. Het zijn ook een beetje Jezus schoenen, maar ja, goed.
0: Ja.
1: Ze zitten gewoon waanzinnig lekker donkerbruin. Twee van die riempjes.
0: Nou, van die witte sportsokken moet je erin doen.
1: Nee joh, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nou ja, goed. Misschien moet ik
0: hoezo? Wat is er dan?
1: Gaan dragen. Nou, ik ga je even het probleem uitleggen. Ik ga ondertussen even 1 slipper uitdoen.
0: Oh.
1: Die schoenen zijn gemaakt van een soort rubber of zo. En nou heb je in de zomer last van zweetvoetjes. Althans, ik wel.
0: Ja.
1: En dat rubber, dat wordt dan ook heel donker. Dat is wel normaal. En dat ze een beetje gaan afgeven, heb ik altijd wel gehad. Maar ik heb dus het gevoel...

0: Nee, ik ruik niks.
1: Ja, maar echt?
0: Nee, echt niks. Nee, echt niet.
1: Maar ik ruik dus om mij heen.
0: Kom eens met je voet, kom eens met je voet.
1: Ga je aan mijn voet?
0: Ja, kom dan even met je voet.
1: Ja, maar,
0: is het aan je voet gewoon?
1: Eeuw!
0: Kom. Leg je voet hierop.
1: Maar niet naar mijn tenen kijken, want ik heb hele lelijke tenen.
0: Nee, doe maar.
1: Doe je ogen dicht.
0: Ogen dicht. Ja?
1: Niet naar mijn tenen kijken.
0: Ik verdraag helemaal aan je voet raak.
1: Ik vind het ook een beetje raar. Ja. Ruik je iets?
0: Nee, maar ik heb het niet goed gedaan. Doe nog
1: eens. Nou.
0: Nee, ik ruik niks.
1: Hè?
0: Nee, ik ruik echt niks. Nee, serieus niet. Nee, nou, niks aan de hand.
1: Maar je ruikt het niet.
0: Nee, je ruikt je voet. Nee, je voet niet. Dus misschien moet je gewoon...
1: Zijn het dan toch moksels?
0: Doe je vaker douchen gewoon.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ik ruik echt niks aan de hand.
1: Oké, gelukkig.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Romy van de redactie.
1: Ja.
0: We hadden het net even over jouw zweetvoeten.
1: Klopt, je hebt net ook aan mijn voeten geroken.
0: Nou ja, jij was een beetje onzeker over het feit dat ofwel je voet ofwel je Birkenstok zouden stinken naar, naar zweet. Of
1: ja, want in ieder geval... ik heb van die Birkenstok slippers en ik, ja, voor mijn gevoel meuren ze een beetje omdat ik zweetvoetjes in heb. Maar,
0: nou, we gaan even naar Gordon. Gordon, ik dacht... ik dacht, ik bel je zomaar even op.
2: Hey, goeie avond.
0: Ja, Gordon, jij hebt een tip voor Romy.
2: Ja. Ik heb ooit eens een keer, ik werkte veel in een weergebouw en we liepen veel op het asfalt. En ja, met werkschoenen aan, dan kwam ik thuis en dan trok ik ze uit. Echt waar, er kwam een geur vandaan. Echt waar, ik ging zwaar over mijn nek.
0: Ja, oh. ja, precies. Oh, ja, dat is niet fijn.
2: En ik ben toen naar een drogisterij geweest bij ons in het dorp in Enschede. En die raden mij aan, ga boorzuurpoeder gebruiken. Nou, ik heb jullie er ook een foto bij gestuurd, hoe dat pakket eruit, hoe die pot eruit ziet.
0: Even kijken hoor. Oh ja, zo, maar dat, weet je wat, het lijkt wel, het is gewoon een witte pot, maar het ziet er een beetje uit als iets illegaals.
1: Ja, chemisch ook.
2: Nee, het is echt niet illegaal, het is echt goed spul. Ik heb het gewoon bij de drogist gekocht.
0: En je moet het via je neus, moet je het inhaleren of hoe?
2: Nou ja, goed, als jij dat wil doen, als jij zo kinky bent, moet je het zelf weten, maar neem niet uit. Lijkt me niet verstandig.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar er staat dus...
2: Ik bedoel, dan heb ik wel andere poedertjes voor jou, dan moet je even bij mijn lijns komen.
1: Oh, oké. Okay. Oh,
0: maar goed, boorzuurpoeder.
2: Ja, als je dat, dan moet je eigenlijk op het moment dat je, als je zeg maar dat gebruikt, elke avond als je schoenen uitdoet, doe er even één of twee lepeltjes in, even goed even door die dingen in, hou het 2 weken vol, trek elke dag schone sokken aan, na 2 weken heb je er gewoon een half jaar geen last van. Echt, zonder gekheid.
1: Maar geen last van de geur of geen last van zweetvoeten?
2: Geen last. Je hebt wel last van zweetvoeten, maar er zit geen geur aan. Het is geurloos.
1: Oh.
2: En ja, je hebt bijna geen zweetvoeten, want ik gebruik het jaren en ik heb er nooit geen last meer van. En ik heb echt zweetvoeten gehad, echt waar, ga je echt zwaar van over je nek.
0: Oké, okay. Nou, goeie tip. Ik wist het helemaal niet. Boorzuurpoeder.
1: Nee. Maar ja, in slippers, ja, ik weet niet, heb jij last van zweetvoeten?
0: Ik? Ja, gewoon, ik denk normaal. Kijk, het is niet zo dat ik mijn sokken moet uitwringen of zo, dat niet.
1: Ik denk ook dat niemand dat heeft, toch?
0: Ja, weet ik, als ik Gordon zo hoor...
2: Ik raad het je echt aan, zonder gekheid. Ik raad het iedereen aan.
0: Oké.
1: Heb je een handeltje erin, of niet?
0: Nee, hij heeft een handeltje, andere poeder.
1: Andere poeder.
2: Ik heb wel andere poedertjes, maar...
0: Ja, precies.
1: Ja, ik heb slapen, Gordon. Kom helemaal goed. Ik ga jou dit weekend even een berichtje sturen.
0: Zeg. Oké, nou Gordon, dankjewel voor de tip. Ik schrijf hem op boorzuurpoeder, voor iedereen die meeschrijft.
2: Ja.
0: Oké, mazzel.
2: Hoi.

0: Olivia Dean en So Easy, Back Your Music. Nou, de kaartjes voor dat concert. Daar had ik wel goed aan kunnen doen. Ja, nee, het ding is... De moeilijkste tijd van het jaar... ik ga toch een beetje klagen. De moeilijkste tijd van het jaar is weer aangebroken. En dat is deze tijd, voor mij dan tenminste. 25 juli, dan is mijn vriendin jarig. Ja, sorry hoor. Wat moet je... Ze wordt 33. Of ze 34. Oh, wat erg.
1: Maar... Weet je dat niet?
0: Sorry. Even denken.
1: Zeg maar gewoon 33.
0: Nee, het is 34, want ze is in 92 geboren. Ja, 34.
1: Oké.
0: Okay. Ja, 34. Maar ze ligt toch te tukken, maar gereden. Maar het ding is, wat ga je nog geven? Kijk, ik bedoel, als er één iemand in Nederland onattent is, dan ben ik het. Ik ben zo niet attent. Ik neem, ja, dat niet om trots op te zijn of zo, maar ik neem nooit een bosje bloemen mee. Ik vergeet dat gewoon. Of ik doe nooit wat leuks, wat spontaans. Dus, cadeautjes. Ik ben daar zo ontzettend slecht in. Ja, 25 juli is het dan zover. Ik weet gewoon niet wat ik moet geven.
1: Ja?
0: Ja? Dus helpen.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk... Zeg maar, ik vraag eigenlijk of een reddingsboei naar me toe wordt gegooid. Dat even iemand mij helpt.
1: Ja, je bent in ieder geval nog op tijd. Je hebt nog 2,5 weken. Nou, je kan nog van alles bestellen.
0: Ja, maar...
1: Als je nou zelf echt even het koppie aan het werk zet...
0: Ja, maar dan moet...
1: Wat zou je haar dan geven? Waar zou je er nou blij mee maken?
0: Kijk, we hebben natuurlijk sinds kort hebben we een hondje, een puppy.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik denk weer gelijk iets voor die puppy. Maar ja,
1: nee, een cadeautje voor de pup is niet een cadeautje voor haar.
0: Nee, maar ze is ook gek op die pup.
1: Ja, dat snap
0: ik. Okay, ja, okay,
1: dus voor de pup is een cadeau voor de pup.
0: Ja, maar ik vind het zo moeilijk. Weet je, armbanden. Oké, sieraden, armbanden, oorbellen, dat soort zaken. Ik vind dat gewoon... Dat is gewoon lastig, want dat is ook smaakgebonden. Ja, ik heb geen goede smaak erin.
1: Maar laat ze wel eens ergens blijken van... Hey schat, ik vind dit leuk. Of hey schat, ik vind dit leuk.
0: Nou ja. Ze heeft wel eens een foto van een trouwring doorgestuurd. Maar dat wou ik nog even mee wachten.
1: Oeh.
0: Ja, wou ik nog even mee wachten. Nee, het moet een verjaardagscadeau zijn, hè?
1: Ja, dat snap ik. Ja. Nou, Gerda bijvoorbeeld stuurt nu in de Q-app... Neem haar mee uit eten.
0: Oh ja, ik zie het, ja.
1: Vind ik leuk, maar vind ik ook een soort van een beetje erbij.
0: Ja, erbij...
1: Ja, kijk, ik vind zelf, ik hou heel erg van mijn verjaardag.
0: Ja.
1: En ik wil graag cadeautjes uitpakken. En het maakt me niet uit of het 3 cadeautjes van de Action zijn van een euro. Want ik wil gewoon iets kunnen uitpakken.
0: Ja, maar 3 cadeautjes van de Action van een euro is ook makkelijk vanaf gemaakt.
1: Nee, klopt. En ik wil ook wel graag verrast worden. Kijk, mijn vriend is totaal niet romantisch. Ik denk zelfs nog minder romantisch dan dat jij bent.
0: Oh,
1: ja. En ik heb hem nu geleerd, hou een lijstje bij. Gewoon het hele jaar door.
0: Ja.
1: En dan dingen waarvan ik zeg, oh schat, dat vind ik zo leuk, dat zou ik wel willen hebben.
0: Slim.
1: Dan schrijft hij dat dus op.
0: Ben ik alleen zeg maar 11 maanden te laat mee?
1: Ja, maar voor nu is dat eigenlijk een goede tip.
0: Ja, om even je gedachten uit. Dus als hij zegt, oh dat vind ik leuk,
1: ja.
0: Ja, dan moet dat gelijk opslaan.
1: Dat is ook handig voor de kerst of voor Sinterklaas. Erik heeft toch misschien een airfryer.
0: Een airfryer. Dat is een goed idee. Dankjewel Erik, dankjewel.
1: Dat is ook gewoon een cadeau.

0: beetje nieuwe muziek van Goldband. Tenminste, daar lijkt het op. Dat is natuurlijk niet. Ja, ik zeg het natuurlijk, maar dat is het niet. Flair heten ze. En ze komen wel uit Den Haag, heb ik me laten vertellen. Door het oog van de nacht. En over de nacht gesproken. Nou, ja. Dat zou je hebben. Het nachtvlindertje van Q-Music.
1: Nachtvlindertje.
0: Het nachtvlindertje van Q-Music.
1: En ze fladdert.
0: En ze fladdert lekker door die nacht heen.
1: Ai, joi, joi.
0: Ach, en dan landt ze om 1 uur op je radio. Nou goed, Judith Eijk zometeen vanaf 1 uur. Met natuurlijk een nieuwe stelling van de nacht.
1: Een nieuwe stelling van de nacht. En het heeft eigenlijk een beetje een aanleiding van een iets wat meegemaakt.
0: Leuk.
1: Ja, ik had een.
0: Hoop ik.
1: Ik had een huisfeestje.
0: Ja, en voor 2.
1: Ik had een huisfeestje, gewoon van een vriendin van mij. Ja. Was jarig. Nou, huisfeestje naar huis. Ja. En ik had een outfit aan met een rokje en met laars, zeg maar. Had ik een beetje hakkenlaars aan. Mm-hmm. En ik kom daar bij de deur en ze doet open en ze zegt: schoenen uit. En toen dacht ik:
0: dat wil ik niet.
1: Niet wat ik wil. Dus ik heb daar gewoon in mijn rokje met mijn sokken gelopen op dat huisfeestje.
0: Ziet er niet uit.
1: Nee, dus ik dacht: ik vind dit toch een beetje gek.
0: Ja.
1: Ik vind het een beetje gek. Dus de stelling is: je gasten op een huisfeestje vragen om hun schoenen uit te doen, is gek. Eens of niet eens? Nou, mijn outfit was helemaal naar de malle moeder, kan ik je vertellen.
0: Ja, ik snap wel eens helemaal afgesteld. Ja, maar het is ook natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar als dat zeg maar onderdeel is van je outfit in laarzen. Dat, kijk, schoenen, dan kan ik toch denken: nou ja, schoenen.
1: Ja, maar ja. Dan sta je op een huisfeestje met muziek aan, dan sta je op je sok een beetje te.
0: Nee, is ook een beetje gek. Zou ik denk ik ook niet hebben gedaan. Nee, op een huisfeestje zou ik dat. Er valt ook wel eens misschien een glas of zo. Dat is ook nog gevaarlijk ook. Of er ligt een drank op de grond en dan ga je dan instaan met je sokken.
1: Ja.
0: Ja, dat je dat. Ja. Nee, dat zou ik denk ik ook. Dus ik. Nog 1 keer de stelling. Dan kan
1: de stelling
0: even
1: is: je gast op een huisfeestje vragen om hun schoenen uit te doen, is gek. Eens of oneens? Ben even benieuwd als je luistert.
0: Eens.
1: Toch?
0: Ja, is gek. Toch? Ja. Vind ik wel. Jij ook eens.
1: Ja.
0: Ik begrijp
1: het. Ik hoop niet dat ze luistert, want het was heel leuk verder, hoor.
0: Nee, het was heel leuk, maar dit was echt verschrikkelijk. Toch?
1: Ja, schat, ik zag er niet uit. Ik had echt van die blokkenpoten zo.
0: Maar had ze net een nieuwe vloer laten leggen dan? Wat was dan de reden dat die schoenen uit moesten?
1: Ja, gewoon qua hygiëne, denk ik.
0: Maar, woont ze in een woonwagen? Nee, ik weet het niet. Nee.
1: Maar ik ben even benieuwd naar je mening als je luistert.
0: Ga even 1 keer de stelling.
1: Je gast op een huisfeest vragen om

0: Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Er is een golf van erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan die in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een hoop flitsers. Onder andere gemeld op de A4, grens van België richting Berg op Zoom bij 245.0. De A16, Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9. Dan de A27, Almere richting Hilversum 112.4. En oppassen bij de A28, Assen richting Hoogeveen bij 160.6. Ja, we beginnen zo meteen de nacht met een stelling. Ik ben even benieuwd naar jouw mening. De stelling is: je gasten op een huisfeestje vragen om hun schoenen uit te doen is gek. Wat vind jij? Ik was namelijk op een feest, ik had de hakken aan en daar moest ik in één keer mijn hakken uitdoen bij de deur. En toen dacht ik in één keer, oei, dit vind ik toch een beetje gek op een huisfeestje. Dus je gast op een huisfeest vragen om hun schoenen uit te doen, is dat gek? Wat vind jij?
2: Music. Judith Eik.
0: Ja, ben je het daarmee eens of oneens? Stuur het even met een audioberichtje deze kant op in de Q-music app. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Dus waaronder jij dus. En de stelling deze nacht is: je gast op een huisfeestje vragen om hun schoenen uit te doen is nogal gek. En dat kwam omdat ik een huisfeestje had van een vriendin en ik had laarzen aan. En ik kwam aan bij de deur en ze zei, ja, iedereen even schoenen uit. Ja, daar ging mijn outfit. En ik vond het ook een beetje gek. Dan sta je in de huiskamer met muziek en met hapjes en drankjes en staat iedereen een beetje op sokken. Ja, vond ik zelf toch een beetje gek. Maar ik was benieuwd naar je mening. Thanks als je die gegeven hebt met een berichtje in de Q-app. Tamara zegt, eens, dat doe je niet. Jeroen die zegt dan weer, ik zou het niet vragen, maar ik zou er zelf niet raar van opkijken als ze het vragen. Maar ja, ik trek ook geen hakken aan speciaal voor een outfit, maar eens met de stelling. Gerda Verboom zegt, eens op een feestje, maar zelf qua bezoek ook liever schoenen uit. Ja, dat snap ik nog wel. Jeroen zegt oneens. Tim zegt eens, die vloer maak je daarna de dag daarna wel gewoon weer schoon. Floren zegt oneens. Wat is de moeite om je schoenen uit te doen? Kai, wat zeg jij?
1: Hi Judy, dit is helemaal oneens. Want het is echt normaal.
0: Het is normaal om je schoenen uit te doen op een feestje, oké? Edmee?
2: Ik zelf ben niet zo moeilijk als mensen hun schoenen aanhouden. Maar heb je een appartement en er komen meiden met mega naaldhakjes. Ja, dat horen de onderburen echt heel erg. Dus daar wel een beetje rekening mee houden.
0: Ja, oké. Lucas Vermeulen zegt eens, heel ongemakkelijk om dat te vragen ook, lijkt me. Ja, nou, mijn vriendin had er geen moeite mee. Lisette zegt eens, wat niet sexy om op een feest te staan met sokken. Nou, dit had ik dus ook. Ik heb even alle stembouken opgeteld. Zo'n 68% van de nachtbrakers is het eens. Toch een beetje gek om op een huisfeestje te vragen om je schoenen uit te doen. Hey, zometeen het tv-spel. Daarin hoor je mij langs 3 tv-programma's zappen. En de vraag is, welke programma's hoor je voorbij komen? Eerst nog Tina Turner bij Q. Dit is The Best.

0: ik lag gisteren in bed en dit had ik de hele tijd gewoon in mijn hoofd, dit deuntje. De hele tijd ging het door. Ja, je hoorde Bruno Mars, Can't Risk It All. Ja, afgelopen zondag was ik naar het concert van Bruno Mars in het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, dit was echt voor mij mijn eerste concert bij een wereldartiest. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. En ik kan je vertellen, hij heeft me echt omver geblazen met hoe goed High Life is. Het is echt niet normaal. Dat is ook niet het enige wat me opviel trouwens. Hij is dus ook niet zo groot, hè, Bruno Mars. Ja, dat is ook logisch, als je ver weg zit, dan ziet er alles natuurlijk kleiner uit. Maar ik heb het even opgezocht. Hij is dus niet zo groot. Hij is 1,65. Maar eerlijk, wel echt een artiest die zo'n groot podium verdient. En het leuke is dat hij aan het concert een Nederlands tintje gaf. Ja, zo kwam hij op een bepaald moment het podium op fietsen met een oranje sjaal om zijn nek, dus op een fiets. En er kwamen ook nog klompen aan te pas. Ja, hij heeft ook nog klompen gedragen. Nou, kan ik eigenlijk wel heel erg waarderen. Weet je dat elk concert waar je dan bent net even anders maakt, speciaal gericht op het land waar je dan bent. En vandaag, dinsdag, is Bruno Mars zijn laatste concert in Amsterdam. Dus mocht je erheen gaan, dan zeg ik vast heel veel plezier. Ja, zometeen hoor je mij langs de 3TV-programma's zappen. De vraag is, welke programma's hoor je? En ik ga je er vast eentje laten horen. Even een voorsprong. Eén van de drie. Klaar voor? Ik ga het één keer laten horen. Komt-ie.
1: Dit kind voelt toch natuurlijk een beetje van ons allemaal.
2: We willen daarom nog heel graag één keertje weg met de groep, zoals vroeger.
0: Ja, ik heb de moeilijkste gedaan van de drie. Even. Kan je alvast even nadenken, even hersen laten kraken. Zometeen hoor je ze alle drie. Eerst Fast Car bij Q.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hill and Becky U in 20 seconds. Per dag kijken Nederlanders zo'n 3 uur tv. Kom jij daar een beetje aan toe? Nou, ik wel hoor. Ik heb echt talloze programma's die ik vastkijk. Bijvoorbeeld Noem een Bondgenoten. Oh, wat vind ik dat heerlijk om te kijken. RTL Boulevard, Stars on Stage. Dat is helaas nu dan wel weer klaar. Nou, gewoon het journaal, nou, noem maar op. Maar ik vind ook niks lekkerder dan gewoon een beetje zappen. En een beetje zappen en weer een beetje zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of ja, hele kleine stukjes ervan. En ik ga je zo laten horen waar ik allemaal langs ben gezapt. En ik ben benieuwd of je kan raden om welke 3 tv-programma's... Zo, moeilijk. 3 tv-programma's het gaat. Als je er 1 weet, mag je appen. Maar ook als je ze alle 3 weet. En ik waarschuw je, ik ga je ze 1 keer laten horen. Dus zet de radio een stukje harder. Komt-ie.
2: Alles is terug!
3: Wow, papi, wat is hier nou aan de hand?
4: Dit kind voelt toch natuurlijk een beetje van ons allemaal.
5: We willen daarom nog heel graag 1 keertje weg met de groep zoals vroeger.
6: Aan zijn postuur en manier van bewegen te zien... lijken we te maken te hebben met een nog jonge dader van begin 20.
1: Ja, dat is moeilijk denk ik deze hoor. Hij is pittig. Ja, wat heb ik allemaal gezien? Stuur een bericht in de Q-app of spreek het in, dan druk je op het microfoontje. Als je ze allebei weet, alle 2, alle 3, noem maar op.

0: Amsterdam schrijft Bieber Rexha, Fadeless en New Religion. Ja, ik zeg een hele goede nacht tegen Romano.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht Romano. Wat doe jij nog wakker?
1: Ik ben nog lekker radio aan het luisteren naar jullie.
0: Nou, heerlijk. Daar ben ik alleen maar blij mee.
1: Ja, toch?
0: Dat is, ja, zeker. Ben je dus ook echt een nachtbraker?
1: Nee, dat niet. Maar toevallig was ik nu wel wakker vannacht.
0: Nou, heel goed. Heel goed. Hey, als jij op de bank zit, hè, bijvoorbeeld ik zit aan tv te kijken, jij zit radio te luisteren. Wat kies jij als snack? Wat vind jij nou lekker om erbij te pakken?
1: Lekker bolognese, chips of Doritos. Of gewoon lekker dat soort dingen, zeg maar. Ja. Of gewoon lekker Snoopy.
0: Heerlijk. En die Doritos, dat ben ik maar niet. Welke kleur kies jij dan altijd uit?
1: Zwart. Ja. Chili.
0: Ja, ja. Ik wil precies hetzelfde. Beetje pittig.
1: Ja. Ja, een beetje pittig, hou ik van. Ja, ja,
0: heel
1: van.
0: Goed, heel goed. Hey, maar je bent niet echt een tv-kijker?
1: Nee, ik ben niet echt een tv-kijker, nee.
0: Oh, dat vind ik wel knap dat je nog antwoord wist te geven. Dan, als het goed is natuurlijk, maar dat je wel dacht, ik ga toch een gokje wagen.
1: Ja, ik ga een gokje wagen en ja, heb je, nee, kan je krijgen.
0: En zo is het, Romana, zo is het. Hey, wat dacht jij te horen?
1: Ik dacht iCarly te horen en Opsporing Verzocht.
0: Oké, okay, gaan we maar gelijk luisteren of dat klopt.
2: Wat is hier nou aan de hand?
3: Sam! Aan zijn postuur en manier van bewegen te zien, lijken we te maken te hebben met een nog jonge dader van begin 20.
0: Ja, Romano, dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Yay.
0: Ja,
1: yay.
0: Lekker bezig dat je dat herkende. Ja, heb je iCarly ook gekeken dan vroeger zo?
1: Ik heb iCarly zeker gekeken vroeger.
0: Ja, dat is dan niet te missen natuurlijk.
1: Nee, dat is niet te missen, nee.
0: Hey, goed gedaan, je hebt 2 van de 3 heb je goed. Dat betekent dat je 2 prijzen mag uitkiezen. Ik ga 3 prijzen vernoemen. Allereerst het Jenka-spel van Q-Music. Of het Mattie Mariekemok. Of popcorn, en je mag er dus 2 kiezen.
1: Doe maar het Mattie en Marieke koffiemok.
0: Ja.
1: En het Jenga-spel.
0: En het Jenga-spel. Oké. Okay. Nou, dan komen die jouw kant op en dan wens ik je verder een hele fijne nacht.
1: Hey, fijne nacht.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, dat betekent dat ik nog 1 programma over heb. Ja, hij is heel moeilijk. Ik had hem al eerder een keertje laten horen. Ik ga toch even een hint geven. Het is een serie. En het gaat over mensen in een bepaalde leeftijdscategorie. Komt-ie aan.
4: Dit kind voelt toch natuurlijk een beetje van ons allemaal.
5: We willen daarom nog heel graag 1 keertje weg met de groep zoals vroeger.
0: Ja, weet je het. Als je een idee hebt, je mag ook gewoon lekker gokken. Hè? Stuur gewoon een bericht in de Q-Music-app. Niemand weet het nog namelijk. Niemand, ik zie niks binnenkomen. Laat maar weten, een bericht in de Q-Music-app. Dit is Imagine Dragons bij Q-Music.

0: what it takes. Zo, hij was echt heel moeilijk hoor. Jeroen, vond jij hem ook moeilijk? Zo, helemaal. Zo, toen ik helemaal echo bij jou.
1: Ja, klopt. Ik ben in een holle grote festival. Ik werk in publiek en dat is wel aardig lawaai.
0: Ja, het is inderdaad heel veel lawaai, ja. Dat klopt. Net was het niet zo erg, maar het is nu wel inderdaad, het lijkt me alsof je op het toilet zit.
2: Dit is beter?
0: Ja, dit is beter. Dit is beter. Okay. Nu hoor ik inderdaad wat je zegt een beetje. Hey, okay. Jeroen, ja, het was heel moeilijk blijkbaar, want niemand had het echt geraden. Alleen jij appte het antwoord.
1: Ja, nou, ik wist het ook niet. Boven de, dankzij jouw hint wist ik het wel.
0: Nou, dan heb je wel goed geluisterd.
1: Ja.
0: Dat heb je goed gedaan. Hey, want jij kijkt het programma dus ook verder niet.
1: Nou, ik kijk wel eens mee met mijn vrouw, maar zelf volg ik het niet.
0: Zelf, je ziet af en toe wat flitsen voorbij komen.
1: Ja, ja.
0: Ja, want om welk programma denk je dat het gaat?
1: Dertigers.
0: Nou, laten we maar luisteren dan.
3: Dit kind voelt toch natuurlijk een beetje van ons allemaal.
4: We willen daarom nog heel graag één keertje weg met de groep zoals vroeger.
0: Ja, je doet hartstikke goed.
1: Ja.
0: Het heb je toch even goed opgepikt dan toen je met je vrouw aan het meekijken was. Hey, dat betekent dat jij een zak popcorn wint. De vraag is altijd nog, wil je zoet of wil je zout?
1: Zoute popcorn.
0: Zoute popcorn. Oké, okay, ja. Dan gaat hij die kant op komen. En dan ga ik jou verder niet storen met het werk.
1: Nee, is helemaal goed.
0: Oké, thanks. Doeg. Hey. Doeg.
1: Goedenavond.
0: Hetzelfde. Ja, zometeen om 2 uur start de WK-wedstrijd België tegen Amerika. Maar België is woedend. Misschien heb je het niet meegekregen. Nou, waarom dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst de Lefty en Basten. On a train.

Zometeen om 2 uur gaat het beginnen. De WK-wedstrijd Amerika tegen België. En ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen, maar België is echt woedend. Nou, hoe zit het nou precies? Nou, er is een rode kaart kwijtgescholden op het WK. Voor het eerst in de geschiedenis. Amerika zou moeten spelen tegen België zonder de spits Pollarin Bolangen. En hij heeft namelijk Hij heeft namelijk een rode kaart gekregen tijdens de vorige wedstrijd. Maar nu is die rode kaart kwijtgescholden. En dat allemaal omdat Donald Trump, de president van Amerika, even gebeld heeft met FIFA. Ja, en gevraagd heeft om dus die rode kaart kwijt te schelden. Nou, dat is dus vervolgens gebeurd. Waardoor de Amerikaanse spits nu gewoon mag gaan spelen tegen België. Ja, en daar is België natuurlijk woedend over. Want ja, begrijpelijk, want sport... voetbal wordt nu ineens een politiek spel met invloeden van macht en zo. Ja, nou, heel voetbalwereld is in rep en roer. Dus ja, het wordt wel echt een spannende wedstrijd. Zometeen om 2 uur is de start. Amerika tegen België. En ik dacht daarom zometeen na de Amerikaanse Taylor Swift, de alarmschijf van deze week. En die is in handen voor de Belgische Last Frequencies met Live It All. Maar goed, eerst dus Amerika. Dus eerst Taylor Swift, Apple Lights bij Q.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jezelgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem, nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt, onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo, wordt weer warm? Niet normaal. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging, dus dat is lekker doorrijden. Maar even oppassen voor de flitsers. Die staan onder andere op de A4 grens van België richting Berg op Zoom bij 245.0. De A16 Rotterdam richting Dordrecht 7.9. Oppassen bij A27 Almere richting Hilversum bij 112.4. En voet van de gaspedaal bij de A28 Assen richting Hogeveen bij 160.6. Ik heb ooit gezegd dat er één ding is wat ik nooit zou doen. Ja, je raadt het al. Ik zit erover na te denken. Wat het is, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Alex Warren.